0: Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Regio Info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdagavond 28 mei is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Deze keer draait de film Een Schitterend Gebrek. Kijk voor alle informatie op www.concordia.nl.

0: info.
1: Een bericht van muziekvereniging Crescendo uit Krimpanderek. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni staat Krimpanderek volledig in het teken van muziek, ontmoeting en zomerse gezelligheid. Het is het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Het belooft een sfeervolle dag te worden voor jong en oud. Nee, wacht even, die ging even niet aanmaken.
2: Oh, nee, dat kan.
1: Een bericht van muziekvereniging Crescendo. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni staat Krimpanderek volledig in het teken van muziek, ontmoeting en zomerse gezelligheid. Het is het jaarlijkse zomerconcert van muziekvereniging Crescendo. Belooft een sfeervolle dag te worden voor jong en oud. De jeugdleden verzorgen diverse optredens waarin zij hun muzikale talent laten horen. Peuters en kleuters zijn welkom bij de interactieve workshop Muziek op Schoot. En hoogtepunt van de dag is het avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest. Op de markt in Krimpanderek neemt het orkest het publiek mee op een muzikale reis naar het warme Spaanse en Italiaanse gebeuren. Het begint om 19:30. U bent erbij van harte welkom.

Regio-info. Echt niet vandaag. Dag luisteraars. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseerde de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenderwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheken in de Krimpenderwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Hout nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels en het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Jaarmarkt in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, op het Raadhuisplein in Krimpen aan de IJssel is het zaterdag 30 mei feest. Het is die dag de jaarmarkt Hart van Krimpen. Ruim 40 kramen worden verwacht met ook een boeken-, platen- en kunstmarkt. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten. Zo komt Bloem naar het Raadhuisplein voor een meet and greet. En ook in het winkelcentrum Krimpenhof worden de kinderen vermaakt. Van harte welkom op het Raadhuisplein in Krimpen aan de IJssel. Feest zaterdag 30 mei.

info. Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: audio-info.
1: Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 14:30 en 16:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Regio-info. Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaalde Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervlo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperewaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 31 mei aanstaande verzorgd door de Nederlandse Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: De boezemvrouwtjes stoppen ermee. Dag luisteraars, de boezemvrouwtjes uit Gouderak gaan stoppen. Na 20 jaar is de koek op. Het koor trad op in verzorgingstehuizen, op bruiloften, bij feesten en op shanty-festivals. Door terugloop van het aantal leden de afgelopen jaren is besloten om te stoppen. Het afscheidsconcert is zondag 31 mei in gebouwde Driemaan in Ouderkerk aan IJssel. De laatste keer muziek en gezelligheid. Het optreden is inmiddels uitverkocht. We wensen de boezemvrouwtjes alle goeds toe voor de toekomst.

0: regio-info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Regio-info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Regio Info.
2: Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez.

regio-info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdagavond 28 mei is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Deze keer draait de film Een schitterend gebrek. Kijk voor alle informatie op www.concordia.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

info. Lekker Britsen! De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: De Nationale Zilverdag. Dag luisteraars, komt steeds dichterbij. Maandag tweede Pinksterdag is het de 40ste editie van de Nationale Zilverdag in Schoonhoven. Het gehele centrum wordt deze dag omgetoverd tot één grote smederij en goud- en zilversmidwerkplaats. De organisatie heeft ditmaal gezorgd voor een aantal verrassingen. En ook een aantal veranderingen. Voor op Schoonhoven de drukste dag van het jaar. Kom ook langs en geniet van het aloude ambacht. De 40ste editie van de Nationale Zilverdag. Tweede Pinksterdag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan Vermeulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard en gezellige muziek.
4: Goedemorgen.
3: Wakker Worden met Juri en Arjan.
5: Ja, een hele goede morgen op deze vroege zaterdagmorgen. Goedemorgen, Juri.
6: Goedemorgen, Arjen.
5: Allebei de korte broek aan, want die kon uit de kast.
6: De eerste zonnige dagen zijn alweer gespot. En het ziet er nu uit dat het ook voorlopig nog wel even blijft.
5: Ja, nou, lekker natuurlijk voor tijdens het Pinksterweekend, toch?
6: Ja, op een mooie Pinksterdag. Als het even kon.
5: Ja, letterlijk en figuurlijk. Leuk dat u luistert naar RTV Krimpenerwaard op deze mooie zaterdag. En natuurlijk hebben we ook zomerse muziek opgezocht.

0: Een echte zomerklassieker natuurlijk van Katrina and the Waves als openingsplaat van deze editie van Wakker Worden, Walking on Sunshine. Waar gaan we het over hebben, Jori?
1: Nou, we gaan het over hebben over het feit dat het warm zonnig weer wordt en dat je dan ook wel voldoende moet drinken. En als mensen dan gaan drinken, drinken ze ook wel eens water wat geleverd wordt door Oase. En die hebben recent het jaarverslag voor 2025 uitgebracht met daarin aantekening van een aantal trends en ook zorgen voor de toekomst. Allereerst opgenomen dat er weer meer water, drinkwater is geleverd dan de jaren daarvoor. Dat heeft ook te maken met uitbreiding van de woningbouw in het Groene Hart. Onder andere in Gouda, Alphen aan de Rijn en Zuidplas. En dit leidt volgens Oase ook tot dusdanig druk op de capaciteit dat er ingegrepen moet worden met nieuwe drinkwaterwinning. Omdat anders naar 2030 de tekorten die zouden ontstaan in drinkwatervoorzieningen wel heel erg groot zouden worden. De nieuwe drinkwaterwinning zou hier in Krimpenerwaard moeten plaatsvinden. Tussen Bergambacht en Lekkerkerk en ook op een locatie in de Alblasserwaard. Waarbij dan 8 miljoen kubieke meter extra drinkwater zou worden opgewekt. Het wordt ondertussen ook een stuk complexer voor Oase om drinkwater goed in stand te houden. Onder andere stof in het water als PFAS, medicijnresten en gewasbestrijding. Dus middelen die maken het ingewikkeld. En ook door middel van klimaatverandering, droogte en verzilting is er druk op de manier waarop er af en toe water gewonnen wordt. Waardoor Oase heeft opgemerkt dat ze ook komende jaren moeten fors investeren in onder andere nieuwe leidingen, extra zuiveringscapaciteit en de uitbreiding van het netwerk. Omdat de keuzes die we nu maken bepalen of inwoners en bedrijven over 10 of 20 jaar nog kunnen rekenen op betrouwbaar drinkwater. Al dus de directeur Bisturder. Dus ook die nog waar om in de gaten te houden dat we nu nog kunnen genieten van drinkwater. Maar dat we daar ook dan alert op moeten zijn dat dat naar 2030 ook nog kan.
0: Ja, het is natuurlijk een eerste levensbehoefte. En mensen gebruiken alles bij elkaar, denk ik, wel heel veel water. Daar is veel over te doen. Of de drinkwatervoorziening, op de lange termijn gegarandeerd kan blijven. En wat je zei, van er wordt onderzocht of er in de Krimpenerwaard ook nog op een nieuwe locatie drinkwater kan worden gewonnen. En dat zou misschien wel een goede zaak zijn.
1: Je zou bijna zeggen dat het bierslogan ook op het water gaat gelden. Drink maar geniet met mate.
0: Ja, inderdaad. Is heel anders, want woningen die zijn ook keihard nodig. En de gemeente onderzoekt of woningbouw in Goudrak mogelijk is. Op 20 mei, dat was afgelopen week, heeft wethouder Ria Boeren namens de gemeente samen met de directeuren van Wijnen en Boskalis een intentieovereenkomst ondertekend. Er wordt gekeken of woningbouw op die locatie uitvoerbaar en haalbaar is. En dan gaat het dus om Goudrak Oost. Onder meer wordt gekeken naar de ruimtelijke inpassing, de aansluiting op de bestaande omgeving en het woningbouwprogramma van de gemeente. De onderzoeksfase duurt naar verwachting ongeveer een jaar en daarna moet duidelijk worden of woningbouw mogelijk is en onder welke voorwaarden. En op basis van de uitkomsten besluit de gemeenteraad dan of het project wordt voortgezet. De locatie Goudrak Oost staat al langer op de radar van de provincie Zuid-Holland. Het gebied is opgenomen op de zogenaamde 3-hectare kaart, wat betekent dat de provincie op hoofdlijnen akkoord is met woningbouw op die plek. En dat is al heel wat natuurlijk. De provinciale bereidheid is van belang, omdat Goudrak maar weinig uitbreidingsruimte heeft, aldus wethouder Boeren. Goudrak wordt immers omringd door natuurgebieden waar niet gebouwd mag worden. En juist daarom is het bijzonder dat op deze locatie in ieder geval onderzocht kan worden of uitbreiding van het dorp mogelijk is. Er wordt dus gewerkt aan een plan om inwoners en andere belanghebbenden te informeren en ook mee te laten denken. Zodra het plan gereed is, dan wordt daar meer over bekendgemaakt. Wie er ook samenwerken, dat zijn Crisscross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Een paar weken geleden heeft ze hem ook al kunnen horen en daar zijn ze weer met Zij hoort bij mij.

0: Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Waar gaan we het over hebben, Jori?
1: We gaan het hebben over deelvervoer. De gemeente Krimpenerwaard heeft bekendgemaakt dat het aanbod van deelvervoer zal worden uitgebreid. De komende tijd zullen er nog ongeveer 30 extra deelfietsen in de gemeente worden verspreid en beschikbaar zijn. En ook sluit de gemeente niet uit dat er in de toekomst een tweede deelauto in Schoonhoven bij komt. In Schoonhoven staat er momenteel al een deelauto bij project De Nijverij. En mensen die kunnen gebruik maken van deze deelauto om boodschap of een familiebezoek te doen. Het is de bedoeling dat de auto gedeeld wordt. Dus je pakt hem één keer, je rijdt hem mee en dan zet je hem weer terug. En dan kan een ander er weer gebruik van maken. En in dezelfde trend staan er nu ook al 15 deelfietsen in de Krimpenerwaard. Maar eind 2026 zouden dat er ongeveer 45 moeten zijn, aldus de gemeente. Waarbij de fietsen worden geplaatst in de buurt van veelgebruikte bushaltes. En via een app zou dan de klant kunnen zien waar de fietsen beschikbaar zijn, wat de kosten zijn en ook waar de fiets dan weer teruggebracht moet worden. De gemeente erkent dat deelvervoer in de toekomst een grotere aanvulling kan worden op het openbaar vervoer en de vervoersoptie binnen de Krimpenerwaard. Hoewel de auto toch nog wel belangrijk is in de vervoersvraag, zal ook deelvervoer dan blijven groeien, omdat het dan mogelijk is om de auto of de fiets te delen. Door er minder auto's en fietsen stationair hoeven te blijven staan.
0: Ja. Heb je wel eens gebruik gemaakt van een deelfiets of een deelauto?
1: Nee, want ik heb mijn eigen fiets en de deelauto staat in Schoonhoven. Dus dat is iedere keer zo ver heen en weer om dat te gebruiken.
0: Ja. Oké. Donderdag over een week is Albu 6 en die hele week eigenlijk natuurlijk. En Ilja Bakker die heeft vrijdag haar programma met de verzoekjes. Waarvoor je dus kunt doneren. En daar hebben we een leuke jingle van. Die zullen we nog eens even laten horen. Want volgens mij kunnen er nog wel een paar verzoekjes bij.
2: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenerwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenerwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: Echte rockklassieker van de formatie Boston, More Than a Feeling.
1: Vanuit Boston terug naar Bergambacht.
0: Ja, inderdaad.
1: Want daar is van de week de officiële sleuteloverdracht geweest van het nieuwe gemeentehuis. De wethouder Pascal van Dijk heeft de sleutel ontvangen van de aannemer. En daarna komt na jarenlange voorbereiding eindelijk het tijdperk dat we het nieuwe gemeentehuis in Bergambacht kunnen inrichten en in ontvangst mogen nemen. De eerste paal die ging voor 2024 de grond in. Nee, in 2024 de grond in. En sindsdien is er hard gewerkt en dat heeft inmiddels wat opgeleverd. En binnenkort zal daarom ook verhuisd worden. Vanaf 8 juni zullen gemeentemedewerkers worden aangeraden om thuis te werken, zodat alle huidige kantoren worden leeggehaald en het meubilair overgebracht naar het nieuwe gemeentehuis. Ongeveer 80% van het bestaande meubilair zou meegenomen kunnen worden, waardoor het ook weer bijdraagt aan de duurzaamheid en de herbruikbaarheid van de spullen. En dan zou rond september na het zomerreces ook de rest van de vergadering en de staf overgebracht worden naar het nieuwe gemeentehuis. En er zal dan ook een open dag zijn voor de inwoners en belangstellenden die dan nu naar het afgemaakte gemeentehuis kunnen kijken. Maar het moment suprem komt steeds dichterbij. En de sleutels zijn dus inmiddels in handen van de gemeente om het nieuwe gemeentehuis in te richten.
0: Ja, inderdaad. En dan verhuist de gemeente Krimpenerwaard naar één locatie, naar Bergambacht. En financieel voordeliger natuurlijk, omdat de energiekosten en de stookkosten van de vier voormalige gebouwen flink opliepen de laatste jaren. Niet te vergeten natuurlijk ook de reistijd van de ambtenaren heen en weer, wat ook natuurlijk indirect voordeel oplevert als dat straks niet meer nodig is.
1: Wellicht dat dat ook nog benadrukt is in de reportage die we er van de week gemaakt hebben, die waarschijnlijk ook weer op de tv en in ieder geval op de YouTube-kanaal is terug te zien.
0: Zeker, dus als u dat wilt bekijken, de beelden van de sleuteloverdracht van het nieuwe gemeentekantoor, dan kan dat op onze kanalen. En dan kunt u dat nog eens op uw gemak bekijken. Tweede Pinksterdag is er natuurlijk veel te doen. Ik hoorde voor 8 uur al in de regio-info over de Zilverdag in Schoonhoven. Heel veel drukte wordt verwacht op de voor Schoonhoven belangrijkste dag. En dat ze ook uitpakken met een verrassing. Dat het dit jaar anders gaat dan andere jaren. Dus misschien wel even leuk om te gaan kijken in Schoonhoven bij de Zilverdag. En in Stolwijk is natuurlijk de Pinksterkermis. Ook daar wordt het gezellig. En daar hebben we ook nog een leuke promo van.
2: De Stolwijkse kermis. Van oudsher een traditie.
3: Dit jaar 2 toppers van Oranje uit hun evenementenshow. Namelijk de trompetist Jeffrey Parmentier en de zanger Henk Dissel.
4: U komt toch ook? Van 's morgens 10 tot 12 uur. Gezellig.
3: Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.

Uit de jaren 90, No Mercy en Kiss You All Over. Hadden we net de band Boston. Nu gaan we terug naar Boston met het plaatje Boston. En die is dan weer gloednieuw. Stella Lefty.

0: En met Stella Lefty met het plaatje Boston komen we op 1 minuut over 8:30. En dat betekent natuurlijk hoog tijd voor de 80's Classic, Jori.
1: Ja, gaan we maar treinen naar de 80's Classic.
0: Ja, we gaan terug in de tijd naar 1983 vandaag met een echte zomerklassieker. Pas natuurlijk bij het weer, zeg maar. Want ze geven 29 graden op. Dus we gaan terug in de tijd naar de maand juli 1983. Toen dit nummer in de top 40 stond. En hij kwam in Nederland op nummer 4. Maar er waren ook diverse landen waar hij wel op nummer 1 kwam. In Oostenrijk en in West-Duitsland, wat je toen nog had. Het is eigenlijk gewoon een hele bekende plaat. Want ik weet zeker dat iedereen hem kent. De 80's Classic van vandaag is van Laidback. Sunshine Reggae.
2: '80s Classic.

0: Het is classic van vandaag. Een zomerse sfeer hier in de studio, Juri.
1: Ja, sunshine reggae.
0: Ik dacht, nou, misschien doet hij dan zijn jas uit, maar nee.
1: Zij doen misschien aan de reggae, is niet helemaal mijn stijl. Maar wellicht dat er in het weer nog wat meer reggae zit. Dat horen we in De Waard op de Kaart. Verschillende andere punten die naar voren komen. Onder andere het organiseren van gezellige buurtactiviteiten en de Club van 100 in Stolwijk. Ook een item over het Nationaal Ouderenfonds en de activiteiten van het Arta Theater Schoonhoven. Het politiek debat van vandaag is met 3 formerende partijen. Sandro Kovacic, Jeffrey Groen en Jan Verburg komen naar de studio. En dan is Progressief Nederland samen met Leefbaar Krimpenwaard en SGP vertegenwoordigd. Verder bespreken we de voortgang van het hospice Krimpenwaard en de activiteiten van Theater Concordia Haastrecht. En tegen het eind van De Waard op de Kaart ook nog aandacht voor de kunstexpositie in Berkenwoude en de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Dat allemaal van 9 tot 12 uur. En vanaf 12 uur de lunch- en brunch-expo. Waarmee we gaan praten met het SVO-team die in de binnenstad Schoonhoven heeft rondgelopen. Hoe gaat een schouw die ze hebben gedaan precies in zijn werk? Want er is een schouw geweest in Schoonhoven voor de Nationale Zilverdag. En dat is dan ook het tweede onderwerp waar we aandacht voor hebben in de Lunch en Brunch Expo. Eerst de schouw en daarna de Nationale Zilverdag die op tweede Pinksterdag is.
0: Oké, dus dan zijn we om 1 uur weer helemaal bijgepraat met wat er allemaal staat te gebeuren hier in de Krimpende Waard. En komende week hebben we natuurlijk ook weer een nieuw tv-programma waarin u de beelden allemaal kunt bekijken. Ook weer een nieuwe aflevering van De Waard aan tafel. Met een terugblik op Krimpen en Waard werkt. Terugblik op de afgelopen 2 jaar. Wat er allemaal is gedaan. En er wordt ook vooruitgekeken naar de plannen voor de toekomst. Om talent in de Krimpen en Waard te behouden. En te zorgen dat jongeren zich kunnen ontwikkelen. En dat hun kansen worden geboden om hier te leren, te werken en te groeien. We hadden het eerder al over de bouw van het nieuwe gemeentehuis. En de oplevering afgelopen woensdag. Daar hebben we mooie beelden van gemaakt, een impressie, en die kunt u bekijken op ons tv-kanaal. En in Schoonhoven vindt dus Tweede Pinksterdag de 40ste editie, jubileumeditie van de Zilverdag plaats. Daar gaan we ook met de camera naartoe, dus dan kunt u ook rustig terugkijken vanaf volgende week woensdag. En rond het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel wordt een oogst- en streekmarkt gehouden. En ook daar gaan we eventjes kijken, zodat u daar mooie beelden van kunt bekijken. En ook nog muziek, het kan niet op. Edelweiss Music, Crossroads en de Oranje Top 30. En daarmee maken we de programmering compleet. En dan dinsdag over een week, dan is het alweer 2 juni. En dan is er politiek, dan is er namelijk een rechtstreekse uitzending van de raadsvergadering vanuit het gemeentekantoor in Lekkerkerk.
2: Lokaal nieuws. Diversiteit in alle muziekvormen. Feel good programma's en een bonk gezelligheid. Kortom, RTV Krimpen en Waard.

0: Phil Collins en Dance Into The Light hier bij Wakker Worden op RTV Krimpende Waard. Vanmiddag de laatste ronde in het amateurvoetbal, de laatste competitieronde, Jori.
1: Ja, het kan zomaar een mooie dag voor de Krimpende Waard sportclubs worden, want er zijn er toch nog een aantal die mee kunnen strijden of om het kampioenschap of om periodetitels. Dus het kan er nog hard vanaf gaan vanmiddag. Om 2:30 hebben we 4 wedstrijden die beschouwd worden. Haastrecht moet uit tegen Floriant, het verslag van John Jansen. Lekkerkerk rijdt naar ASW en Rokers den Beste rijdt mee. Dus die gaat ons vertellen wat Lekkerkerk doet. Dilettant mag thuis blijven, ontvangen daar SVS. En het verslag is van Arie den Otter. En ook nog een heuse Krimpenerwaardse derby. Bergambacht tegen Schoonhoven. Het verslag hier verzorgd door Jan Ooms. En om 3:00 komt Spirit in actie. Zij ontvangen Hardingsveld. Het verslag hier is van Hans Paling. De presentatie in de studio wordt verzorgd door Ilja Bakker uit Koning. Die komt voor de techniek. En we gaan er nog een keertje tegenaan om toch nog een mooie zomerse dag en een mooie zomerse sportdag van te maken.
0: Dat kun je wel zeggen. Met een Krimpenerwaardse derby in de wedstrijd Bergambacht Schoonhoven. En Schoonhoven kan nog kampioen worden. Dat is een kraken van je welste vanmiddag.
1: Aan de andere kant van de medaille, als Bergambacht het goed genoeg doet, dan zouden die eventueel ook nog een rol kunnen spelen in de nacompetitie.
0: Ja, oké. Maar dan doen ze Schoonhoven dus wel letterlijk en figuurlijk de das om.
1: Misschien dat de nummer 2 vandaag ook verliest. Het kan allemaal.
0: Ja, we gaan het meemaken dus vanmiddag in Krimpenerwaard Sport. Van de Krimpenerwaard gaan we naar Mexico.

0: Had nog een mooi bruggetje kunnen maken van het voetbal. Want het WK voetbal is natuurlijk in Mexico. Dus ja, gemiste kans om in voetbaltermen te blijven.
1: Nou ja, nog steeds in voetbaltermen blijven. En teruggaan naar de Amerikaanse muziek. Want het is ook een gedeelte in Amerika, Verenigde Staten
0: Klopt.
1: Van Amerika. En
0: maar Mexico speelt wel de openingswedstrijd op 11 juni. De eerste wedstrijd.
1: Allemaal de openingswedstrijd spelen natuurlijk.
0: Nee, inderdaad. Maar Mexico, Zuid-Afrika, dat is de eerste wedstrijd van het WK op 11 juni. En Nederland speelt dan een eerste wedstrijd op 14 juni. Nederland tegen Japan. En die wedstrijd is om, even kijken hoor, 10:00 s'avonds.
1: Wat denk jij ervan? Denk je dat Nederlands elftal nog kans heeft om de kampioen te worden?
0: Ja, ik weet het niet zo goed. Je moet het altijd maar afwachten natuurlijk met Nederlands elftal. Hoe het gaat in de groep en hoe de sportieve prestaties op de mat zijn. Dus ja, aan de ene kant denk ik, ze zouden misschien wel eens gewoon ver kunnen komen. Aan de andere kant zouden ze ook zomaar naar de poolfase uit kunnen liggen.
1: Klassiek gezien staat Nederland ergens rond de kwartfinale. En het zou best wel goed kunnen dat dat dit jaar weer gebeurt.
0: Ja. We gaan dat al meemaken. Dat wordt wel, wel weer leuk in ieder geval in de zomer van 2026. Alex Warren staat natuurlijk nog steeds op 1 met Fever Dream. Maar hij heeft ook een nieuwe single en die gaan we draaien. Fine Place to Die.

0: De nieuwe single van Alex Wonders, Fine Place to Die. Daarmee komen we alweer aan het einde van het programma, Jori.
1: Ja, maar het radiosignaal sterft nog niet uit, want zometeen inderdaad de waard op de kaart. Maar ja, wij moeten afscheid nemen.
0: Ja, zeker. Frank en Ronald, ik moet dan altijd aan de boertjes denken. Frank en Ronald zijn zometeen op de radio.
1: Misschien dat ze ook een hele goede versie vaak hebben.
0: Ronald kan ook nog aardig nadoen. Ronald, heb je er zin in?
2: Ja, we hebben altijd zin in.
0: Mooi is dat. Straks dus Frank en Ronald in De Waard op de Kaart. Het is aflevering 584 alweer. Veel plezier daarbij en natuurlijk een heel prettig weekend.
1: Dat was het volgende keer. Doeg!

0: RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
4: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Frank van Zuchtelen.
5: Goedemorgen allemaal, fijn dat u luistert. Hartelijk welkom namens Ronald Haanmaker, die vandaag weer de techniek en de muziek verzorgt en ondergetekende. En wat gaan wij doen het eerste uur? We beginnen met een praatje dat Gert van den Berg maakte met Inge Bonhof van Welzijn Krimpenerwaard over het organiseren van een gezellige buurtactiviteit. We gaan verder praten met Tom van den Heuvel van de Club van 100 uit Stolwijk. Willen we graag weten wat dat voor een club is en wat ze op tweede Pinksterdag gaan organiseren. Het weerbericht wordt uiteraard weer verzorgd door onze eigen weerman Gerard van der Stelt. We praten verder met Anne Bulsink, programmaleider Vitaal van het Nationaal Ouderenfonds. Dan willen we graag weten wat doet het Ouderenfonds eigenlijk. Ja, en afgelopen week was de Nationale Bewegingsweek. Nou, wat was dat voor een week? Enzovoorts, enzovoorts. En we zijn natuurlijk ook benieuwd of er veel 65-plussers aan het sporten zijn geslagen. We praten ook met Petra Matlener van het Arthur Theater. En dan zijn we in afwachting van de klok van 10, want daarna is het politiek debat.

0: En dan gaan we nu eens luisteren wat Gert van den Berg heeft besproken met Inge Bonhof van Welzijn Krimpen en Waard.
1: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Inge Bonhof. Zij is van Welzijn Krimperwaard. Inge, een hele goede morgen. We kregen een mailtje, een persbericht van jullie. Jullie willen graag dat mensen wat gaan organiseren in hun eigen buurt. Waarom?
2: We zijn eigenlijk bezig dat mensen in hun buurt ook hun buurtgenoten leren kennen. Of nog beter leren kennen. Om zo een wijk sterker te maken. Zodat je ook als er eens een keer wat is, of je hebt je been gebroken, je hebt hulp nodig, dat je ook iemand in je buurt kunt vragen. We merken gewoon dat mensen te veel nu op zichzelf zijn. Dus we willen buurten leefbaarder maken, zodat je wat beter durft te vragen of wat beter in gesprek kunt gaan met mensen. Zodat het gewoon gezellig wordt en iedereen mee kan doen.
1: En daar is ook geld voor beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Krimperwaard Ontmoet, wat is dat?
2: Krimperwaard Ontmoet is een werkgroep van inwoners die daar als vrijwilliger in zitten. En ze hebben een budget van de gemeente gekregen dat ze mogen uitdelen onder mensen die zeggen, nou, ik vind het leuk om iets in mijn wijk te doen, om mensen te leren kennen. En ik vind het leuk om daar iets te organiseren en daar ga ik een aanvraag voor doen.
1: En is het nou zo dat je nog aan bepaalde regels vastzit als je wat gaat organiseren? Of maakt het niet uit wat je organiseert?
2: Het maakt niet zoveel uit wat je organiseert als het maar echt voor jouw buurt of voor jouw wijk is, waar mensen elkaar dus leren kennen. Maar het kan ook zijn dat jongeren zeggen, maar nou, ik ga in mijn dorp een voetbalwedstrijd organiseren, zo leren we elkaar ook kennen. En er zijn twee spelregels. En één is, we gaan geen vlees vergoeden voor de barbecue. Ja. Je kunt wel een barbecue huren en een tent huren, nou, wat je wil. Maar het vlees moet je gewoon zelf betalen. En het tweede is, we vergoeden geen artiesten. Dus je hoeft niet Douwe Bob uit te nodigen om te komen optreden. Nee, gaat niet gebeuren. Ik zou zeggen, zet gewoon RTV Radio aan.
1: Ja, nee, gelijk heb je. Helemaal. Dat is ook gewoon zo natuurlijk. En is het zo dat dit voor het eerst is dat jullie dit organiseren? Of doen jullie dit al jaren?
2: Dit loopt nu 3 jaar, denk ik. Ik denk dat we inderdaad zo 2, 3 jaar geleden zijn begonnen. Halverwege het jaar. We hebben ook onlangs bij iedereen een flyer in de bus gedaan. Om te zeggen van, hey, leuk. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Ik weet ook, ze hebben in Stolwijk, hebben buurvrouwen, hebben gewoon alle buurtvrouwen in de wijk uitgenodigd en die hebben stekjes meegenomen en tijdschriften. Die hebben een soort ruilochtend gedaan met koffies. Nou, superleuk.
1: Ja, je moet het maar net verzinnen natuurlijk. En ja, is het zo dat er best wel gebruik wordt gemaakt, zeg maar, van dit aanbod? Want ja, dat is wel fantastisch natuurlijk, dat je zelfs nog geld krijgt om iets te organiseren. Maar of moeten de mensen toch wat meer kenbaar worden gemaakt dat het er is eigenlijk?
2: Je ziet wel dat de mensen die het al eenmaal aangevraagd hebben wel terugkomen. Dus dat is al heel leuk. En daarom proberen we ook met die flyers te zeggen van, hey, andere mensen, kom ook op, organiseer het. En je hoeft het niet aan te vragen als je zegt, ja, wij doen altijd een buurtbarbecue en we doen het zelf. Dat is prima. Maar het is ook echt, als je denkt van, ja, maar ja, wie gaat die tent betalen? Om als we een grote barbecue willen huren of een springkussen, wie gaat dat betalen? Dus het is eigenlijk ook een steuntje in de rug. En als mensen denken van, ja, maar hoe moet het dan? Of die willen even op weg geholpen worden, dan kunnen ze ook even naar Welzijn bellen en dan zeggen, joh, dit zijn leuke dingen of daar kun je dat huren.
1: Oké. En waar kunnen de mensen, zeg maar, dat geld eventueel aanvragen? En zit daar nog een maximum aan dat geld wat je krijgt?
2: Nee, we proberen het wel een beetje in verhouding te doen. Hè? Dus dat niet één wijk €3000 voor een buurtbarbecue aanvraagt en de ander €300. Hè, daar kijken we wel naar. Je hoeft ook geen 6 springkussens te hebben, bij wijze van. Dus nee, houd gewoon normaal. Maar dat is een stukje gezond verstand, zeg ik dan maar. En als we naar de website gaan van Welzijn, en dan onder diensten staat meer informatie over Krimperwaard Ontmoet. Daar staat ook het aanvraagformulier. En dat op verzoek van de gemeente is dat eigenlijk vrij eenvoudig. Dus je moet daar 3 buurtbewoners in voegen, namen, waarvan je denkt van oké, die gaan mij helpen of die komen. Het bedrag en even een klein beetje specificeren van nou, zoveel is voor een springkussen, zoveel is voor de huur van een tent en zoveel voor de huur van een barbecue. Nou, en dat ding erin. En dan gaan wij gewoon, gaan die mensen van de werkgroep zeggen van nou oké, dit is gewoon in orde, prima, klaar. En dan krijg je dat als case.
1: Dat klinkt hartstikke goed. En is het nou zo dat het alleen maar in de zomermaanden is? Of gaat dat het hele jaar door?
2: Nee, het gaat het hele jaar door. Dus inderdaad komen er ook aanvragen voor om iets te organiseren in de buurt rondom Sinterklaas, rondom Halloween. Het kan ook gewoon een zaterdag zijn, hè, want het is altijd de derde of de vierde zaterdag in september, zelfs burendag. Moet je maar net uitkomen. Ja. Die denkt, ja, wij vinden het leuker om in oktober te doen. Dan denk ik, nou, maak dan gebruik hiervan.
1: Nee, heel goed idee. Zeg nog even één keer de website waar de mensen moeten kijken en waar ze zich kunnen aanmelden om geld aan te vragen.
2: Het formulier is te vinden op de website van Welzijn Krimpen en Waard. En dan moet je even naar het tabblad diensten gaan. En daar vind je Krimpen en Waard ontmoet.
1: Oké. Nou, Inge Bonhof van Welzijn Krimpen en Waard. Heel fijn dat je tijd had om even in de uitzending te komen. En nog een heel fijn weekend.
2: Dankjewel.
1: Tot ziens. Bedankt. Dag.

0: Nee.
1: Aan de telefoon Tom van der Heuvel van de Club van 100 uit Stolwijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Meneer van der Heuvel, jullie gaan op Tweede Pinksterdag van alles organiseren.
2: Ja, we hebben weer een groot spektakel gepland dit jaar. Dus, alleen op het laatste moment is er nog een artiest afgehaakt, maar we hebben toch nog even nog weer kunnen regelen. Dus om 10:00 's ochtends dan is er weer volle bak feest.
1: Dat is mooi. Wat zijn jullie eigenlijk voor een club? De Club van 100?
2: We zijn een stichting en we doen het nu momenteel met z'n vijven. Uh-huh. En het is eigenlijk allemaal op vrijwillige basis. En we leven eigenlijk allemaal van donaties van mensen en van bedrijven. Uh-huh. Om daar eigenlijk om 10:00 's ochtends een mooi feestje van te maken. Op het Dorpsplein in Stolwijk.
1: En die Club van 100, dit is niet de enige activiteit die jullie organiseren?
2: Nou, eigenlijk wel. Dus om eigenlijk op Tweede Pinksterdag het een leuk feestje te organiseren voor de mensen. Jaren geleden is dat begonnen.
1: Ja.
2: Omdat er niet zoveel activiteiten en reuring was op het dorp. Dus hoe oud het nou precies is, ouder dan 25 jaar.
1: In ieder geval, dat heeft een traditie.
2: Ja, ja. Ja. Ja, dat proberen wij een beetje stand te houden.
1: Kijk, artiesten inhuren en alle dingen, leuke dingen voor de kermis, ja, dat kost geld. En het lijkt me niet eenvoudig om dat bij elkaar te krijgen.
2: Nee, dat is zeker niet eenvoudig. Dus we hebben nu dit jaar zijn we begonnen ook met flyers. En we hebben een crowdfunding opgestart. Daar zijn we ook al mee bezig. En we hebben vooral natuurlijk de bedrijven die al best wel vaak jarenlang sponsoren. Daar moet je het ook van hebben. En dan alsnog ook nog alle vergunningen. En met de gemeente moet je alles regelen. Dus best wel een trajectje waar je in kan verkijken.
1: Ja, je begint er ook niet twee weken van tevoren mee, hè?
2: Nee, we zijn echt al, denk ik, langer dan een half jaar bezig.
1: Ja, kan ik me voorstellen. En ja. Nog eventjes de vraag. Jullie hebben allerlei dingen in gang gezet. Wat mogen we verwachten tussen 7:30 en tussen 7:00 en 19:30, moet ik zeggen, om verwarring te voorkomen?
2: Ja, het begint met een traditie op het dorp in Stolwijk. Dat begint dus met koekslaan. Dus dan moet je eigenlijk, moet je het uitleggen. We hebben een houten blok met een houten knuppel. En dan moet je in zo min mogelijk slagen een peperkoek moet je door midden slaan.
1: Oké. Okay. En die peperkoek is
2: Wat zei u?
1: Nee, ik zei die peperkoeken zijn ook weer gesponsord.
2: Ja, die wordt ook gesponsord, door de bakker. Dus dat is ook al. En er staan allemaal, de oude garden staan er ook allemaal bij. Met scheidsrechters t-shirts aan. Dus het is een mooi gezicht om te zien als je dat nog nooit hebt ervaren.
1: Maar dit soort oude tradities zijn toch leuk?
2: Ja, het is prachtig. En dat moet je ook zeker nu eer houden. Dus vandaar de hopen we ook een beetje nu het overgenomen dit jaar van een ander koppel. En nu hebben we weer een beetje verjonging erin. Dus we hopen eigenlijk dat het een beetje zo blijft.
1: Top. En wat gaan jullie verder doen? We hebben dus dat koekslaan wat om 8:00 dan begint. En wat mogen we verder verwachten?
2: Nou, dat loopt vaak een beetje uit. En er is altijd een beetje spanning in zat. Tot een uurtje of 10:00. En dan beginnen natuurlijk de optredens.
1: Ja.
2: En dan start Jeffrey Pamaché. Ik weet niet of dat veel zegt. Maar die kan hartstikke goed blazen met zijn saxofoon.
1: Ja.
2: Dus het maakt er wel een heel feestje van. Allemaal bekende liedjes en nummertjes kan die blazen. En dan de tweede optreden, dat is een beetje gepland. Dat zal waarschijnlijk Stef Ekker worden. En dan hebben we nog tussendoor allemaal gastoptredens. Dus dat het tot een uurtje of 12:00 is, dat is het feest een beetje.
1: Ja, en dan vanaf 12:00 gaat er weer een nieuwe groep artiesten optreden.
2: Dan gaat het podium weg, moeten we weghalen. En dan vervolgens gaat de muziek aan bij het wapen.
1: Nou, top.
2: En dan is de hele dag een beetje feest.
1: En dat duurt tot 19:30 s'avonds, hè?
2: Ja, klopt, ja.
1: Nee, nou, ik wens jullie heel veel plezier. Mooi weer heb je in ieder geval, zo te zien.
2: Ja, beter kunnen we het niet treffen. Misschien iets in de warm, maar iets meer drinken.
1: Dat gaat helemaal geweldig worden. Zeg, veel succes. Entree is gratis, hè? Dus iedereen is van harte welkom, uiteraard. En het is waar.
2: In Stolwijk.
1: Ja, maar waar is Stolwijk?
2: In Dorpsplein. Het Dorpsplein van Stolwijk. Je kan het niet missen.
1: Okay,
2: als je aan kan rijden, komt het helemaal goed.
1: En dat wordt vroeg parkeren dus.
2: Ja, ik zal je aanraden om op de fiets komen of met openbaar vervoer. Dat is een
1: stuk handiger. Oké, dankjewel en veel plezier, hè?
2: Goed, dankjewel. Dag. Goedjes. Hoi.

0: Ja, het is 9:30. En 9:30 betekent elke week weer de kijk op het weer en de weersituatie door onze eigen weerman Gerald van der Stelt. Goedemorgen, Gerald.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, stralend weer, hè? Houden we dat nog even?
1: Nou, eventjes houden we dat wel. Maar ik zat er vanmorgen nog aan te denken toen ik met het zweet op mijn voorhoofd de asperges aan het steken was. Het kan verkeren zo in een week tijd, want vorige week was het eigenlijk kommer en kwel. Ja. En had je het idee van, nou zijn we opnieuw in de maand maart beland. Maar nu zitten we toch echt volop met zomerweer. En gelukkig gaat dat wel nog een aantal dagen duren. Hoewel het scherpste randje eraf gaat. En ik denk dat dat menigeen dat niet eens zo heel erg vindt. Vandaag merken we daar nog niet zoveel van. Het is gewoon warm. Met een zuidoostelijke stroming wordt warme, droge lucht aangevoerd. En met name dat droge, dat is misschien nog wel gelukkig. Want als de luchtvochtigheid toe zou nemen, dan is het een stuk onaangenamer. Want het wordt vanmiddag gewoon 27, 28 graden in de Krimperwaard. En het zuidoosten van Nederland haalt waarschijnlijk de eerste tropische dag van het jaar. Het komt allemaal door een hoge drukgebied boven Centraal-Europa dat zich een beetje aan het verplaatsen is naar het oosten. Daardoor gaat ook bij ons die wind namelijk naar die zuidoostelijke richting. En tegelijkertijd komt er een ander hoge drukgebied in beeld, meer ten westen van ons, of eigenlijk langgerekt boven het noorden van het land. En dat gaat een beetje de situatie overnemen. Maar daartussendoor zit een wat frontale zone, zo, daar wordt wat gereageerd, frontale zone met wat koudere lucht. En die koudere lucht die gaat de komende avond gaat hij proberen Noord-Nederland binnen te dringen. Dat gaat gepaard met wat bewolking daar. Kan ook gepaard gaan met een onweersbui, het noord en noordoosten. Maar bij ons, misschien dat we aan het zwerk, zoals het mooi heet, een wolk zien ontstaan, maar er gaat zeker geen neerslag uitvallen. En zoals gezegd, vandaag een warme dag. Alleen als we dan morgen wakker worden, dan zou er wat grondmist kunnen zijn. En dat heeft te maken met het front dat over het land heen trekt. Blijft overigens hangen boven Nederland. Maar dat brengt wel een iets koelere lucht wordt in beeld. En dat merken we morgen best wel, met een paar graadjes minder. Dan is het zo'n beetje 24, 25 graden, eigenlijk wel lekker. En wat dan bij opvalt is natuurlijk weer weinig wind. En daardoor blijft die temperatuur ook zo hoog, ondanks dat de wind een beetje naar het noorden gaat, maar dat is niet sterk genoeg, want de zonnestraling die compenseert het allemaal. En dat zien we niet alleen morgen, dat zien we ook maandag, tweede Pinksterdag, voor Stolwijk een belangrijke dag, want dan is het kermis. Ja. Het is prachtig weer om buiten te zitten, om buiten te vertoeven en om een glaasje te drinken, want het is 25 tot 26 graden. Heel veel zon, dus vergeet niet het bolletje in te smeren, want dat wordt toch echt wel onderhaven gaan flink wat zonnestralen. En die mooie dagen die gaan door, zeker tot dinsdag. Ook dan nog een warme dag, misschien nog wel een graadje erbij, weer terug naar 27 graden. Dan komt er dat de wind eigenlijk voor het grootste gedeelte wegvalt. En als je heel goed oplet, dan gaat het dinsdag tegen de avond een verandering optreden, want dan gaat die wind een beetje toenemen uit noordelijke richting. En omdat die toename van die winter is, gaat met name de woensdag de temperatuur flink naar beneden. Die komt dan in de buurt te liggen van de 19 à 20 graden. Nou, misschien eroverheen. Is een beetje afhankelijk hoe snel het gaat, hoe sterk dat de stroming is. En dat komt omdat we onder invloed liggen van het nieuwe hoge drukgebied. Alleen dat ligt ten westen van ons. En daardoor komt bij ons de wind uit het noorden. Hè? Want de wind gaat in een hoge drukgebied altijd met de wijzers van de klok mee. Okay. Dus ja, dan worden we even overgeleverd aan wat dan heet polaire lucht. Nou, dat klinkt heel koud, maar dat valt allemaal wel mee. Want de zon die blijft onverminderd schijnen. Dus hier en daar wat kleine wolkjes komen er dan voor. Maar dat mag de pret niet drukken. En dan zie je woensdag weliswaar die temperatuur wat gezakt zijnde. Maar donderdag en vrijdag zit er alweer een heel klein liftje in. 21, 22 graden. En dan het volgend weekende, dan maken we opnieuw een thermisch sprongetje naar de zomerse waarden. Dan komen we weer in de buurt van de 25 graden. Ja, en dan wordt het een beetje een gevecht. Hoewel ik denk dat dat dan wel beslecht is, dat we dan overgaan naar een iets meer wisselvalligere weerbeeld, waarbij de wind meer uit westelijke richting gaat komen. Dan krijgen we meer groeizamer weer, met zo nu een klein buitje. Temperatuur is een beetje net boven de 20 graden. En dan, dat is eigenlijk wat dan voor Holland normaal is, zeg het maar. Dus we gaan een prachtige week tegemoet, maar met name tot en met dinsdag fantastisch zomerweer. Je kan alles doen, Frank, buiten, als je maar flink smeert en de boel een beetje nat houden.
0: Helemaal geweldig. Dankjewel voor jouw goede berichten, want dat is toch wel fijn om op deze manier even in de weekend in te gaan. Hè? Hey Gerard, veel plezier en sterkte met je asperges, hè?
1: Ja, dankjewel. Oké, succes, Frank.
0: Tot gauw, hoi.

0: Aan de telefoon Anne Bulsink van programmaleider Vitaal van het Nationaal Ouderenfonds. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mevrouw Bulsink, allereerst eventjes de vraag. Wat doet het Nationaal Ouderenfonds?
1: Wij bestrijden met z'n allen eenzaamheid. En wij hebben een missie dat geen enkele 65-plusser meer eenzaam hoeft te zijn. En dat is hard nodig, omdat we vergrijzen als een mannen natuurlijk. We zijn straks in 2040 is een kwart van de ouderen is een kwart van de bevolking 65 plus. Mm-hmm. En daarmee komen ook een heleboel consequenties. Mensen zijn vaker ziek. Mensen wonen vaker alleen. En wij willen eigenlijk ervoor zorgen dat iedereen met de maatschappij verbonden is.
0: Nou, dat is in hier al een mooi streven. En er is nog veel werk in de winkel, u zegt het zelf al. En afgelopen week hebben jullie ook een nationale beweegweek gehouden, hè?
1: Ja. Ja.
0: Vertel eens.
1: Ja, dat is deze week was voor deze hebben we voor de vijfde keer georganiseerd. Wij zetten sporten en bewegen in als middel tegen eenzaamheid. Dus als je gaat sporten met elkaar, dan moet je nieuwe mensen, blijf je fysiek in orde en kun je mee blijven doen in de maatschappij.
0: Ja.
1: Maar we weten ook dat 65-plussers nog veel te weinig voldoende sporten. Dus slechts 40% van de 65-plussers voldoet aan de beweegrichtlijn. Dat zijn richtlijnen die opgesteld zijn vanuit de RIVM. En dat betekent dat je elke dag 30 minuten moet matig intensief moet bewegen. En ook twee keer in de week spier- en botversterkende oefeningen moet doen. En balansoefeningen moet doen. Nou, eigenlijk 60% van de 65-plussers doet dat dus niet genoeg. En dat is wel heel belangrijk om goed en gezond oud te kunnen worden. Dus wij vragen één keer in het jaar aandacht voor het belang van bewegen voor ouderen. En dat doen we met de Nationale Beweegweek. Ja. En die hebben we net afgesloten.
0: En vertel eens, wat zijn de resultaten?
1: Ik ben zeer tevreden. We hebben een record gehaald van activiteiten dat aangemeld is. Dus we roepen heel Nederland op, alle vrijwilligers, verenigingen, sportprofessionals. Meld je activiteiten aan, organiseer wat leuks voor senioren, zodat er meer mensen naar je activiteiten toe komen. Ja. En er zijn 1117 activiteiten aangemeld. Vorig jaar waren we al heel blij, want toen zaten we bijna op de 500.
0: Zo.
1: Dus we hebben meer dan verdubbeld.
0: Dat is knap.
1: Ja.
0: Dat is heel knap.
1: Ja.
0: Ja, en op een gegeven moment, die activiteiten die zijn dan een week. Ja, en dan, hè?
1: Ja, zeker. Nou, aan de ene kant is het dus is het heel erg belangrijk dat we elk jaar opnieuw aandacht vragen voor dit onderwerp. En dat we even stil zijn bij, doen we dat eigenlijk wel goed in Nederland? Hebben we wel genoeg? Mm-hmm. En aan de andere dus probeer extra activiteiten te organiseren. Maar het is ook heel belangrijk, er wordt al ontzettend veel georganiseerd in Nederland het hele jaar door.
0: Mm-hmm.
1: Als je die activiteiten nu in deze week eens uitlicht en even het net iets extra leuk maakt of iets extra wervend om nieuwe mensen binnen te halen, dan is dat ook heel belangrijk, zodat juist de mensen daarna bij jou kunnen blijven sporten en bewegen. En wat heel belangrijk is om te zeggen is, wat wij ook steeds proberen te benadrukken, 65

0: gaat altijd om budgetten, maar vooral ook om aandacht eigenlijk daarvoor.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En hoe staat dat in de Krimp en de Waard? Kun je daar iets van zeggen?
1: Nou, ik kan iets zeggen over de beweegweek in de Krimp en de Waard, want daar was één activiteit aangemeld. Dus dat was niet, heel veel activiteiten. Dat betekent niet dat er geen activiteiten in het jaar door het jaar heen zijn.
0: Welke activiteit was aangemeld?
1: Aqua, vitaal, zwemmen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, in de Hofstee, Bergambacht.
0: Nou ja, nou, dan wordt er ook nog... Ja, er wordt ook in voetbal gespeeld in diverse kernen van de Krimp en de Waard. Dat is ook duidelijk iets gericht op ouderen.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is een hartstikke mooie vorm van een combinatie van fysiek fit blijven, maar ook daar heel erg het sociale karakter erin. Ja. Waarvoor mensen ook naar sport komen.
0: Ja, en de derde helft is dan de koffie, hè, in dit geval.
1: Ja, nou, dat is niet waar. Maar dat, het is wel zo dat de ontmoeting daarvoor opstaat. Maar er wordt ontzettend veel gesport en bewogen in de derde helften die er zijn. Mm-hmm. Ook in de omgeving van Krimp en de Waard. Je komt bij elkaar, maar je zoekt op dat moment een activiteit waar je zin in hebt. En het wordt georganiseerd door 65-plussers zelf. Mm-hmm. Dan heb je zin in tennis. De ene week ga je tennissen. Anders als je geblesseerd bent of even wat minder puff hebt, dan ga je lekker bridgen of je gaat mee met de wandelgroep. Dus dat is de derde helft. Heeft juist die diversiteit in zich.
0: Ja, nou ja, in ieder geval, dat is de derde helft in je leven. Ik doelde eigenlijk op de derde helft.
1: Het is ook een programma daadwerkelijk van ons. Wat bijvoorbeeld in Oudewater en Woerden ook groot is.
0: Oké, leuk. Ja. Nee, maar in ieder geval, een leuk initiatief van jullie. En fijn dat er zoveel extra activiteiten weer zijn aangemeld. Ja. Nou, dan is het inderdaad een kwestie van in beweging blijven.
1: Ik roep iedere 65-plusser op. Zoek iets leuks, want er is echt genoeg. Ook in jullie gemeente is echt genoeg. Maar zoek iets leuks wat bij je past. Dus als je geen zin hebt in de sportschool...
0: Dan hou je er snel mee op, hè?
1: Zeker, ja. Ja.
0: Nee, fantastisch. Ik dank u in ieder geval voor uw toelichting. En we zijn heel benieuwd naar de resultaten van volgend jaar.
1: Ja, nou, dank u wel. Fijne dag.
0: We houden contact. Oké.
1: Dag.

0: bewegen Tijd voor de Cultuur. En daarvoor hebben we aan de lijn Petra Matlener van het Arthur Theater in Schoonhoven. Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, allemaal.
0: Of is het seizoen bijna over?
1: Ja, het seizoen is bijna over. Dus we hebben nog één weekend. En dat is het weekend, niet het Pinksterweekend, maar het weekend erop.
0: Ja.
1: Dus volgende week.
0: Ja.
1: Dan hebben we twee voorstellingen van het van de jeugdtheaterschool, zoals we dat met een chic woord noemen, van Arto. En dat is een, die hebben een productie gemaakt. En die heet Als we maar blijven praten, onder regie van Connie van Heul en Peter Meijer. De jongeren van deze tijd communiceren anders. De mobiele telefoon speelt daarin natuurlijk een grote rol. Dit verhaal, geschreven ergens rond 2010... de jongeren zelf zouden waarschijnlijk zeggen, dat is oud. Het is natuurlijk nog hartstikke recent. Het is een weergave van gesprekken zoals jongeren die met elkaar kunnen voeren over problemen in hun eigen wereld. In de puberteit is alles anders. Grilliger, veranderlijker, veel groter of veel kleiner dan die van de volwassenen. Maar wat door alles heen overeind blijft, is de wil er met elkaar uitkomen. En in deze voorstelling draait dan ook alles om eerste heftige stappen op het vaak zo verwarrende pad van liefde en vriendschap. Een tijdloos gegeven in een moderne tijd. Nou, dat wordt gespeeld op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei. De 's avonds is het natuurlijk 8:15 en 's middags is het 2:30.
0: En er zijn nog kaarten?
1: Er zijn nog kaarten. En die kan men gewoon via de website bestellen. www.artotheater.nl.
0: Mooi.
1: En dan is dat het slot van het seizoen 25-26. En gaan we gewoon in september met 26-27 verder.
0: Ja, dan gaan we weer met nieuwe producties komen. En ongetwijfeld hebben we weer net zoveel plezier in als dit jaar.
1: Hey, ja.
0: Dankjewel. En in ieder geval veel succes met jullie komende voorstellingen nog.
1: Oké, en een fijne zomer.
0: Fijn weekend en fijne zomer. Dag.
1: Ja, dag.

2000 met Albert Bulsing, de programmaleider van Vitaal, over het belang van bewegen voor ouderen. Nou, dat was een mooi bruggetje eigenlijk naar een activiteit voor senioren die donderdag 4 juli gaat plaats hebben in Bergambacht. En dat gaat namelijk om het Team Sportservice die daar op die donderdag 4 juni een walking football clinic gaat organiseren. En dat gaat gebeuren bij de voetbalvereniging Bergambacht. Een gratis activiteit en die is gericht op senioren die op een toegankelijke manier willen bewegen. Nou, nog even voor alle duidelijkheid, walking football, dat is een variant van het gewone voetbal. Deelnemers mogen uitsluitend wandelen. Nou, dat wordt dan snel wandelen uiteraard. En ga je rennen, dan word je echt afgefloten. Nou, fysiek contact is ook niet toegestaan. En dat betekent dus dat die sport eigenlijk minder belastend is en dan ook voor een veel grotere doelgroep geschikt. Nou, tijdens de clinic kunnen mensen op een veel laagdrempelige manier kennis maken met het walking football. Oud-profvoetballer Kees Kist, wie kent hem niet, en oud-scheidsrechter Rob Overkleeft, die leggen dan de basisvaardigheden uit en verschillende oefeningen gaan ze aanbieden en spelvormen. Je hoeft echt niet te kunnen voetballen, het is gewoon leuk om er bij mee te doen. En naast die kliniek kun je ook kijken naar een toernooi, want daar gaan diverse walking voetbalclubs uit de regio aan deelnemen. Dat gaat allemaal in de ochtend gebeuren van 4 juni... en aan de Dijklaan 59 in Bergambacht. Het programma begint om 9:15. Dan komt er een gezamenlijke warming-up om 9:30. En dan start het voetbaltoernooi. En de clinic die loopt van 10:50 tot 11:50. En dan nog een toernooironde. Nou, lunchprijsuitreiking, van alles te doen op het voetbalterrein van Bergambacht op donderdag 4 juni. En als jullie zin hebben, 65-plussers, nou, een beetje jonger mag ook nog hoor, voor in walking football, kom zeker kijken.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
5: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpenerwaard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Frank van Zuchtelen.
6: Fijn dat u hier luistert in het tweede uur van De Waard op de Kaart, dat voor een groot deel bestemd is voor het politiek debat, waarvoor vandaag zijn aangetreden Jeffrey Groen van Leefbaar Krimpenerwaard, Sandro Kovacic van Progressief Nederland, en dat is dus de nieuwe naam van de GroenLinks Partij van de Arbeid combinatie, en Jan van Burg, en dan zeggen we maar eens een keer voluit, van de staatkundig gereformeerde partij. Want we roepen altijd SGP, maar als we dat toch alle volle namen noemen, dan doen we dat ook maar een keer. Nou, wij gaan zo in het debat beginnen. Wij wachten nog even op de komst van Sandro Kovacic. We draaien nog even muziek.

0: In deze regio kan het gebeuren dat je achter een trekker zit. Ja, en als je dan niet kan passeren, ja, dan ben je net even na 10 binnen. Ook welkom aan Sandro Kovacic inmiddels. Ik had het net al gezegd, het politiek debat met dus Sandro Kovacic van Progressief Nederland, Jeffrey Groen, Leefbaar Krimpenerwaard en Jan van Burg van de Stadkundig Gereformeerde Partij SGP. Goed, heren, welkom. Laten we maar meteen even aftrappen met iets waar ik toch even met een van de verbazing naar heb zitten kijken. Want de overheid heeft definitief besloten om het verouderde waarschuwings- en alarmeringssysteem, de waspalen, in Nederland uit te faseren. Oké, goed. Toen denk ik, wat is in hemelsnaam een waspaal? Nou, laten we maar eens even kijken. De Tweede Kamer is kritisch dat die waspalen verdwijnen. Lokale partijen zijn er niet bij mee. Nou, ik ga Tom maar eens vragen, wie schept er licht in de duisternis? Jeffrey Groen?
1: Ja, dat weten we nog niet. Uiteindelijk gaat de Kamer daar natuurlijk straks over. Nou ja, de waspalen, bekend als de waarschuwings- en alarmeringssysteem. De meeste mensen kennen denk ik gewoon als het luchtalarm. Gewoon maandag om 12 uur lawaai maken. En nou ja, de minister van Weel heeft nu besloten om in 28 deze palen af te schaffen.
0: Dat is niet nieuw.
1: De vorige minister had dat idee ook al. En nou ja, volgens ons als lokale partij is dat best slecht. Omdat je nu nog maar een paar aantal procenten, volgens mij 92%, wordt nu bereikt in noodsituaties via NL Alert. Maar goed, dan heb je nog steeds 8% van de Nederlanders die niet bereikbaar is via NL Alert. In noodsituaties.
0: Ja, weet je, ik op een gegeven moment die palen om 12 uur. Nou goed, dat is een hoop herrie. Oké, het is niet anders. Dat gaat weer over.
1: Twee minuutjes gelukkig.
0: En de urgentie daarvan was natuurlijk een beetje weggezakt. Ja. Want nog even misschien goed voor de luisteraars om even na te gaan van waar dient dat alarmsysteem voor? En vroeger was het waarschuwen voor een atoomaanval. Nou, die is misschien ook wat minder tegenwoordig actueel, al wel. Maar waar dient het nog meer voor?
1: Nou ja, hij was in eerste instantie dus echt puur voor echt noodsituaties. In het geval van inkomende onbekende voertuigen via de lucht. Nou ja, later kwam er natuurlijk ook nog bij van waakzaam zijn op kernbommen. Maar goed, hij wordt ook zeker de laatste 20 jaar wel vaak gebruikt voor regionale incidenten. Dus is er een grote brand waar heel veel asbest vrijkomt, dan wordt zo'n systeem ook gebruikt.
0: Dus dan moet je, het is inderdaad een waarschuwingssysteem aan de burger van kijk uit, want nou goed, en dan?
2: Volgens mij, ramen en deuren dicht. Dat is volgens mij het devies al die jaren geweest.
0: Ja, zoiets was het, hè?
2: Ramen en deuren dicht, ja. Dat is het enige wat je wist. En dat is ook het nadeel van dat alarm. Ja. Het kan geen boodschappen afgeven. Het kan alleen maar zeggen ramen en deuren dicht. En verder weet je niks.
0: Nee, klopt. Ja, dan maar hoopvol wachten.
2: Ja, op wat er aan de hand is. Ja.
0: Rampenzender, lokale radio. Ja. Of althans Radio West in ons geval. Waarschijnlijk Radio Rijnmond. Maar dan, ja, en dan, hè?
2: Maar stel dat, nou dinsdag, kijk, om 12 uur schrik je er niet van. Maar stel dat nou dinsdag om 3:30 opeens dat ding gaat. Ja. Dan schrik ik heel erg. Dat weet ik nu al. Want er is er iets heel ergs aan de hand.
1: Ja. Ja.
2: En nou ja, dan heb ik misschien nog net de tegenwoordigheid van geest om ramen en deuren dicht te doen. Maar als ik dan geen NL-alert heb ernaast op de telefoon, dan weet ik niet wat er aan de hand is. Dus je zou kunnen zeggen van de combinatie van die twee systemen, dat zou nog het meest dekkende netwerk zijn, vooralsnog. Totdat iedereen bereik op zijn telefoon heeft.
0: Dan ga ik nog even verder. Ouderen, die mobiele telefoon, dat is toch meer een lastig ding dan een hulpmiddel. Dus hoe bereik je die dan?
2: Ja, want Jeffrey van Leefbaar zei net, 8% ontvangt nog geen NL-alert. Maar ik verwacht zelf dat dat de mensen zijn die een mobiele telefoon hebben. Maar er is misschien ook nog wel 5% van de mensen die wellicht helemaal geen telefoon heeft. Ik ken voldoende ouderen die in die situatie zitten. Dus dat percentage kan wel eens groter zijn dan die 8%.
1: En dat maakt. Dat denk ik. Ik denk dat het. Nu was het toevallig dan van een ander nieuws medium. Maar ik denk dat 100% is natuurlijk van de telefoongebruikers. Die dan 92% daarvan.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat de groep. Wat de heer Verburg zegt, wel groter is. Des te alarmerender eigenlijk.
0: Maar nou gaan die palen, hè? Dan zou je zeggen, joh, laat lekker staan. Maar ja, dan heb je dan het probleem kennelijk van verouderingen.
2: Ja. Eind vorig jaar is het onderhoudscontract met die palen afgelopen. Hè? Dat moet af en toe aan gesleuteld worden.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En bij een heel klein aantal bedrijven is daar kennis van. Dus dat is gewoon, nou ja, eigenlijk een beetje onbeheersbaar. Dus ik snap ergens wel dat in de Tweede Kamer dan die discussie woedt. Van ja, moeten we het nu weer voor heel veel geld verlengen, het contract? En moeten we grote investeringen gaan doen? Mm-hmm. Of gaan we bouwen aan 100% dekkendheid via de telefoon? Misschien, er is natuurlijk ook een optie dat je met geluidswagens, dat kunnen we bijna niet meer voorstellen. Maar als de paal het niet meer doet, als er wat is, dan zou je natuurlijk met geluidswagens ook nog een bepaalde dekkendheid in de steden en dorpen kunnen bereiken.
0: De oude stadsomroeper. Of
2: de omroeper, ja.
0: Of hoe je het noemen wil.
2: Ja.
0: Nou ja, eigenlijk grappig dat je weer terug moet gaan grijpen op technieken van die we dachten dat die uitgestorven waren.
2: Precies. Ja.
0: Maar ja.
1: Of anders kom je weer bij de persoon die in de kerktoren stond. Hè, en dan kon hij nog draaien aan de horen. Ja. Om ervoor zo voor te zorgen. Dat was eigenlijk in eerste instantie het luchtalarm natuurlijk.
2: Dat was voor mijn tijd.
1: Voor mijn tijd. Maar
0: eigenlijk is op een gegeven moment de situatie in de wereld is er niet echt gezelliger op geworden. Dus je moet er gewoon rekening mee gaan houden. Maar goed, u zegt net ook, andere grote calamiteiten als er grote branden en dergelijke, dat speelt natuurlijk ook. Het hoeft geen oorlogsonheil te zijn.
2: Nee.
0: Ik bedoel, er kan een gaslek of weet ik wat optreden. En je moet wel wat.
1: Ja. Daarom is het ook goed om die twee systemen dus naast elkaar te hebben. Want nou ja, het ene systeem kan de backup zijn voor het andere systeem. Ja. En we gaan er nu vanuit dat we altijd een internetverbinding of een mobiele verbinding hebben.
0: Ja.
1: Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Dat hebben we natuurlijk gezien in Oekraïne met jammers die worden gebruikt. Ja. En dan is opeens je verbinding weg. Ja, en dan wordt die procentueel, die groep wordt natuurlijk veel groter.
0: Ja. En ik begrijp ook, de onrust, hè, die je daar even verwoordt, die is ook geconcretiseerd door de lokale partijen. Die hebben een brief aan de minister gestuurd,
1: dacht ik? Ja, er zijn op dit moment 40, 50 lokale partijen die gezamenlijk een open brief hebben gestuurd aan de minister.
0: Ja.
1: Met de boodschap van, nou ja, ga niet zonder een alternatief, zonder een backupplan van die waarschuwingspalen af.
0: En is daar reactie op gekomen?
1: Nou ja, de brief is van deze week verzonden, dus dat duurt altijd wel even.
0: Ja, hierbij bevestigen wij de ontvangst van die brief.
1: Ja, en dan is het altijd een paar weken stil. Maar uiteindelijk, ik ook heel veel Tweede Kamerfracties zijn niet heel blij meer met het besluit. Omdat ze nou juist blij waren dat het besluit vorige keer is teruggedraaid. Maar goed, de Kamer zal wel financiële middelen aan de minister moeten geven natuurlijk om die palen van onderhoud te voorzien.
0: Ja. En is er lokaal, zijn daar oplossingen voor? Ik bedoel,
1: bij lokaal gaan we niet over natuurlijk. Het is wel goed om als gemeente in ieder geval ook een backup plan te hebben van
0: mocht. Zo bedoel ik het eigenlijk. Oké, dit is landelijk. Ik snap dat de gemeente daar niet over gaat. Maar dat je op een gegeven moment kunt zeggen van, wat doen wij als gemeente om in noodsituaties onze inwoners optimaal te informeren?
1: Ja, ik ga dan toch stilletjes vanuit dat de gemeente ergens wel een plan heeft liggen daarvoor.
0: Misschien wel leuk om aan te vragen. Wij horen dat graag. Ik ben reuze benieuwd. Zou dat plan dan liggen? Wie gaat het vragen? Ik kijk jullie nu even op voorlang.
1: Ik denk dat ik dat maar moet vragen, denk ik.
0: Nou, oké. Goed, we noteren. Leefbaar Krimpenerwaard vraagt aan de gemeente of er een informatieplan bestaat in dat geval.
1: Ik ga het aan de burgemeester vragen. Omdat hij
0: goed, wij gaan dat volgen. Dat lijkt me een hele leuke.
2: Ja, want ik zei daarnet ramen en deuren dicht. Maar nou, het was natuurlijk niet het hele advies. Het was ook van zet de radio aan om te horen wat er aan de hand is. Mm-hmm. Ik denk dat dat lokaal natuurlijk ook wel speelt. Dat we dan bijvoorbeeld hier RTW Krimpenerwaard dan luisteren wat er hier lokaal speelt. En ik hoop dus inderdaad dat er dan bij de gemeente een plan is dat dan via RTV Krimpenerwaard wordt gecommuniceerd.
0: Ja, of ze zullen zeggen, ja, dan verwijzen wij weer door naar de Radio Rijnmond of Radio West. Maar als het lokaal is, dan oké. Okay.
1: Volgens mij is het Omroep West. Het is een noodradio.
0: Dan gaan we gaan dat in ieder geval
2: zelfs
0: volgen.
2: Dat ik dat niet weet dat het Omroep West is eigenlijk al heel slecht. En kun je nagaan hoe groot onduidelijkheid hierover is, over wat er dan in zo'n situatie speelt.
0: Ja, eigenlijk, je hoopt dat het de Ver van ons bedshow blijft, hè? Maar ja, hoop doet leven. Maar het is toch een beetje benauwend eigenlijk dat je moet constateren dat er hier toch een heleboel vraagtekens omheen hangen.
1: Ja, en het is ook zo, hè, met de gedachte dat eigenlijk de grens met Oekraïne 3.350 kilometer maar ver weg is, hè? Of zo dichtbij.
0: Ja, ja.
3: En maar de minister heeft ook gezegd dat hij met ambtenaren van Defensie gaat kijken voor een alternatief systeem. Hij kon daar niet zeggen van hoe het eruit gaat zien. Mm-hmm. Want er is natuurlijk nog wat tijd voordat het onderhoudscontract afloopt. En je hoeft niet gelijk te denken aan oorlog, maar stel je voor dat opeens het water vergiftig blijkt.
0: Wat weg, bijvoorbeeld. Ja.
3: Dus het kunnen ook andere soorten crisissen zijn die wij niet verwachten.
0: Ik denk dat je als je het dicht bij jezelf blijft, dat je inderdaad andere, we noemen de brand, je noemt watervergiftiging of wat dan ook, dat het reuze belangrijk is om inderdaad snel die informatie paraat te hebben.
3: Dan blijft toch het nadeel van zo'n sirene, want je weet niet wat er is.
2: Nee. Dus je denkt niet aan het water dan, als de sirene gaat. Je kijkt omhoog van, komt er iets aan? Of geen idee. Maar je denkt niet aan het water in eerste instantie. Dus die palen hebben een heel beperkte... Je hoopt dat door het geluid van de paal iedereen de radio aanzet. En dan bij voorkeur West, Radio West, zou dat we geïnformeerd worden. Dat eigenlijk.
3: Ja. Nou, de instructie even opfrissen zou misschien al een eerste stap kunnen zijn.
0: Nou, het is toch interessant genoeg om daar eens wat aandacht te besteden. Het is grappig eigenlijk dat je een opmerking... dat ik eigenlijk in eerste instantie dacht van... nou, hoe belangrijk kan het wezen, het verdwijnen van de waspalen... dat je dan ineens komt tot dit soort discussies... dat je zegt van echt, het is gewoon echt belangrijk... om je inwoners goed te informeren als er echt iets aan de hand is. En dan denkend aan, nou ja... dingen die we juist nu noemden en heel dicht bij ons zijn.
2: En dat informeren is al heel ingewikkeld. Want je kan natuurlijk een aantal keer een pagina in het contact zetten. Ja. Maar heel veel mensen ontvangen het contact niet. Bijvoorbeeld omdat ze een 1E-sticker op de bus hebben. Volgens mij krijg je dan de krant al niet. En dan moet je hem ook nog lezen. En dit is niet de informatie die mensen nu is van smullen, zeg maar. Nee. Dus hoe krijg je iedereen geïnformeerd als gemeente over het plan? Dat is echt een uitdaging.
0: Wij zijn heel benieuwd. We gaan het volgen. Zorgen voor elkaar. En daar vind ik ook wel interessant eigenlijk. Het is ook al te sprake gekomen in deze uitzending... van het goed met elkaar omgaan. De buurten moeten versterkt worden... En dan denk ik eigenlijk aan het woord naberschap. Hè? Het Oost-Nederland, maar dat is eigenlijk gemeengoed geworden. Of dat naberschap zou eigenlijk gemeengoed moeten zijn. Kijken we als buurtgenoten wel genoeg naar elkaar om? Is er genoeg te doen in de buurten? En kan de gemeente daar misschien een rol in spelen? Nou, die vraag leg ik om te beginnen maar eens even neer bij Sandro.
3: Ja, nou, want het is, we vinden het belangrijk om na te denken... van wat kun je als gemeente nou doen om buurtschap, nabuurschap... en ook de weerbaarheid van een buurt te versterken.
0: Wat versta je onder weerbaarheid?
3: Weerbaarheid gaat over dat je iets van een bepaalde voorbereiding hebt gedaan... dat ongeacht wat er komt, dat je toch zo goed mogelijk kan omgaan met dat onverwachte.
0: Bedoel je in de vorm van WhatsApp-groepen om elkaar te waarschuwen of iets dergelijks? Of?
3: Dat kan een vorm zijn, maar het raakt heel erg aan ook waar we het net over hadden. Ja. Van, zijn we nou als gemeente genoeg voorbereid? Zijn de mensen in onze wijken voorbereid om met elkaar op te trekken... als ze opeens niet op ons kunnen rekenen als gemeente? Als landelijke defensie bezig is met misschien Rotterdamse haven of Schiphol... en wij het hier zelf moeten doen, zijn we daar voorbereid voor? Treffen we de voorbereidingen nu het nog niet nodig is? Dat vraag ik me dan wel eens af. Maar het raakt daaraan. En je kan eigenlijk vooral twee dingen doen. Enerzijds is het versterken van de netwerken in wijken. Dat mensen elkaar kennen. Er loopt natuurlijk al heel wat. Er is bijvoorbeeld budget beschikbaar voor buurtinitiatieven. Dus dat gaat ook via de Welzijnsstichting. Die doen ook dingen in de wijk. Andere maatschappelijke organisaties doen dat ook. De vraag is alleen, willen we dat nog naar een hoger niveau tillen? Je kan bijvoorbeeld... Iets heel simpels. Je kan kijken naar data die we hebben. Van welke wijken van onze gemeente voelen mensen zich niet per se of minder veilig... of achter de leefbaarheid minder. Of dat ze hun buren minder goed kennen. Er zijn heel vaak enquêtes, dus daar kun je wel wat data vinden. Zou je niet bij een paar wijken gaan kijken om met die bewoners een plan te maken van hoe gaan wij onze wijk leefbaarder maken? Nou, dan kun je misschien juist de lokale kennis van die mensen gebruiken, welke ideeën zij hebben. En ook probeer die mensen vaker bij elkaar te brengen dan ze uit zichzelf zouden doen. Natuurlijk is het top als ze uit zichzelf die beweging maken. Maar soms is het net dat duwtje even nodig.
0: We zijn individuen, hè? We zijn lekker op onszelf.
3: Ja.
0: En dat is soms reuze prettig, maar aan de andere kant ook niet zo handig vaak.
2: Nou, inderdaad. En het probleem is denk ik ook dat we 50 jaar geleden allemaal bij een kerk hoorden. We waren allemaal onderdeel van een groter netwerk in het dorp. Ja. En dat was heel overzichtelijk in zeg maar 3 netwerken, onderverdeeld 3 soorten kerken. Ja. En nou ja, zeg maar 80% van de gemeenschap hoorde daarbij. Ja. Dus dat was overzichtelijk. En men wist elkaar te wonen en te vinden. En je wist van je alleenstaande buurvrouw van, dat dacht je niet bij na. En ik ook niet. Maar je wist gewoon van, zij heeft geen hulp op zo'n moment. Ja. Dus dat die kerken wegvallen en die gemeenschappen wegvallen, dat heeft ook consequenties voor vandaag.
0: Ongetwijfeld. Ja, dat was natuurlijk die. Ja, die, u zegt het al, dat waren dan ook blokken, hè? Ja. Mensen die gingen in die groep met elkaar
2: zeker
0: om.
2: Ja.
0: En je moest vooral niet omgaan met die andere groep, nee, want dat was een vreselijk fout. Er gebeurden allemaal enge dingen, geloof ik. Maar ja, die samenhorigheid is inderdaad verdwenen. Hè? We zijn individueel geworden. En we snakken misschien toch wel weer naar dat beetje contact. Ja, hoe krijg je dat gestimuleerd? Je kan moeilijk als overheid zeggen, nou ga je aardig doen tegen elkaar en dan ga je elkaar elke week op de koffie. En dus hoe kan je dingen stimuleren zonder bevoogden te worden?
1: Nou ja, dat bijvoorbeeld activiteiten natuurlijk organiseren in het dorpshuis. En daar mensen, nou ja, ik woon dan eens gewoon over Noord. Om de zoveel tijd heb je in het Huis van Noord, heb je, daar organiseert de woningbouwcorporatie, organiseert daar allerlei leuke activiteiten, samen zijn. En dan zetten ze springkussen neer voor de kinderen. Nou ja, als die kinderen daarop afkomen, komen vaak die ouders daar ook op af. Dus zulke soort leuke initiatieven zou je natuurlijk gewoon kunnen organiseren.
2: Eens, hè? Maar daar komen er gemiddeld 30 mensen op af, of 40, als het goed bezet is. En dat zijn wel altijd dezelfde mensen die daarop afkomen. Mm. En de mensen juist waar het om gaat, de eenzamen, en die komen niet naar deze bijeenkomst. En ik vind het dorpshuis in Schoonhoven, Noord, en het initiatief van Progressief Nederland om buurtbarbecues te organiseren en alles te doen, dat moeten we allemaal doen, hè? Maar de juiste groep die zo kwetsbaar is, die neem je hier niet in mee.
0: Nee, en hoe zouden we die groep, die kwetsbare groep, erbij wel kunnen bij kunnen betrekken?
2: Ja. Ik denk inderdaad dat een app, een buurtapp, al heel laagdrempelig kan zijn. Dat iedereen bij wijze van spreken al in een appgroep zit. Als je maar even een mobiele telefoon hebt. En dat je dan ook heel sterk, en die buurtapps die zijn er natuurlijk al, maar dat je ook heel sterk afspreekt dat die alleen voor dit soort situaties, voor veiligheid wordt gebruikt.
0: Ja, niet om te roepen van,
2: en niet de poes is weggelopen.
0: Kom je morgen. Ja,
2: precies, dat, nee. Ja.
0: Maar dan hebben we het weer over de buurt-app. Heb ik een telefoon. Ik ben pakweg 86, ik noem maar het Westraatweg. En mijn telefoon, daar kijk ik nou of die bijt. Dan heb ik vast geen appgroep. Of zit ik daar vast niet in?
3: Nee, het menselijke contact blijft gewoon daarin onmisbaar, denk ik. Mm-hmm. En wat dus heel lastig is, wat nou ja, een weg kan zijn, is dat je toch wat meer een wijk ingaat.
2: Ja.
3: Je hoeft niet per se een ambtenaar te zijn. Dat kan ook een sociaal werker zijn of een vrijwilliger die in dit ook gelooft en met wie we dit samen oppakken.
0: Ja.
3: Enkel wat meer in de wijk komen. De wijkagent heeft daar natuurlijk ook een rol in. Wat meer weten wat er speelt, waar de zorgen zitten van de mensen.
0: Het komt natuurlijk vaak neer, dit soort activiteiten, op vrijwilligers. Hè? Want ik hoorde net even zeggen, de gemeente zou iets moeten organiseren. En ik zie die bal alweer teruggegooid worden. Ja, daar hebben we ongetwijfeld onze verschrikkelijk belangrijke vrijwilligers voor. En dan zijn we zielsdankbaar dat die het allemaal organiseren. Maar dat is fijn natuurlijk. Maar het komt weer. Maar ligt er een rol ook echt voor de gemeente?
1: Nou ja, in ieder geval een stimuleringsrol.
0: Mm-hmm.
1: We
0: geven al wat geld.
1: Nou ja, goed, kijk, je kan denk ik als gemeente. Onze samenleving is nou eenmaal op vrijwilligers ingericht. Ik bedoel, als alle vrijwilligers morgen zeggen, nou, we stoppen ermee. Dan dondert alles in elkaar. Als een kaarthuis.
0: Van de uitzending.
1: Maar zo is de samenleving wel ingericht. En daar moeten we natuurlijk gewoon goede balans in vinden tussen vrijwillig, omdat je naar elkaar omkijkt. En natuurlijk de betaalde krachten, zoals welzijn, krimpende waard. Om ervoor te zorgen dat je die mensen bereikt. En al is het maar laagdrempelig voor een kopje koffie of iets. Dat ze wel zich even gehoord voelen.
3: Ja. Want de gemeente hoeft echt geen barbecue te organiseren. Ik weet niet of Jan me verkeerd begreep. Ik bedoelde meer van dat wij de voorwaarden scheppen waarop mensen het sneller gaan doen.
2: Eens hoor.
3: Dus je kan bijvoorbeeld het budget bekender maken. Misschien kan het buurtbudget verruimen. Je gaat ook over wat wel en niet kan. Het is ook zoeken naar mensen die ruimte hebben om wat eigenaarschap te trekken. Dus hebben wij die mensen ook allemaal in beeld? Ja.
0: Dit is natuurlijk wel een onderwerp wat ongetwijfeld gaat spelen in de formatie van het nieuwe college. We zitten nu in drie partijen hier die mogelijkerwijs, als die formatie slaagt, daarvan deel gaan uitmaken. Interessant onderwerp, heren.
1: Zeker.
2: Ja. Zeker. En eigenlijk hebben we het in al die uitzendingen hiervoor bij RTV nooit over gehad. En iemand noemt dat onderwerp en dan denk je van, oh ja, best belangrijk. En het is eigenlijk gewoon een zwart gat. Wij gaan er allemaal vanuit dat er iemand bij de gemeente over nagedacht heeft. Maar het is lang niet dekkend natuurlijk. En alles wat we kunnen doen, dat moeten we doen. Daar ben ik helemaal met de collega's hier eens. Mm. En denk ook bijvoorbeeld aan een noodpakket, hè, dat we 72 uur kunnen overleven. Nou, ik vraag het wel eens aan collega's. Nou, ik denk dat ongeveer de helft of iets minder zo'n noodpakket in huis heeft. Dus dan kun je nog geen... Als ik zie dat collega's elke dag een broodje moeten kopen voor in de pauze, omdat ze thuis niet één boterham hebben. Ze hebben gewoon geen brood op voorraad. Ze hebben geen vrieskast of iets. Dus denken we, je kan nog geen dag overleven.
0: Het broodtrommeltje met het hele stapje erin.
2: Ja.
3: Maar alleen al het gesprek voeren hierover, dat moet ook gewoon gebeuren. Want we hadden het net over zorg voor elkaar wanneer de omstandigheden gewoon goed zijn. Maar wat nou als het dus opeens niet goed gaat? Wat doet dan een oude mevrouw die dus even geen netwerk heeft? Let iemand op haar in die wijk? Waarom gaan we niet eens kijken of we af en toe kunnen oefenen met een crisissituatie? Ja. Het klinkt misschien ver van mijn bed, maar je kan het beter nu doen dan dat je geconfronteerd wordt in zo'n situatie en dan weten we het niet.
2: Maar Sandro, ik denk dat juist die mevrouw van 86 brood op voorraad in huis heeft. Maar juist die kantoorcollega die per dag leeft, zeg ik dan, die heeft juist een veel groter probleem misschien.
3: Wat je als gemeente kan doen voor het collectief. Hè? Je kan bijvoorbeeld, ik weet niet of die afspraken er liggen, dat je met ontmoetingsplekken die we hebben, dat die gaan fungeren als een steun, als een noodsteunpunt in zo'n situatie. En dat we daar ook mee oefenen van hoe wordt dat dan uitgerold. Dat mensen, als ze het toch even niet weten, als ze geen brood hebben, dat ze ergens naartoe kunnen. Ja. Maar met elkaar dan maar gaan bekijken.
2: En er is volgens mij ook in een gemeente, ik kon het niet meer terugvinden op internet, maar er is ook mee geoefend recent in Nederland. Mm-hmm. Dat er echt één dag de hele gemeente aan het oefenen was, het hele dorp, met overleven. En naar één punt komen als er iets aan de hand is. Lijkt me best wel ingrijpend, zijn oefening ook.
0: Ja. Want er komen calamiteiten, de broodvoorziening stopt, is geen... Ja, verzin het maar.
2: De stroom valt uit, dus de ovens doen het niet.
1: Ik zal snel naar een noodpunt moeten, denk ik, als ik jou verburg, hoor. Als ik nu denk hoeveel brood er in mijn vriezer ligt, dan kom ik niet ver, hoor.
0: Nee, nou ja.
2: Ik heb voor de hele gemeenteraad brood op voorraad.
0: Wij zijn
2: en RTV ook, hoor.
0: Wij zijn SGP weer zeer dankbaar. Als we nog eens naar een probleem bij de kop pakken, dat is het wonen. Ja, we komen er niet omheen in elke uitzending. En er wordt nu een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar mogelijke woningbouw in Goudrak Oost. En dat werd dan bekend, deze gemeente. Er is pontificaal een convenant of overeenkomst ondertekend. Wijnen en Boscalis gaan samen met de gemeente onderzoeken op welke wijze woningbouw mogelijk is in Goudrak Oost. Maar dan betreft het uiteraard een haalbaarheidsonderzoek. Ik hoor graag van jullie wat jullie daarvan vinden. Jan, vertel eens van Burg.
2: Ja, juist omdat we het elke uitzending, elke zaterdag hier over bouwen hebben. Ja. En het vaak kommer en kwel is geweest de afgelopen vele jaren. Vind ik dit juist prachtig om dit nu eens te melden. En ook alle credits aan Ria Boeren te geven, onze wethouder. Dat die eigenlijk gewoon bijna tegen beter weten in, want hier waren 30 grondeigenaren, dat ze zover gekomen is, dat er nu toch zicht is, voor het eerst concreet zicht, en dat er twee ontwikkelaars met de gemeente in gesprek zijn om te kijken of het haalbaar is. En dan denk ik zelf al een stapje verder, want dat doen ze pas als ze zien dat er een haalbaarheid is. Want anders ga je niet eens dat gesprek aan. Er is een intentieovereenkomst en dat betekent in de bouwwereld, wij zien mogelijkheden. En ik heb eerder begrepen dat het om dan zo'n 200 woningen zou gaan. Ja. Dus het is voor Gouderak echt broodnodig om in die termen te blijven spreken. En prachtig als dit door kan gaan. En er is natuurlijk een heel groot gevaar. Gouderak ligt helemaal in de natuur. Dus het is ook ongeveer de laatste mogelijkheid om uit te breiden deze kern. En dan is er in het centrum zijn er nog plannen om daar zeg maar meer te doen door te vernieuwen. Met dorpshuis in combinatie en alles wat daar zit in het gebied. Maar dit is de laatste mogelijkheid om echt fors aan de rand uit te breiden. En de provincie heeft hier al min of meer jaar tegen gezegd. Dus ongeveer de laatste mogelijkheid. Maar wel heel fraai dat dit nu een stap verder is.
0: Dat is mooi, want dan was ik even benieuwd naar van, we moeten ook nog langs de provincie, hè?
2: Nee, dit is een van de plannen waar de gemeente een stap vooruit heeft gedaan richting de provincie. Gezegd, we gaan gewoon starten hier. En ze hebben hier niet van gezegd dat het niet mag. En dat betekent dat het wel mag.
0: Dat is alvast gewonnen.
2: Ja, precies, dat is wel heel mooi.
0: Ja. Hey, maar, hoe staan jullie erin, Sandro? Blij?
3: Ja, zeker blij. Want het woningtekort is groot. Ja. Gouderak die heeft ook lang niet meer ontwikkeld in die zin. Dus het zou heel goed zijn als we daar aan de slag kunnen. En we hebben ook een enorm tekort aan sociale huurwoningen. Dus dat is ook weer een mogelijkheid om daar een beetje bij te plussen. Te reageren gemiddeld op een woning zo'n 200 mensen. Ja. Dus de nood is echt hoog.
0: Ja, maar de sociale woningen is natuurlijk de minst aantrekkelijke bouw voor projectontwikkelaars. Die zitten er niet echt op te springen.
3: Maar gaan we bouwen wat geld oplevert of gaan we bouwen wat mensen nodig hebben, Frank? Als we kijken naar de inkomens van onze inwoners.
0: De coalitie gaat bouwen voor wat mensen nodig hebben. Ik vind het een hele leuke trouwens. Maar,
3: wij hebben cijfers gekregen van de wethouder Wonen. En die lieten zien dat 43% van onze inwoners een inkomen heeft. Waarmee je dus in een sociale huurwoning hoort. 43%. Ja. Dus eigenlijk in die zin hebben we veel te weinig sociale huurwoningen. Er wonen heel veel mensen dus te duur.
0: Ja. En dan krijg je doorstromingsverhalen, et cetera. Maar we mogen in ieder geval constateren dat dit een belangrijke bijdrage is. En wat gaat... ik ga natuurlijk ook even naar Leefbaar. Jullie zullen er ook ongetwijfeld blij mee zijn. Nou ja, ik had vast niet roepen dat ik niks vind.
1: Ik las het artikel en toen dacht ik eindelijk gaan we bouwen in Gouderak. Het dorp voelde zich al een hele lange tijd natuurlijk het afvoerputje van de Krimpende Waard. En dat verdient het dorp gewoon niet. En ook, er schijnen de gevallen dat de inwoners uit huis gaan bij hun ouders en gewoon geen plek kunnen vinden in hun eigen dorp. En ook, daar hadden we het net over, hè, naar elkaar omkijken en zorg bieden. Als je kinderen in de buurt zijn, dan is de kans ook groter dat je die saamhorigheid in ieder geval met elkaar hebt, dan dat iemand heel ver weg woont. Het is belangrijk. En ik ben ook blij dat de provincie is altijd wat onduidelijk, ook hier. Maar dat ze niks terugroepen, zegt dat ze ermee akkoord gaan. Waren ze maar soms zo makkelijk en zo stilzwijgend als bij de rest.
0: Een beetje van geen nieuws, goed nieuws.
1: Ja. Nou ja, dat is het. Dat is het. En bij sommige plannen roept de provincie altijd heel hard soms nee. Maar dat is wel ingewikkeld. Want heel hard nee, dat betekent dus ook dat je als gemeente dus daar ook niet omheen kan bewegen of kan meedenken van hoe kunnen we zorgen dat de twijfel... Hoe kunnen we dat omturnen? Hè? Want als een andere overheid heel hard zegt nee, dan is dat altijd heel lastig om daarin te gaan. Terwijl
0: de hogere overheid.
1: Terwijl als je als provincie zegt van nee, want dit en dit en dit zien wij als knelpunten. Dan kan je daar natuurlijk gewoon over in gesprek met elkaar.
3: Nou, het is natuurlijk ook dat de provincie die gaat over de ruimtelijke ordeningen. Dus het is ook zaak aan ons om onze plannen dusdanig zo goed te maken dat ze passen in dat beleid. En dan heb je altijd gewoon medewerking. Vorige week woensdag ging wethouder Boer ook inspreken bij de provincie over dit. Want om deze ontwikkeling mogelijk te maken is eigenlijk ook de provincie nodig. Want volgens mij wil wethouder Boer ook een stukje, of de gemeente wil een stukje grond van de provincie gaan kopen. Omdat de andere kant op, naar die hoeveel 30 nog wat grondeigenaar, daar lukt het, is het wat lastig. Maar de provincie heeft daar ook een stuk grond. En daar lopen nu dus ook onderhandelingen over. Je ziet dus dat de provincie echt wel wil dat daar gebouwd gaat worden. En daar is nu onderhandeling over.
0: Jullie gaan de VVD nog missen in dit gebied, joh.
2: Ja. Kijk, het hangt denk ik vooral van de persoon af. Kijk, Ria, die kennen we allemaal als een vastbijter. En die mentaliteit, die hebben nodig om dingen te bereiken. En die eer komt haar gewoon toe in ongeveer de laatste maand dat ze hier actief is. Want ik geloof dat ze 18 juni afscheid neemt met de andere wethouders. Maar ik vind het heel mooi en ik vraag me af...
0: Is 18 juni al een datum dat de wethouders afscheid nemen?
2: Ik dacht dat dit een datum is. Ik heb hem ergens gehoord.
1: Ja.
2: Maar,
1: in ieder geval Ria en volgens mij ging de rest ook afscheid nemen, 18 juni.
0: Ja, en als je afscheid neemt, betekent dat je opvolgers hebt.
1: Nou ja, ze blijven zolang er geen nieuw college is. En voor Ria is het volgens mij wel haar laatste werkdag.
2: Ik ook, ja.
1: Maar voor de andere, nou, voor wethouder Van Hek en Pannenkoek, weet ik, volgens mij blijven zij wel aan tot het nieuwe college aantreedt.
0: Ja. Maar ik begreep in een persbericht dat nu verwacht wordt dat medio juni of eerder nog de boel rond is.
1: Dat staat het persbericht, dus ja, medio juni.
2: Dat is wel de verwachting inderdaad. Ja. Dus het zit aardig dicht bij 18 juni, dus ja. Dat zou mooi overeenkomen. Ja. Ja.
0: Ja, jullie zijn lastig. Er is niks uit te krijgen. Dat is heel vervelend eigenlijk. Maar goed. Maar goed, dus toch kleine dingetjes zijn er blijven hangen vandaag. Maar ik wou nog even één dingetje eigenlijk aankaarten in het laatste paar minuten van wat wij gehad hebben. De stichting Meergeneratiehof Krimpende Waard, die heeft plannen voor een meergeneratiehof in de gemeente. Maar die plannen worden geloof ik nog niet helemaal door de gemeente omarmd. En de gemeente heeft bij monden van een brief van gemeentesecretaris Hennep aan de stichting gezegd eigenlijk dat die stichting niet beschouwd wordt als de enige serieuze partij waar exclusiviteit mee afgesproken zou kunnen worden. Nou, er schijnt een... jullie hebben een brief gekregen ook van de stichting allemaal. Die zijn knap narig, om het vriendelijk te zeggen, geloof ik. Want ze hebben correspondentie gevoerd met de gemeente. Er is geen antwoord op gekregen. En ze voelen zich, geloof ik, knap in de steek gelaten. Ten eerste even... jullie visie aan de behoefte van meergeneratiewoningen. Hoe belangrijk vinden jullie dat? En hebben jullie een mening over de brief die de stichting aan de gemeentesecretaris heeft gestuurd? Want die is niet voor niks rondgestuurd naar het college en de raadsleden. Met eigenlijk de boodschap van wat we verder zat dat we niks horen.
2: Ja.
0: Dat vond ik toch een beetje oud eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat dat sowieso fout is. Niet van gemeente alleen, maar ik denk ook van ons als politieke fracties. Want wij hebben vast die brief ook gehad en wij horen ook te reageren. Dus laten we meteen, ik moet dan meteen het boetekleed aantrekken. Misschien goed om wel even te schetsen, niet om het goed te praten, maar sinds de verkiezingen zijn we natuurlijk met die coalitieonderhandelingen bezig. En ja, dat is gewoon elke woensdag en vrijdagavond van 7 tot 11:30 en de zaterdagen.
0: Ja.
2: Dus, en dat doen we naast onze reguliere baan van 40 uur. Dat is niet om zielig te doen, maar we zijn gewoon ontzettend druk met heel veel dingen. En ja. We hopen dat als het nieuwe college er is, dat we iets meer ruimte krijgen om ook weer in contact te treden met inwoners en stichtingen. En meer inhoudelijk, ja, wij vinden dat de SGP ook een goed initiatief, dat er meer generatiehoven zijn. Maar om op voorhand exclusiviteit te bieden aan zo'n stichting, dat vind ik wel een lastige. Want daarmee kan het project, stel dat het in Goudenrak ook zou komen, dat doet wel een aanslag op de financiën. Want of je nou grondgebonden woningen bouwt of een meer generatiehoven, is nogal een verschil. En daardoor kan de gemeente denkt niet op voorhand zeggen van er komt een meergeneratiehof op die plek.

0: daarom ook hier ingebracht. Want ik dacht, nou, het is inderdaad heel druk, dat herken ik. En ik zie weer wat. Ik zou eigenlijk sowieso willen dat die vragen die daar worden gesteld, dat we daar een keer ook een antwoord op vinden. Er worden een paar vragen gesteld, waaronder die van: zijn we nou, worden we nou uitgesloten of niet? Heeft te maken met het Didam-arrest. Ja. Ik ken in ieder geval niet een andere partij die iets vergelijkbaars doet hier in de gemeente, wel landelijk natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, daar zou eigenlijk op zijn minst wel even een onderbouwd antwoord moeten komen van hoe de gemeente naar kijkt. Wat ook is, je hebt die spanning met de financiering van een project. En je kan als gemeente in ieder geval wel richting een ontwikkelaar aangeven dat je dit echt heel belangrijk vindt. En om manieren te zoeken om dit mogelijk te maken. Want in de brief staat nu dat de lijn van de gemeente is dat ontwikkelaars zelf bepalen wat nou in het programma komt en wie ze daarbij betrekken. En vanuit het perspectief van de ontwikkelaar, dan ja, die moet er ook wel wat aan verdienen. Het moet allemaal financieel kloppen. Dus die gaat ook manieren zoeken om het winstgevender te maken. En met zo'n hof, dat is minder winstgevend dan een paar villa's neerzetten. Dan zie je dat daar het financiële belang wat zwaarder zou wegen dan een woonzorgconcept zoals een meergeneratie of die maatschappelijke voordelen heeft.
1: Ja. En er was nog één punt wat in die brief werd aangehaald. Ze nogal narig zijn dat gewoon de correspondentie niet wordt beantwoord. Zij sturen brieven en er komt geen enkele reactie op. En dat is natuurlijk wel ouwe. Je correspondeert met de gemeente, je vraagt iets. En je hoopt op zijn minst dan inderdaad het briefje te krijgen van uw brief is ontvangen en wij gaan ermee aan de slag en u hoort van ons. Nou, dan weet ik het in ieder geval. Maar zelfs dat schijnt niet gebeurd te zijn.
2: Nou ja, de brief is van 37 maart. Die is verzonden aan ons. En ik zie onderaan een mailwisseling naar onze Griffie. Dat zij hebben bevestigd dat ze de brief hebben ontvangen. En dat die op de lijst van ingekomen stukken komt van 2 juni.
1: Ja, dat is een brief van eind maart. En zij klagen in die brief van eind maart over de totale gebrek aan communicatie in de afgelopen periode.
2: Nou ja, kijk, sowieso als inwoners natuurlijk een brief sturen of een mail, dan dienen zij natuurlijk altijd, of welke organisatie dan ook, antwoord te krijgen van de gemeente zelf natuurlijk. Los van of dat wij als partij natuurlijk reageren. Ja. Dus dat is gewoon niet goed.
1: Nee, dat dacht ik dus ook. En ik bedoel, op een gegeven moment kom je ook dan te vragen over communicatie met je inwoners, hè?
2: Ja. Nou ja, dat is,
1: in welke hoek dan ook.
2: Dat is de belangrijkste schakel als gemeente. Is dat eerste communicatiecontact is natuurlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja.
2: En dus dat moet gewoon goed in orde zijn.
1: De simpele mededeling van uw brief is ontvangen. Ja, daar kan ik ook niet zoveel mee, maar dan weet ik in ieder geval.
2: Nee, maar dat is wel de bevestiging. Dat is de eerste stap.
1: Het heeft een nummer gekregen en we doen er wat mee. Ja. Maar ja, helemaal niks.
0: Ja, maar dat is één. En soms is het formuleren, vinden van een antwoord wat ingewikkeld. Dat kost het wat meer tijd. Ja. Wat ik dan wel hoor wat fijn zou zijn, is als er af en toe updates komen van hey, we zijn nog bezig met het vinden van een goed antwoord. Het komt eraan.
3: Misschien moet de nieuwe coalitie daar ook wel iets mee doen.
1: Ja, maar ik denk dat op een gegeven moment, als je zo'n update krijgt, dat jouw reactie dan is, fijn, ze zijn er in ieder geval mee bezig. Wat het antwoord dan ook mag wezen, maar ik word in ieder geval netjes geïnformeerd. Nou, dat geeft je toch een iets ander gevoel dan dat je denkt van nou, ik ben een soort quantité négligeable. Om het eens in het buitenlands te zeggen.
2: In die zin moet misschien straks het nieuwe college ook kijken van hoe komen die nieuwe brieven binnen? Via welk systeem? Is er een nieuw systeem te bedenken waardoor dat allemaal gewoon ook een stukje geautomatiseerd kan? Dat je in ieder geval een bevestiging krijgt, een referentienummer krijgt. Maar ook dat je gewoon dat nummer op kan geven en dat we die gewoon snel die brief kunnen vinden. Hè? En dat we ook de route van die brief kunnen volgen.
1: Het nieuwe college dichter bij de burger. Dat was natuurlijk toch het uitgangspunt van jullie allemaal, hè?
2: Zeker.
3: Ja. Ja.
2: Volgens mij is dat uitgangspunt niet veranderd.
3: En dat geldt ook voor ons als politieke fracties natuurlijk, hè? Dat kun je niet alleen bij het college neerleggen. Dus wij moeten ook die straat op en aanwezig zijn. En nu gaat dat op dit moment even lastiger met de druktes. Maar dat moeten we wel weer op gaan pakken. En dat zijn we ook zeker van plan.
1: Ja, nou ja, er gaan nieuwe heren, nieuwe wetten. We gaan het volgen. We zijn reuze benieuwd uiteraard in de komende maanden. We zien nog net even kans zien voor de vakantie de boel rond te krijgen. Dat zou wel prettig zijn, dus maak er een beetje haast mee. Maar. Ik dank jullie in ieder geval heel hartelijk voor dit gesprek. We hebben nuttige punten aangeraakt, denk ik. En ik ben heel benieuwd wat daar het vervolg op is. Dank jullie wel. Fijn weekend. Geniet van de zon.
2: Ja, dank jullie wel. Fijn weekend.
3: Goed weekend.

0: cirkel in dit derde uur van De Waard op de Kaart. En daar praten we in eerste instantie, heten wij van harte welkom, Jan Dekker. En daar gaan we mee praten over het hospice wat opgericht is. En dat gaat iets...
1: Spaling.
0: Oh, wacht eens eventjes. Sorry, ik zit helemaal mis. Ik ben alweer naar mijn derde uur. Maar wij krijgen uiteraard Hans Spaling nog even in de sport. Sorry, Hans.
2: Ja, dat kan gebeuren, Frank.
0: Ja. Of ik niet helemaal wakker was. Of ik nog steeds even aan het nasudderen was van de politiek. Maar nee, ik hoorde de jingle al niet. Ik denk, ik zal wel iets gemist hebben. Maar dat zal wel. Nee, daar snap ik hem. Hé, hey, welkom. En vertel mij even, wat kunnen wij verwachten van de sport vanmiddag?
2: Nou, het is de laatste competitieronde vanmiddag van de reguliere competitie. Vanaf volgende week gaat de na-competitie beginnen. Dus ja, vanmiddag vallen de meeste beslissingen. Een aantal zijn er al gevallen. Maar voor direct kampioenschap, promotie en eventueel directe degradanten. En ja, de periodekampioenen worden natuurlijk vanmiddag definitief bekend. En dan gaan we volgende week de na-competitie in. Nou, dat betekent dat wij vanmiddag 5 wedstrijden volgen. Om 2:30 hebben we er 4. De eerste is Florian tegen Haastrecht. Ja, Florian is natuurlijk al gedegradeerd. Ja. Haastrecht heeft nog een heel klein kansje op een na-competitieplaats. Maar dan moeten er wel hele rare uitslagen gaan vallen vanmiddag. Dus eigenlijk kan je zeggen, ja, is het een wedstrijd om des keizers waard. Maar John Jansen gaat daar toch maar kijken vanmiddag. Een wedstrijd die wel heel belangrijk is, is die van Lekkerkerk. Die gaan op bezoek bij ASW. En dat zijn twee ploegen die nog volop meedoen. Woerden is al kampioen in die vierde klasse. Of in die vijfde klasse. En Lekkerkerk en ASW doen nog volop mee om de na-competitie. Zo staat Lekkerkerk momenteel tweede in de algemene stand op de ranglijst. En ze staan eigenlijk ook tweede in de stand van de tweede periode. Maar Woerden, die de eerste periode pakte en al kampioen is, die staat bovenaan en telt daar dus verder niet in mee. Dan zijn er vanmiddag nog een drietal ploegen die kans hebben op een mogelijke periode. Dat zijn Lekkerkerk, CVC en VEP. En dan is het natuurlijk ook nog belangrijk om eventueel als tweede of derde te eindigen. Nou, dat gaan we vanmiddag allemaal in de sport meekrijgen. Rokers ten Beste is onze man ter plekke vanmiddag. Dan Dilettant tegen SVS. Ja, Dilettant zit al in de na-competitie. Gebruikt deze wedstrijd als een soort van voorbereiding. SVS, die is veilig en daar kan weinig mee gebeuren. Arie de Rotter gaat die wedstrijd voor ons vanmiddag bekijken. Dan een ander heel belangrijk potje. De laatste wedstrijd die om 2:30 begint is de Krimpenaar derby tussen Bergambacht en Schoonhoven. En daar staat nog zeker van alles op het spel. Want Schoonhoven is nog in de strijd gewikkeld voor het kampioenschap samen met Ommoord. Ommoord staat op dit moment bovenaan. Schoonhoven daar 2 punten achter. En Bergambacht kan mogelijk ook nog een gooi doen via een plaats in de rangschikking op een vervangend periode kampioenschap. Schoonhoven heeft al wel de eerste periode gepakt. Dus die zijn sowieso verzekerd van de na-competitie als ze geen kampioen worden. Jan Ooms gaat die wedstrijd voor ons volgen vanmiddag. En die gaat ook direct na aanvang van de sportuitzending van zo rond de klok van 2:05 praten met Jos Huizinga, de voorzitter van het Schoonhoven, waar vanmorgen een drietal hoofdsponsorovereenkomsten hernieuwd zijn. En daar gaan we vanmiddag alles over horen. Nou, zelf zit ik dan in Oude Kerk aan de IJssel vanmiddag, bij Spirit tegen Hardingsveld, bij afwezigheid van Nico, die lekker op vakantie is. Spirit en Hardingsveld. Hardingsveld op dit moment tweede en Spirit derde. Spirit 2 punten achter Hardingsveld. En Hardingsveld staat 2 punten achter koploper Pelikaan. Dus ja, bij winst kan Hardingsveld als Pelikaan punten verspeelt misschien nog wel kampioen worden. Maar sowieso gaan beide ploegen dadelijk de na-competitie in. Het is alleen nog even de vraag in welke volgorde of Spirit en Hardingsveld 2 of 3 gaan worden. Nou, de presentatie vanmiddag is in handen van Ilja Bakker. En zij wordt bijgestaan door Ed Koning voor de techniek en de muziek.
0: Nou, dit wordt in ieder geval een boeiende uitzending, want er staat toch best veel op het spel. Ja, het is, de vreugde en verdriet ligt dicht bij elkaar in de sport.
2: Maar
0: we gaan het allemaal horen vanmiddag. Hartelijk dank in ieder geval.
2: Oké, vanaf 2 uur vanmiddag.
0: Oké, dag, tot straks.
2: Doei.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpen-Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpen-Urwaard.
5: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het

0: En we zijn nu toch echt begonnen aan het derde uur van De Waard op de Kaart. Met als eerste gast Jan Dekker als voorzitter van het Hospice Krimpelerwaard. De stichting die zich daarmee bezighoudt. We gaan verder praten met Erik Kampfens van Theater Concordia. Wat daar allemaal op stapel staat de komende tijd. We praten met Marja Timmer van de Timmertuin in Berkenwoude. Want er komt daar een kunstexpositie. En we praten ook met Paul de Jong van het dorpshuis Lekkerkerk over de zeepkistrace. Want ja, we gaan alles doen met deze Pinksteren. En we horen uiteraard ook nog van collega Ilja Bakker wat er vanaf woensdag te zien is bij RTW Krimpelerwaard op de televisie. Maar in ieder geval, nu het gesprek met Jan Dekker. Hartelijk welkom. Tijd geleden dat ik jou hier aan de microfoon heb gehad. Ja, je hebt af en toe ons een update gegeven over de voortgang van Hospice Krimpelerwaard. Jullie 10 jaar geleden zijn jullie geloof ik daar al mee begonnen. En de verwachting is dat het half juni open kan gaan. Ga je dat redden?
1: 10 jaar geleden begonnen, dat klopt. Halverwege juni open gaan, dat lukt niet helemaal. Dat lukt met zekerheid eigenlijk inmiddels niet helemaal. Wanneer wel, dat weten we nog niet. We mikken op juli. Maar hebben een probleem op te lossen. En dat lijkt zich op te gaan lossen, maar dat is nog niet zeker. In verband met de energievoorziening. Okay. We hebben een elektriciteitsaansluiting nodig. Daar zijn we overigens al 1,5 jaar mee bezig, nu zo ongeveer. Oh. Maar dat gaat een keer lukken.
0: Het is toch een keer kreunen, hè? Want van 1,5 jaar bezig zijn met een elektriciteitsvoorziening te krijgen. Ja, het is een beetje het bekende plaatje op het ogenblik, hè? De moeite met elektriciteitsvoorzieningen.
1: Dat is zeker iets van deze tijd. Gelijktijdig vanuit ook bij de ervaringen in dit traject. Denk ik ook dat we heel veel dingen verkeerd doen. En heel erg veel op elkaar wachten. Er zijn ook heel veel partijen bij betrokken. De gemeente, het Hoogheemraadschap, provincie voor het leggen van een aansluitingje. En dat maakt zaken complexer, veel complexer dan dat nodig is.
0: Ja, je loopt daar constant tegenaan. Hè? Want mensen die het gecompliceerder maken dan nodig is. Maar is dat te omzeilen? Of is het zo dat je steekt je handen in de hoogte en het moet maar?
1: Meneer Van Zuchtelen, omzeilen. We zijn een hele nette stichting. Dus omzeilen, dat hoeven we niet zo heel erg aan. Maar uiteindelijk moet er een kabel liggen waar elektriciteit uitkomt. En je hebt dat ook nodig. Want we werken nu met een noodvoorziening. Dat kun je best wel een eind volhouden. Dat doen we ook. Ja. Anders hadden we ook niet kunnen bouwen. Dus onze bouwstroom is ook een noodvoorziening geworden. Ja. Overigens kostbare zaak. Dat zijn extra kosten die je erbij krijgt. Ja. En dat is niet mis. Ook in verband met de stijgende kosten voor gasolie. Ja. Dat hakt er ook erg in.
0: Ja, je zet niet even een dieselaggregaat neer, hè?
1: Maar dat doe je dan dus wel. Maar voor het inregelen van de processen, zoals warmtepompen, et cetera, in ons nieuwe hospice, heb je gewoon vaste stroom nodig. Ja. En dat is een beetje technische achtergrond, zit daarachter. Dat heeft te maken met wat wisselende spanningen en fases. Mm-hmm. Maar dat kun je dus niet gaan inregelen op een noodvoorziening. En we kunnen ook niet opengaan op een noodvoorziening als we daarna de zaak nog een keer eens plat moeten leggen om echt open te gaan. Maar anyway, we hopen en richten ons om dat het toch, als het even kan, voor de zomervakantie, dus voor de bouwvak georganiseerd te hebben. En de komende 2 weken, dan komt daar duidelijkheid in.
0: Geef nog even voor de luisteraars die dat misschien toch niet weten, even nog de doelstelling van het hospice.
1: Ja, de doelstelling van het hospice Krimpelerwaard is om in de Krimpelerwaard omgeving, dus voor Krimpelerwaarders, maar ook voor mensen daarbuiten, een hospice te bouwen. En waar mensen die gaan overlijden en in de ratio een levensverwachting hebben van maximaal 3 maanden. En thuis niet zo goed of onmogelijk dat proces kunnen doorgaan. Om die de gelegenheid te bieden om in een rustige, comfortabele omgeving met veel zorg, veel vrijwilligers, met de goede palliatieve zorg van de zorgorganisaties die laatste hele intense periode van overlijden te kunnen doorbrengen. En dat is een noodzaak. Krimpelerwaard die kende het niet. 10 jaar geleden gaf een omringende hospices aan, met name steunpunt Midden-Holland, van er moet echt wat gebeuren in de Krimpenderwaard. Want wij moeten ook vaak nee zeggen voor Gouda of van Wanningsveen. Of voor Oudewater. Dus dat is echt een noodzaak om te gaan neerzetten. En wij proeven die noodzaak nu ook zelf. Er zijn concrete verzoeken van. En dan heb je een triest, ja, verdrietig verhaal. En dan kun je daar nog niet op reageren.
0: Ja, dat is. Maar 10 jaar, hè? 10 jaar geleden dat initiatief genomen. Dat het 10 jaar duurt voordat je inderdaad zoiets gerealiseerd hebt. Het lijkt een ongelofelijke tijd. De tijd is natuurlijk omgevlogen, dat begrijp ik. Maar het is een ongelofelijke tijd van voorbereiding die je nodig hebt voordat zoiets echt staat.
1: Ja, ik ben er geen 10 jaar bij betrokken geweest. Maar de laatste 6 jaar zo ongeveer, kan ik zeggen. En ik heb heel veel gesproken met andere hospices, dus werkbezoeken gehad. En dan zie je ook wel dat er veel tijd voor nodig is. En het begint natuurlijk met van, hey, we hebben ergens iets van een probleem, hospicecap. Willen we daar wat mee doen en hoe gaan we dat doen? En ja, dat is zo'n voorbereidingsfase en ook zo'n fase waarin het idee moet gaan groeien. En ja, dan vliegen de jaren voorbij. We zijn in 2021 heel concreet stichting geworden. We hebben gezegd, we gaan het doen. Weet nog niet waar. Geen idee waar we het geld vandaan moeten halen. Of geen idee van hoeveel of hoe je dat gaat met de vrijwilligers. Nou, dat zijn zaken waar je tijd voor nodig hebt. Je moet een goede plek, moet een betaalbare plek zijn. Je hebt een goed ontwerp nodig en we hebben een prachtig ontwerp. Van harte welkom als we straks open gaan en misschien ook wel wat voor de RTV op de buis om daar wat van te laten zien. Dus heel graag inderdaad daarbij. Maar dan heb je veel geld nodig. We hebben zo'n 2,6 miljoen euro nodig. Waar we die we verzameld hebben in de vorm van giften en in de vorm van leningen. Veel giften. We zien ook dat we heel veel draagvlak hebben. Dus dat is rondgekomen. We kunnen bouwen. Dan heb je de uitdaging van vrijwilligers. Vrijwilligers hebben we eigenlijk voldoende op dit moment. We hebben er vorige week hebben we aan een 75 vrijwilligers ongeveer een certificaat kunnen uitreiken. Een VBTZ-certificaat. We hebben nog wat meer nodig. Hè, dus er komen nog wat vervolgopleidingen. Maar het is fantastisch om te zien en te spreken met die mensen die zeggen ik ga hier een dagdeel in de week van 4 uur of misschien wel 2 ga ik eraan aan besteden. Met een enorme motivatie. Ik heb zelf daar een groot aantal gesprekken, zeg maar intakegesprekken kunnen doen en mogen doen. En daar word je blij van. En waar je ook blij van wordt is van, je ziet heel wat mensen die wat rijper in het leven zijn, maar we hebben ook echt jonge mensen, 17 jaar, 19 jaar, die dit oppakken.
0: En waar moeten die vrijwilligers, waar moeten die aan voldoen? Ja, dat is. Het eist nog wat van mensen. Het is niet even een verbandje aanleggen. Het is echt mensen begeleiden in de laatste fase. En misschien moeten er ook zijn vrijwilligers misschien die koken, weet ik veel. Ik bedoel, wat voor vrijwilligers moet ik aan denken?
1: Ja, we hebben 3 soorten vrijwilligers. We hebben de tuinvrijwilligers, klusjes tuin. Uh-huh. En we hebben kookvrijwilligers die zorgen voor het eten, het ontbijt koken. En koken ook naar wens. Gelukkig een aantal mensen zich voor hebben opgegeven. En dan heb je wat we de zorgvrijwilliger noemen. En dat is eigenlijk de vrijwilliger die het werk doet van een mantelzorger. Mm-hmm. Dus er 's ochtends vroeg is en er zorgt voor dat het eten en drinken aangereikt wordt, helpt met wassen, dat soort verzorging. De verpleegkundige zorg, dat doet de wijkzorg, de wijkverpleging. En we hebben ook, 's nachts hebben we een verpleegkundige die op de palliatieve zorg zich ontwikkeld heeft.
0: Dat zijn de professionals.
1: En dat zijn de professionals. En dus je ziet een behoorlijk, het grootste gedeelte is gewoon vrijwilligers. Dan hebben we in de zorgprofessionals zoals even genoemd. En dan hebben we 2 coördinatoren in dienst, in vaste dienst. Dus die hebben we nu al een tijdje die de begeleiding, de inroosteren, begeleiding van de vrijwilligers verzorgen.
0: Ja, want als je spreekt over 75 vrijwilligers, er komen er nog bij. Stel dat je pakweg straks met 100 mensen zit.
1: Ja.
0: Ja, die moeten wel aangestuurd worden. Het moet allemaal wel kloppen.
1: Klopt, ja.
0: Want ja, mensen van, ik heb vanochtend niemand, dat schiet niet op natuurlijk.
1: Nee, dat kan niet, dat mag niet. Hè, dus dat gebeurt ook niet. En dat moet je wel inderdaad door professionals laten doen die ook beroepsmatig hier de ervaring op hebben, getraind zijn, aangesloten zijn met een goede netwerken, om ervoor te zorgen dat in goede banen geleid wordt. Nou, dat is ook iets wat op dit moment heel goed tot wasdom is gekomen.
0: Dat is goed nieuws. Ik denk ook goed nieuws voor de mensen die daar straks gaan verblijven. En goed nieuws voor de familieleden die daarbij betrokken zijn.
1: Ja, ja.
0: Hoe ben je er zelf eigenlijk ingerold, Jan, in deze stichting?
1: Ja.
0: Hadden de voorzitter nodig en ze dachten, kom?
1: Nee. Ik ben in 2020 gestopt met mijn politieke activiteiten. Dus het voorzitterschap van het CDA overgedragen. En ik werd eigenlijk door twee mensen die ook bij de initiatiefgroep betrokken waren, apart van elkaar overigens benaderd om erbij te komen. En daar ben ik bijgekomen. En dat was ook precies in de fase dat het nodig was om tot een hospice, tot een stichting te komen. Nee. Stichting Hospice Krimpen de Waard. En ja, dan kom je tot taakverdeling en zo. En daar heb ik een taak bij mogen oppakken, waar ik blij mee ben. Ook wel iets van trots op ben, dat we nu zover met elkaar, en dat is een hele grote gezamenlijke inspanning, maar met elkaar nu al zover zijn.
0: Nou, ik denk ook dat als je we spraken even over 10 jaar, maar dat het effectief dan vanaf 2021, dan praten we inderdaad maar over een paar jaar,
1: ja,
0: toch een heleboel tot stand gekomen is.
1: Ja, ja, ja, ja. We hebben het deze fase, hè, dus de fase van de afgelopen 5 jaar, die hebben we in hoog tempo gedaan. En waarbij ik ook echt wil aangeven van dat een enorme teaminspanning is, maar ook dat we volop medewerkers hebben gehad van de gemeente Krimpen de Waard. De betreffende wethouder, Ria Boeren, wil ik daar toch met name noemen, want die hebben we echt hard nodig gehad bij de bestemmingswijziging. Dan krijg je de omgevingsvergunning, de inzet van de ambtenaren die daarbij betrokken waren, en die gewoon uitstekend om mee te werken. En ook kenmerkend voor het enorme grote draagvlak wat ons initiatief, het Hospice Krimpen de Waard, binnen de Krimpen de Waard heeft.
0: Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Fijn dat de gemeente zo van harte meewerkt. Ria Boeren krijgt veel complimenten vanochtend. Nou, ze heeft zich ook voor veel dingen duidelijk ingespannen.
1: Ik heb het gehoord.
0: Zijn er nog andere activiteiten, Jan, waar je mee bezig bent? Want ik kan me voorstellen, dit kost veel tijd.
1: Ja.
0: Maar jou een beetje kennende heb ik het idee dat je je vast nog ergens anders in vastgebeten hebt.
1: Ja, wat heet vastgebeten is misschien wat zwaar woord. Maar ik ben betrokken bij een initiatiefgroep in Bergambacht, die duofietsen beschikbaar wil stellen voor een ieder. Dus de mobiliteit van de minder mobiele mensen daarmee wil bevorderen. We willen beginnen met een locatie in Bergambacht. Dan stellen we fietsers beschikbaar. Dan wordt er ook getraind voor wat betreft de bijrijders en zo. Maar absoluut ook een Krimpen de Waard initiatief.
0: Ja.
1: Dus de mogelijkheid dat andere kernen zich daarbij aansluiten.
0: Duofietsen, zeg je. Is dat hetzelfde als een tandem?
1: Nee. De overeenkomst is dat er twee mensen opkomen.
0: Er zitten twee wielen aan.
1: Er zitten wat meer wielen aan. Nee, er zijn drie wielen. Maar een tandem zit je achter elkaar. Een duofiets zit je naast elkaar. Hè, waarvan één, dus de linkerkant, de bestuurder is. En rechts, het zijn twee volwaardige zitjes.
0: Ja.
1: Dus het is, ja, de zijspan is ook wel een aardige. Maar degene die gereden gaat worden.
0: Ja.
1: De mogelijkheid heeft om mee te fietsen. Of gewoon een beetje de dingen te doen waar je zo mee bezig bent. Mm-hmm. En het voordeel van als je naast elkaar zit, is dat je ook met elkaar kunt communiceren. Dat je beter met elkaar kunt communiceren.
0: Ja.
1: Want achterom,
0: dat
1: was op een tandem gezeten.
0: Ja.
1: Dan ben je alleen maar aan het controleren van, trap ze wel mee.
0: Of het fietst zo licht, zit hij dan al. Ja.
1: Ja.
0: Nee, maar dus, je kan, ik heb op een gegeven moment, dacht ik, ook de Spelen voor Gehandicapten, dat ook de fietser ook meefietst met een iemand met een beperkt gezichtsvermogen en dergelijke. Ja. Moet ik maar een beetje ook in die richting denken?
1: Ja, dat zijn vooral mensen met minder mobiliteit. En dat kan natuurlijk ook een minder gezichtsvermogen zijn. Dat kunnen ook oudere mensen zijn. Halfzijdig gehandicapt, verlamd. Wat je daarmee mee kunt bedenken, maar een duofiets. En dan in een, op een manier beschikbaar gesteld. Hè, met ondersteuning, met eventueel ook een biker erbij. Ja. En waarmee het dus mogelijk wordt om naar buiten te gaan. En te kunnen kijken, te kunnen genieten van de buitenlucht. En daar die mobiliteit te bevorderen. Is overigens ook geen onbekend verhaal. Het is niet nieuw. Er zijn aardig wat voorbeelden van. Van clubs die dit organiseren. Ja. Fietsmaatje is daar een begrip in.
0: Maar je hebt. Voor de Krimpende Waard is dit nieuw.
1: Voor de Krimpende Waard is dit nieuw, ja. Ja.
0: En dan zeg je heel bewust ook Krimpende Waard. Je begint in Bergambacht.
1: Ja.
0: Maar je gaat dat verder uitbreiden. Of zeg je van nou, en ieder die ermee bezig wil zijn, die is van harte welkom om wat kennis op te doen. En die gaat zijn goede gang maar. Of gaan jullie dat initiatief zelf verder uitrollen?
1: Ja, het is inderdaad een gezamenlijk initiatief daarbij. Start Bergambacht ook om snel te kunnen schakelen. Te kunnen laten zien van, kijk, zo kan dat.
0: Ja.
1: En dan de mogelijkheid bieden om aan te sluiten aan andere kernen. Waar dan ook actieve mensen moeten zijn die dat willen oppakken.
0: Ja. Wordt dit een stichting of is het een werkgroep? Of hoe moet ik dit zien?
1: Het is een werkgroep die redelijk op het punt staat om een stichting te gaan worden, dan moeten we ook de bestuursfuncties daarvoor gevuld hebben.
0: Ja, en dan zou dat stichting Duo Fiets Krimpende Waard, ik noem maar iets.
1: Ja, denk daar aan.
0: En dan kunnen mensen die zeggen van pakweg in Lekkerkerk, van dit vind ik een prachtig initiatief, hoe gaan we dat oppakken? Die zouden zich daarbij aan kunnen sluiten.
1: Ja, absoluut.
0: Of gaat er vanuit de stichting initiatieven genomen worden om in de kernen wat te doen?
1: Ja, dat zal een bilateraal wederzijds proces zijn.
0: Ja.
1: We willen dat graag stimuleren. Ja. Maar we zullen in eerste aanleg ons volledig focussen op om het goed draaiend te krijgen. Want je moet best wel veel organiseren. Je moet fietsen hebben, je moet een reservering systeem hebben. Je moet je verzekeringen geregeld hebben. Dus er zijn een aantal dingen die georganiseerd moeten worden. Als het al draait, we zullen braderieën gaan staan, stel ik me dan ook zo voor. En proberen om mensen actief te krijgen.
0: Ja, je moet fietsen hebben, maar dan moet je ook de bikers hebben. Hè? De mensen die fietsen besturen om de anderen in de gelegenheid, met minder mobiliteit in de gelegenheid te stellen om mee te gaan.
1: Ja, dat is juist.
0: En zijn daar al mensen voor aangemeld?
1: Er zijn aardig wat mensen die daar interesse in hebben. We hebben zeer en der ook mensen benaderd voor de bestuursfunctie. Die zeggen, nou, bestuursfunctie, maar de biker, dat vind ik wel wat.
0: Ah, ja?
1: Ja, en dat is ook prima.
0: Wel prima, bestuur, het houdt een keer op. Je kan er ook geen 80 in het bestuur stoppen. Maar het is wel prettig als je een paar mensen die hebt die op die fiets willen gaan zitten natuurlijk.
1: Ja.
0: Nee, maar dit lijkt mij een geweldig initiatief. Hou ons in ieder geval op de hoogte. Want ik denk dat dit wel uitbreiding gaat krijgen.
1: Ik verwacht er ook het een en ander van.
0: Nou, in ieder geval, we hebben veel informatie opgedaan in dit gesprek met Jan Dekker. We hebben het gehad over het hospice. En dat gaat dan binnenkort toch echt open als de elektriciteitsvoorziening geregeld kan worden. We hebben gesproken over duofietsen. Nou, in ieder geval voldoende over na te denken. En belangrijke bijdrage weer aan de gezondheid en in ieder geval aan de zorg voor onze inwoners van de Krimpende Waard. Jan, dank je wel voor de komst.
1: Heel hartelijk bedankt voor de uitnodiging.

0: Ja, we gaan eens kijken naar cultuur. En dat doen wij met Erik Kampfens van Theater Concordia. Want daar staat nog steeds van alles op stapel voor de komende weken. Meneer Kampfens, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Vertel, wat kunnen wij verwachten van Concordia?
1: Oh, het is nog wel het een en ander. Het seizoen loopt wel een beetje ten einde, maar we hebben nog het een en ander op het programma staan. We hebben bijvoorbeeld vanavond echt de ouderwetse rock and roll met de Wieners.
0: Wat leuk.
1: Ja, hele leuke rock'n'roll à la Chuck Berry, Roy Orbison. Echt een beetje in die stijl. Het is gewoon een prima band. Internationaal treden ze ook op. Dus het zijn echt jongens van naam. De Wieners. Dus komt alles, zou ik zeggen. Heel gezellig. Ja. Volgende week hebben we nog een mooie film, donderdagavond. Een film, Een Schitterend Gebrek. Dat is naar het boek van Arthur Japin. En een prachtige film is dat ook. En dan kijken we alweer naar juni. Naar de Farewell Factory Rock Experience. Dat is rockmuziek met film, met fotobeelden erbij. Ze noemen het een experience, maar het is ook echt een hele ervaring als je dat ziet.
0: Nou, in ieder geval, dit zijn een paar mooie evenementen. Die zullen
1: zijn een paar mooie vertrekken. Evenementen, zeker, ja. Zeker, ja.
0: Ja, en dan gaan jullie het zomerreces in.
1: En dan gaan we een beetje zo het zomerreces in, ja. Het programma voor 26-27 staat al. Staat ook op de site, dus kijk rustig op theaterconcordia.nl. Het is al te boeken, dus gewoon rustig kijken.
0: Maar in ieder geval, wij blijven het uiteraard volgen. En het is fijn dat jullie nog een paar behoorlijke activiteiten hebben voor de komende weken.
1: Absoluut,
0: en dan,
1: absoluut.
0: In september weer opnieuw van start?
1: En in september gaan we gewoon weer opnieuw van start.
0: Dan,
1: ja,
0: dan spreken we elkaar vast tegen die tijd weer.
1: Absoluut, oké, prima.
0: Hartelijk dank.
1: Hartelijk bedankt ook. Dag.

0: Ja, we gaan eens aan het timmeren in de timmertuin in Berkenwoude. En hoe kan het anders? Dan praten wij ook nog met Marja Timmer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, mevrouw Timmer, u gaat allerlei leuke activiteiten organiseren in Berkenwoude met de Pinksterdagen.
1: Ja, we zijn heel druk bezig met opzetten nu.
0: Ja, en wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, er komen 30 kunstenaars. Ja. Allemaal verschillende disciplines, dus schilderijen, bronzen, keramiek, sieraden. Nou ja, wat je zo gek niet kan bedenken is er allemaal.
0: Nou, dat kan. Het worden een 30-tal kunstenaars.
1: 30 kunstenaars, ja.
0: Dat is mooi.
1: En dat is veel, hè? Ja.
0: En dat gaat gebeuren waar?
1: In Berkenwoude op de Kerkweg nummer 106.
0: En dat is een hele grote tuin, hè?
1: Hele grote tuin. En iedereen kan zijn auto in de weiland parkeren voor niks. Cool. En de entree is gratis en iedereen krijgt nog koffie ook.
0: Kijk, nou, dan moeten we als Hollander toch al mas komen, nietwaar? Het kost niks en ik krijg nog koffie ook.
1: Zo maar, is dat.
0: Maar vertel eens wat over de kunstenaars die exposeren.
1: Nou, die kunstenaars die komen eigenlijk uit heel Nederland. Die komen overal gedaan, zoals uit Groningen en uit Zuiden. En uit Berkenwoude, ja, natuurlijk ook een paar. En uit Drenthe, dus ze komen overal vandaan. En nou, er zijn mensen met schilderijen, verschillende soorten schilderijen, met moderne en klassieke schilderijen. Er zijn vele keramieke beelden, er zijn bronzen beelden. Er zijn, oh, wat is er allemaal nog meer, sieraden. Er is heel veel.
0: Wat leuk. En u heeft een prachtig weer natuurlijk mee. Dus dan kun je ook tot buiten exposeren, ook zonder dat je meteen met de klim moet gaan staan.
1: Ja. En zonder dat alle tenten om gaan waaien.
0: Ja. Ook dat nog, dat kan je ook nog gebeuren inderdaad.
1: Ja,
0: maar dat is, en ik heb begrepen dat bezoekers ook kunnen meewerken aan een gezamenlijk kunstwerk.
1: Ja, dat is vooral voor de bezoekers uit Berkenwoude. Ja. Omdat Berkenwoude 700 jaar bestaat.
0: Ja.
1: Leek het ons leuk dat als de bezoekers uit Berkenwoude iets willen maken van een klein beeldje. En dan maak ik daar aan het eind een groot beeld van eventueel die in het cultureel centrum kan staan.
0: Ah ja, dus dit is dat meewerken daaraan is exclusief voor de inwoners van Berkenwoude.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou ja, ik neem niet aan dat je een paspoort vraagt, hè?
1: Helemaal niet. Dus als iemand zegt, het lijkt me leuk om ook iets te maken, vind ik het allemaal prima. Ik ga daar niet op letten.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Trouwens, u heeft de afgelopen jaren meer grote belangstelling gehad. Meer dan 1000 bezoekers per editie,
1: Ja.
0: Nou, dan met dit weer, dan kan het wel zo voor worden, hè?
1: Ik hoop het. En er komen echt uit heel Nederland komen de mensen hierheen om te kijken zo langzamerhand. Het is natuurlijk de 20ste keer, hè?
0: Dan jubileum ook nog. Mooi.
1: Ja.
0: En dat is zowel zondag als maandag. En dan praten we over eerste en tweede Pinksterdag.
1: Ja.
0: En dan is het open van 11
1: van
0: tot 10
1: tot 5.
0: Van 10 tot
1: 5. Ja, nou, doe maar van 11 tot 5.
0: Van 11 tot 5. In ieder geval parkeren. U kunt makkelijk parkeren. De toegang
1: heel
0: is gratis.
1: Ja.
0: En de koffie, ik wou zeggen, de koffie staat klaar, maar de koffie wordt vers gezet. En dan kunnen in ieder geval heel veel mensen daar genieten van kunst.
1: Ja, lekker rondlopen.
0: Alle mogelijke kunst.
1: En dat, en een mooie tuin.
0: Ik wens u heel veel plezier in ieder geval. Het wordt vast mooi.
1: Ja, ik denk het ook. En mensen kunnen lekker rondlopen op hun gemakkie. En poffertjes eten ook nog. En het wordt volgens mij een hele goede dagen.
0: Ja. We komen zeker kijken. Hartelijk dank.
1: Heel goed. Oké.
0: Fijne dag.
1: Dag hoor.

0: Collega Gert van den Berg heeft een gesprek gehad met Charlotte Diepenhorst over de oogst- en streekmarkt die vandaag in en op het Streekmuseum Krimpenerwaard wordt georganiseerd. We gaan graag even luisteren naar Gert.
1: Aan de telefoon hebben we Charlotte Diepenhorst en die weet alles van de oogst- en streekmarkt die vandaag wordt gehouden bij het Streekmuseum Krimpenerwaard.
2: Ja, wij doen het elk jaar bij het Streekmuseum Krimpenerwaard. En dat is eigenlijk, mag ik stiekem wel zeggen, de mooiste locatie natuurlijk om zo'n markt te organiseren.
1: Waarom?
2: Nou, het is gewoon een hele landelijke uitstraling. Je hebt in het midden een hooiberg, leuke velden.

0: of die passen bij, bij onze doelstellingen.
1: Wat kunnen we zo al verwachten? De luisteraars zitten nu te luisteren. Denk, nou ja, moet ik een grote fietstas meenemen? Of een kleine fietstas?
0: Nou, ik zou zeker een hele grote meenemen. En ook eentje met cool elementjes of een cool tas. Want het is natuurlijk warm. Tenminste, er geven warm weer op. Maar er zijn best wel wat producten die ook wat koeling behoeven. Dus dat is best wel slim om te doen. Want we hebben zuivelproducten, zowel van koeien, geiten als van schapen. Maar bijvoorbeeld ook vlees van zowel kalf als van rund en lam en wild. Dus dat is echt al wel heel leuk verscheidenheid. Maar we hebben ook ambachtelijk gerookte paling en zalm. we hebben ambachtelijke biertjes, appelsap uit de boomgaard, olijfolie, verse honing, siropen, jams, zeepjes, zalfjes, ja, te veel om op te noemen. En natuurlijk ijs, heel belangrijk met die temperaturen.
1: Nou, dat is zeker. En is er ook wat te eten dat je zegt, er zijn ook broodjes te kopen of zo? Want misschien komen er mensen wel tussen de middag.
0: Ja, zeker. Eigenlijk wat ik net allemaal opnoemde, wat eetbaar is. Er zijn ook een aantal partijen van die daar dan broodjes bij aanbieden. Of iets wat lekker warm is of wat je lekker vindt.
1: Nou, je hoort het, luisteraar. Spring gewoon op de fiets en ga gewoon naar het Streekmuseum aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Van hoe laat tot hoe laat is de markt?
0: Van 10 tot 4.
1: Oké, dus mensen hoeven zich niet te haasten. Neem gewoon de tijd. Het is mooi weer, je zei het al. En kunnen we ook al een datum in onze agenda schrijven voor de volgende? Of weet je dat nog niet helemaal precies?
0: Ja, in oktober hebben wij wederom een markt en dan in Schoonhoven aan de haven.
1: Zet het vast even in de agenda. De juiste datum hoort u nog wel. En ik wil jou hartelijk bedanken, Charlotte, dat je weer even in de uitzending wilde komen hier bij TV Krimperwaard. Nou, veel succes. Nou, het weer ligt het niet, dus dat komt zeker goed, denk ik.
0: Dankjewel. Tot dan.
1: Hey, tot ziens en bedankt. Dag.

0: Aan de telefoon nu Paul de Jong van het dorpshuis Lekkerkerk. Want we gaan daarmee praten over de zeepkistenrace 2026. Want die gaat door. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Meneer de Jong, de zeepkistenrace. Maar die gaat niet dit weekend door. Maar dat wordt pas september, hè?
1: Ja, dat wordt op zaterdag 26 september. Dat klopt.
0: Maar jullie hebben er nu al aandacht voor gevraagd.
1: Ja, wij zijn, want met het organiseren van zo'n groot evenement... zijn natuurlijk veel kosten gemoeid. Dus we hebben eerst gezocht naar voldoende sponsoring. Ja. In ieder geval de toezeggingen, die hebben we inmiddels binnen. En dus we gaan wel door met het evenement. En ook de vergunningen, het aanvragen van de vergunning, dat traject loopt nogal lang. Dus komende week hebben we een afspraak met de gemeente om daarover te gaan spreken. Want ja, we moeten natuurlijk het dorp moet natuurlijk deels afgesloten worden. En ja, er moet natuurlijk ook...

0: aan allerlei veiligheidsaspecten worden gedacht. Voor de deelnemers, voor het publiek, voor de omgeving. En nou ja, er komt een heleboel bij kijken in ieder geval.
1: We hoeven niet te denken aan Max Verstappen, want dat zijn zeepkisten. Nee. Maar u zegt veiligheidsaspecten, dat betekent toch dat die zeepkisten behoorlijk snel kunnen gaan?
0: Ja, want we gaan een schans bouwen van 5 meter hoog. En daar gaan ze natuurlijk vanaf naar beneden. Oh ja. En dan proberen ze zo ver mogelijk te komen. En ja, dan ontwikkel je men naar die 5 meter toch een aardige snelheid natuurlijk. Dus er komen ook wat eisen aan de zeepkisten die eraf mogen. En ook natuurlijk aan de deelnemers. Dus dat zijn wel belangrijke aspecten. Moet natuurlijk wel zo veilig mogelijk verlopen.
1: Ja, dat lijkt me een prettige gedachte inderdaad. Ja. Het is dus geen rondje rijden. Het is echt van de schans af en zien hoe ver je komt.
0: Ja, inderdaad. Ja. En er bouwen nog wat chicanes in en het parcours over het dorp heen voor Amicitia langs. Okay. Dus wij denken dat het een heel mooi spektakel gaat worden.
1: Ik ben reuze benieuwd. Ja. Maar hoeveel deelnemers verwacht u? Hoeveel zeepkisten?
0: Nou, we zitten natuurlijk ook met een tijdaspect. En je hebt natuurlijk ook de tijd nodig om de zeepkisten naar boven te brengen en het parcours af te gaan. Ja. En dus wij staan tot nu toe 40 deelnemers toe maximaal.
1: Maximaal. En zijn er al aanvragen?
0: Ja, er zijn al een heleboel aanmeldingen binnen, dus dat loopt best wel snel. Ja, dus het is ook heel populair, dus dat is wel fijn om te constateren.
1: Kan men zich nog aanmelden?
0: Ja, er zijn nog plaatsen over. Ja, dat nog wel. Maar ik denk dat het heel hard gaat. Okay. We zaten al van de week al aan volgens mij rond de 30 deelnemers.
1: Oh, dat gaat het zeker, dan moeten ze opschieten. Ja. Vertel even, waar kunnen ze zich nog aanmelden?
0: Gewoon via de site van dorpshuisleggenkerk.nl. Oké. Okay. Daar kan je online aanmelden.
1: Mooi. En die zeepkist, die als je daarin wil gaan zitten, die staat niet klaar. Die moet je echt zelf bouwen.
0: Die moet je echt zelf bouwen. Ja, het zijn echt zelfgebouwde zeepkisten.
1: Nou, we gaan het meemaken. In ieder geval 26 september gaat de zeepkistrace van start. En dan aanmelden nog steeds via www.dorpshuislekkerkerk.nl.
0: Ja, en dan vanaf 12 jaar. En wat natuurlijk ook misschien nog wel fijn is om te melden, is dat we ook nog een vrijwilliger zoeken.
1: Oké.
0: Okay. Voor het helpen met de voorbereidingen. En natuurlijk op de dag zelf met het opbouwen, het veilig houden van het parcours, verkeersregelaars, EHBO'ers. Nou ja, alles wat je kan bedenken bij zo'n evenement. En dus wij hebben dan ook wel een heleboel vrijwilligers nodig. En natuurlijk ook na afloop weer met het afbreken.
1: Ook dat nog. Ja, in ieder geval, als u zich betrokken voelt bij de zeepkistenrace in Lekkerkerk en u wil graag meedoen of gewoon helpen als vrijwilliger, aanmelden www.dorpshuislekkerkerk.nl.
0: Ja, helemaal goed.
1: Paul de Jong, dank u wel.
0: Ja, graag gedaan.
1: Fijn weekend.
0: Okay.
1: Dag.
0: Goedemorgen, fijn weekend.

0: En dan willen we nog even weten uiteraard wat er gaat gebeuren op de televisie de komende week. En vanaf aanstaande woensdag wel te verstaan. En dat horen we van collega Ilja Bakker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ilja.
1: Hallo.
0: Je bent ja, nu in de uitzending en dan mag je straks nog de sport presenteren.
1: Ja, klopt. Leuk, hè?
0: Ja, dat wordt spannend vanmiddag.
1: En het wordt een hele spannende middag, maar dat hebben jullie allemaal al gehoord natuurlijk.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: En vertel, waar kunnen we van genieten vanaf woensdag?
1: Vanaf woensdag een nieuwe Waard aan tafel met daarin weer een special. Dat doen we de laatste tijd wel vaker. Dan hebben we één onderwerp waar we echt wat dieper op ingaan. Mm-hmm. En dit keer is dat het collectief Krimpende Waard werkt. Dat is een organisatie of een methode waarin gemeenten, ondernemers, de retail, maar ook het onderwijs samenwerkt om zo talent van de Krimpende Waard te behouden en zorgen dat jongeren zich kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. Nou, Krimpende Waard werkt bestaat 2 jaar. En er wordt even teruggekeken, maar vooral ook vooruitgekeken hoe dit gremium allemaal blijft werken de komende jaren. Verder was afgelopen woensdag de officiële sleuteloverdracht van het nieuwe gemeentehuis in Bargambacht. Daar waren wij natuurlijk ook bij met een cameraploeg. Dus daar wordt een mooie reportage van gemaakt. Vandaag zijn we ook op de Oogst- en Streekmarkt die rondom het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel wordt gehouden. Daar worden mooie beelden en interviews gemaakt. En aanstaande maandag zijn we uiteraard, zou ik bijna zeggen, bij de Zilverdag in Schoonhoven. De 40ste editie alweer. En ben benieuwd wat ze daar eventueel aan extra feestelijkheden gaan doen, omdat het de 40ste is. Dus er is weer van alles wat. En voor degenen die het niet weten, uitzending is steeds om 10 uur, om 3 uur, om 6 uur en om 9 uur. En daartussendoor natuurlijk veel muziek, Edelwijsmuziek, een nieuwe aflevering, ook een nieuwe editie van Crossroads en natuurlijk de meest up-to-date Oranje Top 30.
0: Nou, in ieder geval, dat is voldoende om van te genieten. Het is een druk weekend trouwens voor de tv-ploeg.
1: Jazeker, ja. Ze hebben er prachtig weer bij, maar het kan ook misschien een beetje te warm worden.
0: Ja,
1: maar ja, goed, het is allemaal voor de kijker natuurlijk, hè. Dus hebben de kijkers weer wat te zien.
0: En dat gaat helemaal goed komen. Ilja, dankjewel.
1: Dat denk ik ook.
0: En veel plezier vanmiddag. Dag.
1: Dankjewel, fijn weekend.

En dit is weer het einde van de 584ste uitzending van De Waard op de Kaart. De techniek werd verzorgd en de muziek door Roland Haarmaker. En dat wordt nu overgenomen door Dirk Modenaar voor zijn lunch- en brunchprogramma. Geniet daarvan, geniet van het weer, geniet van elkaar. Blijf gezond, blijf blij. Tot de volgende keer.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Zijn jullie er klaar voor?
6: Iedere zaterdagmiddag de Lunch & Bruns Expo met Dirk Molenaar. Informatie en muziek.
7: Plaatje draaien, ja, daar heb ik niet te veel verstand van.
8: Hallo, daar zijn we weer.
9: Ja, dat willen de mensen. Goedemiddag. Zo, nu even jezelf zijn. De Lunch & Brunch Expo Show. Gewoon ouwe jongens.
10: Krentenbrood.

Eind jaren 70 maakten we kennis met deze bijzondere dame, Amanda Lear. En give a bit of to me als openingsplaat van de nieuwe aflevering van dit radioprogramma op de zaterdagmiddag tussen 12 en 1. Dik 26 graden in de Krimpende Water. We zijn er nog lang niet. Langzaam kruipen we richting misschien wel de tropische grens. Een prachtig Pinksterweekend. Ja, daar zijn we in principe al aan begonnen. Het ligt niet voor ons, maar we zijn er al aan begonnen. De meeste onder ons zullen ook lekker vrij hebben. In ieder geval aankomende maandag. En misschien heb je er wel een lang happy-arrangement van gemaakt, dat je tot ver na de Pinksteren nog lekker ervan kan genieten. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Tussen nu en 1 uur vanmiddag gaan we een rondje maken door de binnenstad van Schoonhoven. En dat doen we met SVO Samen Veilig Ondernemen. Ik was onlangs uitgenodigd om een rondje te maken samen met Rachel Mans, gemeentelijk adviseur in het team Openbare Orde van de gemeente Krimpende Water. Collega Lise van IJzer was erbij. Jan Achterberg, Rick Moraal, Appel Koert, George Hamel, Alex Renes, Vert van Leemeren. Nou, het was een bond gezelschap in ieder geval. En het regende dat het goot. Maar goed, het zonnetje kwam er gelukkig op een gegeven moment door. En de avonturen van ons, om het zo maar even te zeggen, daar nemen we u zo dadelijk in mee. Straks na 12:30 gaan we ook nog aandacht besteden. Nu hoor dat Ilja Bakker al eventjes vertellen. De televisieploeg is er aankomende maandag bij. De 40e editie van de Nationale Zilverdag. En wij spreken dan met de eventmanager, de directeur van de Nationale Zilverdag, Michel Boon.

0: sluit maar af.
1: Ik kan niet zonder jou.
0: De man uit Volendam 1983. Formatie Canyon en Als ik maar bij jou ben. Ben je wel eens in een bunker geweest? Het is op zich niet zo heel spectaculair, maar het is toch wel een beetje spannend. Doet je denken aan bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. En ik wist eigenlijk niet tot voor kort dat we ook een bunker hebben hier in de Krippen. Er waren wel een Krippen aan de IJssel. IJsseldijk 328, de atoomschuilkelder die volgende week zaterdag voor het publiek geopend is. Dat gebeurt allemaal door Rijkswaterstaat. Het is trouwens 100 adressen verder. Het is 428 aan de IJsseldijk. Normaal gesproken niet toegankelijk. En als je het leuk vindt, volgende week kun je een kijkje nemen tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Een specifieke locatie uit de Koude Oorlog die gelukkig, zover we weten, achter ons is. De atoomschuilkelder in Krimpen aan de IJssel. Toegangskaartjes, dat is allemaal te verkrijgen. Je kunt gewoon eventjes op de website kijken voor meer informatie. En als je het leuk vindt dit stukje cultureel erfgoed mee te maken, dan ben je volgende week dus vanaf 10 uur 's morgens van harte welkom. We gaan zo dadelijk de ronde maken door de binnenstad van Schoonhoven. Maar eerst gaan we naar de zomerhit die op dit moment is in oostelijk Europa, hier in Nederland. We draaien hem nog niet, maar we draaien hem wel zo af en toe. Con benzina un motora. Dit is Zeno Music.

0: Grappig, hè? 13 minuten voor 12:30 hier bij RTV Karim en de Waard. We gaan naar Samen Veilig Ondernemen, naar SVO. Afgelopen maandagmiddag, was einde van de middag, 5:00. Er zamelde zich een bond gezelschap bij het voormalig stadhuis in Schoonhoven. Dat allemaal onder leiding van de gemeentelijke adviseur in het team openbare orde van de gemeente Karim en de Waard, Rachel Mans. Het was er samen met de collega Lise van IJzeren. Er waren meer mensen bij, ook van de gemeente Jan Achterberg, Rick Moraal, ondernemer Ab Rekoert, Fred van Lemeren. We hadden George Hamel en we hadden Alex Renes. En ik mocht als buitenstaander daar zeg maar op meelopen. Dat was er namelijk het geval. Er wordt eens in de zoveel tijd, er gebeurt niet alleen in Schoonhoven, maar ook in andere plaatsen in de Krimpen Waard, een schouw gehouden om te kijken of alles nog, wat betreft de openbare orde, alles nog picobello is. Liggen er geen tegels scheef? Is er niet iets omgevallen? Liggen er niet overal smerige peuken? Enzovoort, enzovoort. Dus we maakten een rondje en we waren nog geen halve minuut verder en het begon te regenen dat het goot. Maar goed, we hebben doorgezet, de paraplu erbij. En al lopende hebben we gepraat met onder andere Rachel Mans, met Rick Moraal en met Lisa van IJzeren. Samen veilig ondernemen. We liepen dus in de binnenstad van Schoonhoven, maar ik begreep van Rachel dat het al wat langer zich voordoet, dat dit niet iets nieuws is.
1: We zijn ooit begonnen in Bergambacht en heel snel in Schoonhoven toen aangehaakt. En het is eigenlijk, moet het beginnen zeg maar, bij de wens van de ondernemers of winkeliers die graag hun gebied schoon, heel veilig willen houden of daar een verbetering in willen zien. En dan haken wij als gemeente, dan haakt de politie en de brandweer ook aan.
2: Hoeveel ronde is het voor jou trouwens?
1: Deze schouderronde. Ja? Oh, dat heb ik echt heel vaak gedaan. Samen met Sjors, ja. Sjors is er ook vanaf het begin bij, dus nee, ja, ik kan dat niet tellen. Maar ik zit wel op dit project.
2: Ja. Ja. Waar letten we nou vooral op?
1: We letten vooral heel vaak nu even gewoon op rommel. Want rommel veroorzaakt nog meer rommel. En heel veel rommel veroorzaakt ook baldadigheid, onveiligheid. Maar ook onveiligheidsgevoel voor mensen die hier wonen, werken en bezoekers. Dus dat willen we graag verminderen.
2: Nou, het valt nog mee volgens mij met rommel. Ja, hier een hoop sigarettenpeuken en dergelijke.
1: Nou, en ook wel dat winkeliers soms zelf hun eigen dingen niet helemaal goed onderhouden. Wacht even, er wordt wel hier het een en ander gemeld. Dus daar gaan we even naar kijken. Ja.
2: Wat constateren we?
3: Heel veel troep in ieder geval daar.
4: Plus ook die elektriciteitsdingetjes. Die zijn helemaal groen en onder de vuilen weet ik veel wat allemaal.
1: Maar vraag maar even aan Rick. Rick weet dat.
2: Oké, dan lopen we even naar Rick. Rick, waar wilde al doorlopen?
5: Dat mag. Het regent, dus dat vind ik niet erg.
2: Ik zei het al tegen Rachel. Ik zeg, nou, er liggen hier een hoop peuken en dergelijke.
5: Nou hè, ja, inderdaad. Ja, het is ook een horecagelegenheid. En er wordt veel op het bankje gezeten, dus ja, dat klopt. Maar dat kunnen we binnenkort nog even aanpakken. Ja,
2: oké, maar dit wordt wel genoteerd?
5: Jazeker, nee, absoluut. We, in de tussentijd dat jullie hier naartoe zijn gelopen, hebben wij al 5, 6 andere dingen gezien. Okay. Dat ging over onkruid en wat straatmeubilair met stickers erop en dergelijke. Dus dat kunnen we allemaal in één keer even meepakken.
2: Oké, jij werkt ook bij de gemeente?
5: Ja, ook dat nog.
2: Oké, wat doe je daar?
5: Ik ben beheerder voor Team Wegen en Service. Klinkt heel ruim. Eigenlijk ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van klein dagelijks onderhoud. Dus dat is veegvuil, onkruid, de stratenmakers voor verzakkingen in de weg, straatmeubilair, verkeersborden, dat soort dingen allemaal.
2: Okay, wordt er veel gemeld?
5: Ja, we hebben daar echt een dagelijkse voorraad zeg maar, wat wij uit meldingen kunnen halen. Dat is ook letterlijk onze werkvoorraad. Dus hoe meer er gemeld wordt, hoe meer wij weten, dus hoe meer we op kunnen pakken. Dus het maken van meldingen is daarbij echt wel cruciaal.
2: Wat vind je ervan dat dit zo 2 keer per jaar gedaan wordt?
5: Dit is gewoon van belang, zowel voor de ondernemers. He, want uiteindelijk is het hun werkgebied, de uitstraling voor hun onderneming. Maar daarnaast is het ook ons werkgebied, een uitstraling die we hebben als gemeente. Nogmaals, meldingen zijn cruciaal, maar wij kunnen ook niet overal tegelijkertijd zijn. We hebben nou eenmaal een grote gemeente met heel veel losse dorpskernen. En we zijn echt niet overal tegelijkertijd. Dus dan helpt dit wel mee. En waar ik kijk zeg maar, naar technische dingen in het straatwerk of dergelijke, kijken de ondernemers naar hele andere dingen die voor hun van belang zijn. Nou, dat bij elkaar zorgt voor gewoon een verzorgde buitenruimte.

0: heerlijk, hè? Als de temperatuur helemaal in de knipperdraad boven de 25 graden gaat, dan weet je in dit radioprogramma kun je dan veel zomerse bladen verwachten. We vervolgen onze rit door de binnenstad van Schoonhoven afgelopen maandagmiddag, toen het weer er heel anders uitzag. Het regende dat het goot en ik stond samen onder de paraplu met Lisa van IJzeren. We gaan even kennis met haar maken.
1: Ik werk hier nu 1,5 jaar bij de gemeente. En eerst deed ik eigenlijk altijd alle SVO's mee. En ik heb een waard en nu heeft een collega dat overgenomen en doe ik nu Schoonhoven Centrum en het bedrijventerrein. Maar ik loop wel vaker mee met deze groep.
2: Is er altijd veel te signaleren en veel te noteren?
1: Hier in het centrum wel. Dan hebben we altijd vaak gewoon punten, vooral onkruid of stickers op afvalbakken, lantaarnpalen die defect zijn en dat soort dingen. Hier in het centrum is het best wel, hebben we best wel wat punten, ja.
2: Wat heb je tot nu toe genoteerd? We hebben nog maar een klein stukje gelopen. Maar wat heb je opgeschreven op je iPad?
1: Een paar stickers op prullenbakken, onkruid en bij een ondernemer nog onder de...
2: Ja, bij de horeca.
1: Ja,
2: we lagen allemaal troepen, sigaretten, peuken en weet ik het allemaal.
1: Ja, dat moet even opgeruimd worden.
2: Maar wie gaat dat doen, dat opruimen?
1: Ja, dat zet ik dan uit in de Binnen Beter en Buiten Beter app. Daar bij de Buiten Beter app kunnen de ondernemers en inwoners melding doen. Ik doe het dan in de Binnen Beter app. En dan pakt de buitendienst het op. Of als er iets voor verkeer is, dan wat verkeerd op. Dat is eigenlijk divers.
2: Maar wordt de ondernemer of in ieder geval de bewoner er dan ook op aangesproken? Van joh, let daar eens op.
1: Ja, dat kan. We hebben ook bijvoorbeeld, als er punten zijn voor ondernemers zelf, dan spreken de ondernemers zelf de ondernemers zeg maar aan. Van, goh, let even hier en hier op. We hebben de schouw gelopen met elkaar. Het wordt ook soms in een nieuwsbrief gezet die naar de ondernemers wordt uitgestuurd. Dus dan, zo doen ze dat eigenlijk.
2: En wordt dan bij de gemeente ook gepubliceerd, zeg maar, wat allemaal gesignaleerd is? Want er zijn natuurlijk 10 kernen waar dat gedaan wordt. Mm-hmm. Is dat ook ergens terug te lezen?
1: Nee, het is vooral eigenlijk intern. Dus wij maken het verslag, het schouwverslag. Dat bespreken we dan de volgende keer weer met de ondernemers bij de SVO. En soms worden die punten dus wel in nieuwsbrief gezet naar de rest van de ondernemers. Maar het is niet, het wordt niet echt gepubliceerd. Nee.
2: Hoe leuk vind je dit werk?
1: Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het altijd heerlijk. Lekker met de ondernemers, weer even praten. En ik vind het gewoon fijn. Nu dan lekker naar buiten. Dus hier word ik wel blij van. Ik ben even iets anders dan op kantoor zitten natuurlijk.
2: Is het altijd dezelfde ronde die wordt gelopen?
1: Ja, nagenoeg wel. Ja, want zo kunnen we ook ieder jaar kijken van oké, zijn het dezelfde punten? Worden de punten weer opgepakt? Of zo kunnen we het een beetje in de gaten houden.
2: Voordat deze ronde begon, heb je dan voorbereid om even terug te kijken bij de vorige ronde, wat er allemaal is opgeschreven, gesignaleerd en dan ook gecontroleerd nu of het inderdaad opgepakt is?
1: Ja, klopt. Ja, dat doe ik altijd. Ja? Dan ga ik inderdaad kijken van oké, wat is er allemaal opgepakt, wat nog niet. Dan ga ik altijd voor het overleg ga ik er nog achteraan. Van goh, waarom is het nog niet opgepakt of wat zit erachter? Dus dat controleer ik altijd.

0: Hij heeft nog steeds een van de kortste plaatjes ooit gemaakt. Binnen 2 minuten ben je er doorheen. De bakstop en de ladder. We gaan onze ronde afsluiten. De ronde die we afgelopen maandag, einde van de middag, deden door de binnenstad van Schoonhoven. Nou, kwamen natuurlijk van alles en nog wel tegen. Van fietsen die, weet ik het hoe lange tijd er al stonden. Containers die er eigenlijk niet mochten staan. Huisvuil wat her en der verspreid was. Scheve stoeptegels, enzovoort, enzovoort. Maar ja, dan heb je dat allemaal gesignaleerd. En hoe nu verder? Nou, laten we Rachel dat maar eens even vragen.
1: Wij zorgen dat we de volgende vergadering een overzicht hebben van alle meldingen, maar ook wie verantwoordelijk is. En wij zetten nu al heel veel dingen, dat zag ik net Jan ook al doen, in ons eigen meldsysteem, de Buiten Beter app. Dat is heel belangrijk, want de meeste dingen die je daarin zet worden binnen 24 uur opgelost. En dat kan ook met heel veel van deze dingen. Maar andere dingen die moeten we gewoon op een wat langere wenslijst zetten. En dan gaan we de volgende vergadering kijken van, is alles al opgelost? En wat ligt er dan nog wat we moeten doen?
2: Maar goed, voor die tijd wordt er in ieder geval actie ondernomen.
1: Ja, we zetten nu, de meeste dingen worden al doorgezet. Die staan nu al in de Buiten Beter app. En daarna kunnen wij het bijhouden wanneer het is afgedaan. Maar er zijn wel dingen zoals scheve stoeptegels. Of als er echt een hele plek, zoals dit straatwerk, als daar problemen mee zijn. Ja, dat doet er gewoon langer over. Om het hebben we iets meer inplan mogelijkheden nodig. Of inplan, moet zeggen, dat tijd nodig om dat goed te krijgen.
2: Wanneer is de volgende ronde?
1: Waarschijnlijk in het najaar in Schoonhoven.
2: Okay. Een andere plaats in de Krimpenderwaard, om die gelijk even te benoemen?
1: Ja, vorige week hebben we bijvoorbeeld al gelopen in Bergambacht. En ik dacht dat we donderdag in Haastrecht liepen, maar mijn collega zei het is gewoon een vergadering. Dus ja, en binnenkort ook nog over het bedrijfterrein hier. Dus we proberen in de zomertijd heel veel schouwen te doen van de werkgroep.
2: Is Schoonhoven klaar voor de tweede Pinksterdag? Voor de Nationale Zilverdag kan doorgaan?
1: Ja, tuurlijk. Schoonhoven is er helemaal klaar voor. We moeten nog wat opruimdingetjes doen. Om het wat frisser misschien te maken en de laatste dingen opruimen. Maar ze zijn zelf daar ook al heel erg mee bezig. Hè? De ondernemers hier in de binnenstad zelf. Dus het ligt niet alleen van hoe het openbaar gebied eruit ziet. Maar nou, en ik was hier, wat ik zei, 9 mei gewoon op een zaterdag. Ik woon hier niet, maar dan was ik hier leuk met mijn man. En dan zit ik hier op het terras en dan denk ik, ja, het is toch een prachtige plek om naartoe te gaan.

0: Door de warme Spaanse klanken zag ik dat de temperatuur alweer een graadje hoger zit. We zitten op 27 graden nu hier in de Krimpen de Waard. Nou, waar gaat het naartoe? Gaan we de 30 halen of zal het er net onder blijven? We weten het de komende uren. Ik denk dat het eronder zal blijven. Goed, we worden het Rachel zeggen. Ik moet altijd gaan nadenken hoe ik haar naam uitspreek. Is het nou Rachel? Is het nou Rachel? Is het nou Rachel? Nou ja, het zijn verschillende varianten. En eigenlijk, als ik het me eerlijk vraag, dan weet ik het nog steeds niet welke variant nou de juiste is. Maar goed, u weet in ieder geval wie ik bedoel. Ze was adviseur, of ze is dan nog steeds, van het team Openbare Orde van de gemeente Krimpen de Waard. En had de leiding over het team door de binnenstad van Schoon over de schouw die werd gedaan. En nou, u hoort het haar al zeggen. We zijn klaar voor de aankomende Nationale Zilverdag. De 40e editie, daar gaan we ook nog even aandacht aan besteden. We hebben al het een en ander voorbij zien komen. Het wordt een heel gebeuren en prachtig weer natuurlijk. Laten we dat voorop stellen. Maar toen ik Michiel Boon daarover interviewde, toen wisten we nog niet dat het weer zo mooi zou worden. We zagen wel tekenen van, nou, het gaat de goede kant op, maar we wisten het nog niet helemaal. Hij is, en dat zag ik een tijdje geleden al in de persgeving voorbij komen, directeur van de Nationale Zilverdag. En toen dacht ik, ja, ik moet hem toch even vragen. Is het nou een grap of is dat nou serieus?
1: Nee, dat was zeker geen grapje. Nee, ik mag mezelf directeur Nationale Zilverdag noemen, wat ik een ongelofelijke eer vind. Want ik vind het heel erg mooi om de Zilverdag, die al 40 jaar bestaat en wat dus echt een prachtig evenement is, dit jaar hopelijk nog een stukje verder te ontwikkelen en te professionaliseren en nog iets breder te trekken, waarmee we het ook echt voor de toekomst iets moois neer gaan zetten. De Stichting Nationale Zilverdag heeft een nieuw bestuur en ik ben daarbij in dienst als directeur, zo moet je dat zien. Een reden dat ze mij gevraagd hebben is dat het wel ook in de ogen van het bestuur tijd was voor een stukje vernieuwing. En ik denk dat we ook dit jaar de weg omhoog wel weer hebben ingeslagen. Dat zien we ook in het aantal deelnemers en het aantal exposanten. Er zit weer een stijgende lijn in, dus dat is heel erg positief. En we denken dit jaar iets heel erg moois neer te gaan zetten, waarmee we echt wel dat evenement gaan laten groeien nog weer de komende jaren.
0: Nou, laten we de dag maar eens even doornemen. Het aantal deelnemers bijvoorbeeld. Over hoeveel standhouders en deelnemers hebben we het?
1: Nou, we hebben het over ongeveer 100 standhouders. Dus dat zijn dan zowel kramen als tenten, paviljoens. Daarnaast hebben we natuurlijk een aantal deelnemers aan de verschillende wedstrijden die er zijn. Dus onder andere de Silver Challenge, wat eigenlijk is voor de professionals. Dan hebben we de Junior Challenge tot 18 jaar. Om je een idee te geven, voor de Silver Challenge hebben we geloof ik 20 inzendingen. Junior Challenge een stuk of 12. En daarnaast hebben we Nieuw Talent. Dat is eigenlijk een plek waar, de naam zegt het al, Nieuw Talent. Wat door Schöne Edelmetaal wordt dat gefaciliteerd. Daar bieden we Nieuw Talent een podium. En daar wordt ook vervolgens een beoordeling aangegeven. En een soort een duwtje in de rug willen geven. Ook daar hebben we best wel wat aanmelding voor. We zijn aan het proberen om de banden met het Zilvermuseum, met het Zadkine, nog weer te versterken. Waardoor we echt wel iets heel erg moois gaan bouwen naar de toekomst toe. We'll

0: Lieve meisje was er toen het eind, Jeannette. 9 minuten over half 1. We draaien wel heel veel buitenlandse Spaanse muziek, hè? Dus niet Engelse. Ja, kan het ook anders met een prachtige weer. Heerlijk, we hebben de vakantie al in ons hoofd. Maar eerst moet er nog het een en ander gebeuren. Want onder de tweede Pinksterdag, de 4e editie van de Nationale Zilverdag, waar de, zeg maar, de vrijwilligers en al degenen die zich ermee bezighouden, voorheen altijd om tweede Pinksterdag 3:30 's morgens uit hun bed waren om een en ander op te bouwen. Ja, we hebben nu natuurlijk een nieuwe wind. Michiel Boon, de eventmanager, directeur van de Nationale Zilverdag, die denkt er anders over. Die denkt, ja, maar maandag, dan wil ik toch wel een beetje uitslapen. We beginnen een dagje eerder.
1: We gaan al op de eerste Pinksterdag op zondagmiddag gaan we al opbouwen. Dat is echt wel een verschil met de afgelopen jaren. We hebben daar bewust voor gekozen, omdat ik vind dat als je pas op maandagochtend op gaat bouwen, nou, dan loop je altijd tegen dingen in de praktijk aan. Er staat ergens nog een auto. Je hebt eigenlijk niet de tijd om de puntje op de i te zetten, want om 7:00 staan al de eerste deelnemers er. Dus we gaan nu op zondagmiddag opbouwen. De gemeente heeft daar gewoon een vergunning voor geleend. Weliswaar met de kanttekening dat we dat pas doen na de kerkdienst. Dus we gaan pas op zondagmiddag opbouwen, ja. Ja, er zijn heel veel wijzigingen waar ik je wel een beetje doorheen kan nemen. Dat begint al met de aankomst. Dus de aanrijroutes, de parkeerplaatsen, de bewegwijzering, het aantal tenten. Er wordt veel meer overdekt. Dus ook bij slecht weer worden we iets minder kwetsbaar. De uniformiteit van de kramen, de kwaliteit van de tenten. Zo kan ik nog heel veel door de camerabewaking die er komt. Waarmee we ook in de toekomst willen we nog een stapje omhoog doen. Dus als je meer kwaliteit aan wilt trekken, moet je ook zorgen voor veiligheid. Want we hebben het over zilver en ook over stenen en over goud. En ja, dat moet allemaal veilig verlopen. Dus ook daar zijn we heel erg druk mee. Er is heel goed samengewerkt met zowel de gemeente als met politie en alle andere veiligheidsdiensten om een heel mooi plan neer te leggen. En de vergunning is daar dus ook voor verleend. En daar zijn we heel erg trots op, ja.
2: Wie is erbij met de officiële opening? Ik kan me herinneren, vorig jaar was het prinses Margarita. En we hebben Alexander Pechtold eens een keer voorbij zien komen. Wie hebben we voor dit jaar?
1: Nou, ik hou nog even een slag om de arm. Maar prinses Margarita is er zeker bij. Prinses Margarita gaat ook in de toekomst een nog prominentere functie vervullen binnen de Zilverdag, waar we heel erg blij mee zijn. Maar daarover later meer. Alexander Pechtold is natuurlijk tegenwoordig ook de directeur van het bestuur van het Zilvermuseum. Dus ook hij zal bij de opening naar alle waarschijnlijkheid aanwezig zijn. Daarnaast is onze burgemeester daarbij aanwezig. Wethouder Wiesje Pannenkoek is erbij aanwezig. Het ziet er naar uit dat de commissaris van de Koning ons ook nog met een bezoek gaat vereren. Dus we zijn met een mooie delegatie om de Zilverdag te openen.
2: Hey, nieuwe bezems vegen goed. Nou, ze hebben jou dan gevraagd, hartstikke mooi, hè, om zeg maar, nou, verder te professionaliseren en uit te breiden. Dan komt er altijd een kostenplaatje om de hoek kijken. En dan komt er misschien toch ook nog, ja, een klein beetje weerstand van, nou, moeten we wel veranderen? Willen we dit allemaal wel? Hoe ging dat proces bij jou?
1: Dat is een goede vraag. Om te beginnen heeft het bestuur een document op laten stellen waarmee ze eigenlijk een 3-jaren plan van de Zilverdag, waar ze dat als bestuur graag naartoe wilden brengen. Met dat plan zijn ze bij mij gekomen met de vraag of ik die rol wilde gaan vervullen. Nou, daar was ik enthousiast over het plan. Er zaten echt wel een aantal hele mooie elementen in. Het plan is onder andere geschreven door Michiel van der Schaaf, ook oud-city manager van Schoonhoven. Dus samen met het bestuur, met Marion Kappers en Lisbeth Herens en Jolijn de Vaal zijn erbij betrokken geweest. We hebben dus een mooi 3-jaren plan gemaakt. Ja, een plan op hoofdlijnen. Ik heb daar voor het eerste jaar een wat specifieker plan nog voor gemaakt. En ik heb ook gezegd,

voor gevoeld. Want dat was voor mij wel heel erg belangrijk. Ik vind het ongelooflijk leuk om dingen te doen en ergens mijn energie in te steken. Maar dan moet ik ook het gevoel hebben dat we echt vooruit kunnen. Dat is soms lastiger als je continu terug moet voor alle overleggen. Dus ik heb eigenlijk gewoon een goedkeuring op dat plan gekregen. Om het heel mooi te zeggen, hebben we het mandaat gekregen. Wat heel erg leuk is, is dat Marco Oudsoorn nog ook dit jaar gewoon ongelooflijk actief betrokken is bij de Zilverdag. Dat was in het begin niet helemaal duidelijk, maar gelukkig kan dat nu allemaal. Dus daar ben ik heel erg blij mee. De samenwerking met Marco verloopt ook buitengewoon prettig. Dat is soms natuurlijk het gevaar als mensen al heel lang iets op een bepaalde manier doen. Willen ze dan en durven ze dan wel te veranderen? Ik moet zeggen dat ik daar zeer aangenaam verrast ben hoe Marco daarin mee is gegaan. Het is voor hem ook natuurlijk wel raar dat als je iets zo lang hebt gedaan, dat ineens zo'n broekie, wat ik dan misschien toch nog een beetje ben, daar ineens overal wat van gaat vinden. Maar die samenwerking verloopt gewoon tot nu toe heel erg prettig. Een stukje kosten. Nou, dat was absoluut een uitdaging, want we hebben een, voor zo'n groot evenement als de Zilverdag een beperkt budget. Dus dat was ook een van mijn taken, was het aantal deelnemers verhogen om daarmee een stukje inkomsten, maar ook het aantal sponsoren aan te laten haken. Ook dat is gelukt, dus het bedrijfsleven in Schoonhoven vind ik dat die echt wel weer zich van de beste kant hebben laten zien. Dus die zijn ook allemaal ingestapt met meerjarige sponsorovereenkomsten. Wat ons ook de kracht en de body heeft gegeven om nu die groei te kunnen gaan doormaken. Ja, en nu is het aan mij en aan mijn team met vrijwilligers en Marco om het ook waar te gaan maken deze Zilverdag. En als er een klein beetje zon gaat schijnen, dan vertrouw ik daar zeker op. Ja.

0: gezellig, hè?
1: Bobby Goldsboro. Summertime. Michiel Boon die hoopt dus op een zonnetje aanstaande maandag tijdens Tweede Pinksterdag, de Nationale Zilverdag. Nou, dat kon hij nog niet weten. Het gesprek was anderhalve week geleden opgenomen toen ik ontmoette bij een van de restaurants die hij uitbaat. Dat was Lekker aan de Haven. Maar hij is tegenwoordig ook druk bij Barok, het voormalig Bastion. Goed, de eventmanager. Ja, nou, die heeft dus de opdracht gekregen als directeur van de Nationale Zilverdag. En dan is het natuurlijk wel mooi als het allemaal goed gaat verlopen. Nou, het ziet er allemaal gunstig uit, maar je weet het maar nooit.
2: Bij een evenement zijn er zoveel onvoorspelbare factoren. Ik kan je na de Zilverdag vertellen of ik er tevreden over ben. En dan zal ik een paar dagen later van mijn bestuur tevreden horen of zij nog tevreden over mij zijn. Ik denk dat we er alles aan hebben gedaan in ieder geval. Ik gaf net ook even aan. Het is niet makkelijk als je in een organisatie komt die al 40 jaar bestaat, om daar wijzigingen in aan te brengen. Er zijn heel veel dingen die gewoon nou eenmaal altijd al zo gingen. Het gaat soms om technische dingen, dat gaat om bepaalde draaiboeken, dat gaat om gewoontes. Daar heb ik misschien ook wel een klein beetje op verkeken. Er is echt wel veel meer tijd in gaan zitten om gewoon eens uit te vinden hoe het allemaal een beetje werkt. Ik heb ook wel eens gezegd, het is misschien wel makkelijker om zo'n evenement vanaf nul neer te zetten dan dat je er nu instapt en een hele bak aan kennis en dingen, wat ook niet allemaal per se allemaal op papier staat,

0: krijgt en daar dan vervolgens iets van te maken. Maar ik denk dat we nu voor een eerste jaar echt wel stappen hebben gemaakt. Waarmee we een hele goede basis neerzetten om naar jaar 2 en 3... De stappen die in het plan staan daar verder mee te gaan realiseren.
1: Ik denk dat het wel goed gaat komen. Succes.
0: Dankjewel.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard. She's crazy like.

zijn er doorheen wat betreft de onderwerpen van vandaag. Boney M met Daddy Cool. Ik kan heerlijk platen om al het eens in dezelfde tijd te draaien. Maar dit wordt de laatste, want het is 5-1. Duitsers die Nederlands spreken en Duitsers die Nederlands zingen. Ja, dat gebeurde allemaal in 1984. Zink is gone. Die zijn de kaboutertjes.

En als je zo'n denkt, ach, kaboutertjes die bestaan niet, dan heb ik een misschien wel een verrassende mededeling voor je. Want als je bijvoorbeeld een tochtje gaat maken over de Utrechtse Heuvelrug of de Veluwe, dan kom je overal her en der kabouters tegen. Dat is weer een of andere rage. En ook hier in de Krimpenswater, daar kreeg ik toevallig een foto van een kennis doorgestuurd. Dat was bij een of andere boom in Schoonhoven, daar schijnt ook een kabouter te zitten. Ik heb de foto ervan, dus dat gaat. Ook ze veroveren hier de omgeving, de kaboutertjes van Genghis Khan. Daarmee sluiten we het af wat betreft deze aflevering van de Runs & Bruns Expo. Volgende week zijn we er weer. Geniet van het mooie Pinksterweekend. Wellicht komen we elkaar nog tegen op tweede Pinksterdag tijdens de Nationale Zilverdag. Maar we hebben ook nog andere plannen, want de potten verf en de kwasten zijn in huis gehaald. En heel veel jaren ben ik er onderuit gekomen doordat het niet hoefde. Maar nu langzaam maar zeker moet ik er toch aan beginnen om de buitenboel eens een keer te gaan doen. Nou, het gaat best goed komen. Je hebt met mij maar verder geen medelijden. En misschien komt er helemaal niks van dat ik denk, nou, ik kom eigenlijk volgende week al. We zien elkaar. Doeg!

0: jammer, het programma is weer voorbij. Tot de volgende keer en nog een fijn weekend verder.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 1:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, we trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de 8e maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimp aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: regio-info.
1: Planten en stekkenmarkt in Lekkerkerk. Dag luisteraars, zaterdag 30 mei organiseerde de Kleintuin Opperduit in Lekkerkerk in samenwerking met Buurtgroen Krimpen de Waard een gezellige planten- en stekkenmarkt. Deze markt draait niet alleen om het groen, maar ook ontmoeting, inspiratie en het stimuleren van bewoners om zelf aan de slag te gaan in hun eigen straat of buurt. De markt bij de Kleintuin Opperduit is zaterdag 30 mei van 12 tot 4 uur 's middags. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00. Annette Schut met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel. Geodes BM Netherlands. Handelsonderneming EA van Buren. Heineken. Het Koetshuis Party en Catering Service. En tot slot Inter Fastfood.
5: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
6: Krimpenerwaard Sport.
7: Krimpenerwaard Sport.
6: Met Ilja Bakker.
2: Een hele goede middag, aflevering 642 alweer van Krimpenerwaard Sport. Met vanmiddag de ontknoping in de diverse divisies. De laatste speelronde voordat we aan de nacompetitie gaan beginnen. In de vijfde klasse B wordt om 2:30 gestart. Daar hebben wij contact met Rokers ten Beste, die Lekkerkerk heeft gevolgd bij ASW. Vierde klasse D, die start ook om 2:30. En daar hebben wij mensen bij Floriant tegen Haastrecht. John Jans is daar natuurlijk meegereisd. Verder ontvangt Dilettant SVS op eigen veld. Arie de Notter is daarbij. En hier de derby in Bergambacht tegen Schoonhoven, waar wij zo contact gaan hebben met Jan Ooms. En dan om 3:00 start de laatste ronde van de derde klasse H. En daarin ontvangt Spirit Hardingsveld. En daar staat ook best nog wel het een en ander te winnen. Daarover straks zeker meer. We gaan, ik kijk even naar mijn technicus of wij contact hebben al met Jan Ooms. Want er is een groot verzoek om eerst even naar hem te gaan. Jan, een hele goede middag. Ben jij er al?
8: Goedemiddag Ilja en Ed. En hier alle luisteraars van de RTV Krimpenerwaard. Ik ben er al en ik zit met voorzitter van Schoonhoven, Jos Huizinga. 69 jaar, maar Jos, vertel eens iets meer over jezelf.
1: Nou, één, ik moet je corrigeren. Ik ben 2 jaar ouder, Jan. Ik ben 71.
8: Dan heb je haar aardig gekamd.
1: Ja, maar goed, er zijn wel meer mensen die die vergissing maken. Maar goed, ja, ik ben denk ik nu 43 jaar geleden in Schoonhoven komen wonen. Ik ben daar ooit begonnen als wethouder van de oude gemeente Schoonhoven. Daarna ben ik in het openbaar bestuur verder gegaan. Maar niet in deze gemeente, maar buiten deze gemeente. Ik ben wethouder geweest in Zeewolde, Maasdriel, Zwijndrecht en de gemeente Noordenveld. En ik heb ook altijd sport in mijn portefeuille gehad. Dus ja, ik weet heel goed hoe de hazen lopen vaak bij een gemeente als het gaat om sportvoorzieningen, sportsubsidiëring en hoe de politiek moet denken over de sport. Dat is denk ik wel heel belangrijk.
8: Ja, dat is zeer belangrijk. Maar dan in 2024, mag ik het zo uitdrukken, is er een vacature in het bestuur van Schoonhoven. Niet de minste, dat is voorzitter. Daar heb je op geschreven en...
1: Nou, eigenlijk moet ik zeggen, daar heb ik niet op geschreven. Ik heb, denk ik, ruim 6 maanden de gesprekken gevoerd met de vereniging Schoonhoven. Ik heb gezegd, joh, wat doe je nou bij een man van 69, was ik in die tijd. Je moet die 40ers en 50ers, dat is de toekomst van de club. En je mag het niet meer verwachten van, ik wil maar zeggen, de pensionado's.
8: Niet van de pensionado's, maar je bent de opvolger van Paul van Schaik, die 19 jaar in het Schoonhovens bestuur gezeten heeft, waaronder 10 jaar voorzitter. Maar jij bent voorzitter van de voetbalvereniging Schoonhoven.
1: Ja, en dat is een hele mooie functie, maar ook een hele verantwoordelijke functie. Kijk, ik weet vanuit mijn achtergrond hoe belangrijk sportverenigingen zijn in kernen. Wij zijn in de gemeente Krimpenerwaard met 10 of 11 kernen. En al die 10 of 11 kernen hebben ieder een eigen vereniging. En ik weet hoe vaak een voetbalvereniging de samenbindende factor is binnen een kern. En dat probeer ik ook links en rechts te promoten.
8: Ja, je bent voorzitter van een vereniging van plusminus 800 leden. Schoonhoven wil doorgroeien naar 1000 of meer. Waar halen jullie die dan vandaan?
1: Nou, het blijkt gewoon, er is nog niet zo lang geleden een hele woonwijk opgeleverd in Schoonhoven. Het merendeel van de leden die nu toestromen, dat zijn met name jeugdleden, die komen uit deze pas opgeleverde woning in Schoonhoven. Er worden nog meer woningen opgeleverd de komende jaren. Dus de groei zal nog wel enigszins toenemen. Ik baseer mij ook, ik ben 8 jaar lang voorzitter geweest van de Raad van Toezicht van de Willem de Zwijger. Dus de onderwijscijfers, die ken ik heel goed. Wij zullen nog een beetje groeien tot aan 2032. En daarna gaat de groei afvlakken. Ook voor het onderwijs, maar ook voor de gemeente Krimpenerwaard.
8: De groei hebben we het over. Maar als ik het goed begrepen heb, liggen er mooie plannen klaar om een, in mijn ogen, futuristisch complexverbetering te aanschouwen, dat meer in gaat houden de opstal, oftewel de kantine, met een tribune, modernisering. Jos?
1: Ja, Jan, je moet altijd blijven dromen. Dat heb ik ook gedaan toen ik nog actief wethouder was in alle gemeenten. Als je geen dromen hebt, dan realiseer je ook niets. Dus je moet een mooi plan presenteren en als daar draagvlak voor is, dan ga je daaraan werken. Nou, en daar zijn we nu mee bezig. Er is natuurlijk meer dan 30 jaar niet geïnvesteerd, nog door de gemeente, nog door de vereniging in dit sportpark. Het is een heel mooi sportpark, maar het moet wel gerevitaliseerd worden.
8: Je zegt zelf, het is een heel mooi sportpark, dat is ook zo. Maar entourage eromheen, Jos, want we hadden afgesproken, we mogen elkaar Jos en Jan noemen.
1: Ja.
8: Is nijpend, dat is altijd spits, want klein parkeerterreintje, wat eigenlijk voorhanden is, wordt door 3 verenigingen gebruikt. De voetbalvereniging Schoonhoven, het tennispark Hofland en de Avantrie, de atletiekvereniging.
1: Ja, nee, dat is een heel groot probleem. Maar niet alleen deze 3 verenigingen. De spoorzone wordt is al opgeleverd. Dat is ook weer een nieuwe woonwijk. Daar komen appartementen, er komen 2 appartementencomplexen. Dus de parkeerdruk gaat enorm toenemen. Nou, daarover heb ik ook overleg met de gemeente gehad. Wij hebben een idee, een plan ontwikkeld. De gemeente is nu bezig om dat door te breken.
8: Oké, de bal ligt nu bij de gemeente, om in sporttermen te blijven praten. Maar nu iets zeer belangrijks. Er ging een persbulletin uit dat er om 11 uur 23 mei op Sportpark Het Hofland iets speciaals stond te gebeuren. Jos.
1: Ja, wij hadden een mooie bijeenkomst vanochtend om 11 uur. En dat is denk ik ook wel voor de club en ook voor de toekomst heel belangrijk. Wij hebben de drie hoofdsponsoren, die hebben zich weer voor een aantal jaren aan de club verbonden. Dat is Risbouw en dat is Human Shorts Group en dat is Plus. En dat zijn toch sponsoren. Ik bedoel, een Wim van Ziel van Risbouw en ook een Plus. Die doet het al meer dan 25 jaar. Dat betekent wel iets dat ze toekomst zien in deze club. Dat we een hele hechte, stevige basis hebben met deze drie sponsors. Dat hebben we willen benadrukken door de bijeenkomst vanochtend. En dat willen we ook zo breed mogelijk uitdragen via allerlei media.
8: Basis van vertrouwen. Maar de plannen... Het is welkome ondersteuning natuurlijk, maar de plannen die jullie hebben, wat ik net mee bereerde, kost ook wat natuurlijk. Kan je dat met deze bedragen dempen?
1: Nee, dat gaat zeker niet met deze bedragen. Deze bedragen die zijn van belang voor je selectieelftallen en je jeugdelftallen om die goed te laten verlopen. Wij zullen andere acties moeten gaan voeren voor het ophoesten van toch nog wel ongeveer een bedrag van 500.000... om de plannen te realiseren die we voor ogen hebben. Maar Jan, ik heb altijd begrepen, er is heel veel geld in Nederland, alleen je moet het wel zien liggen. En als je het ziet liggen, dan komt sponsoring en financiering vanzelf. Als het eerst maar draagvlak heeft binnen de club, iedereen zijn schouders eronder en erachter gaat staan, dan hebben we over, ik hoop in ons jubileumjaar 2027, want dan bestaan we 125 jaar, Jan, een van de oudste clubs van Nederland. Hè?
8: Op Olympia Goudana.
1: Op Olympia Goudana, oké. Je hebt altijd baas en bovenbaas. Maar toch, voor de Krempende Waard, de oudste voetbalclub die wij hier hebben.
8: Je stipt het zelf al aan. Ik neem aan, 2026 nu. 2027 bestaat de vereniging die opgericht is in 1902, 125 jaar. Jos, is de beginkoorts al aangetreden?
1: Ja hoor, er is al een jubileumcommissie, die is vrij enthousiast bezig. Ik heb echt al hele mooie plannen en ontwikkelingen gezien en ook een hele mooie voetbalwedstrijd. Maar ik mag nog niet verklappen wie de tegenstander is, Jan. Maar het wordt een fantastisch feest. Wat heel breed zal worden gevierd door heel Schoonhoven.
8: Dat is een mooi idee. Nu even naar de actualiteit. Dadelijk om 14:30, dat is over een minuut of 18, is dat de wedstrijd Bergambacht Schoonhoven. In de vierde klasse D, West 2, wordt gespeeld. Schoonhoven heeft zich... Ik ga geen oude wonden opereren, maar vorige week natuurlijk wel gruwelijk in eigen voet geschoten.
1: Ja, nee, dat mag je wel zeggen. Maar ik zeg altijd, het is en blijft voetbal. En je moet met alles rekening houden. Ja, in de tweede helft van de competitie hebben we niet goed gedraaid. De eerste helft hebben we mooi en goed spel laten zien.
8: 21 maart, de laatste wedstrijd die jullie gewonnen hebben. Wisten jullie, het eerste team van de voetbalvereniging Schoonhoven gewonnen heeft.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is alweer een hele tijd geleden. Dus vandaag gaan we winnen, Jan.
8: Nou ja, oké. Laten we met deze oerkreet van Jos even afsluiten. Want natuurlijk dat hij een blauw-wit hart heeft, dat geloof ik graag. Eventjes over het hart gesproken. Jos, je hebt ook door enkel jaar geleden open hartoperatie gehad. Hoe is je gezondheid nu?
1: Ja, ik ben een half jaar geleden helemaal weer doorgelicht. En toen hebben ze echt gezegd, de cardiologen, meneer Huizinga, u heeft er 25 jaar bij.
8: U mag weer naar de verkering.
1: Onder andere, Jan.
8: Goed. Hier vanaf Sportpark Hofkamp gaan we straks u op de hoogte houden van de wedstrijd, verslag van de wedstrijd Bergambacht tegen Schoonhoven. En Jos, dank je wel voor je aanwezigheid en dat je even bereid was om voor de microfoon te komen. Ja, bij deze. Ilja, neem het maar over.
2: Helemaal goed, Jan. Dank je wel. En nou, fijn dat Jos zijn hart is goedgekeurd. Want een goed hart heeft hij denk ik vandaag wel nodig. Want er staat inderdaad nog veel op het spel. Als Schoonhoven wint en als Ommoord zou verliezen... dan is Schoonhoven dus kampioen in de vierde klasse D. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Straks natuurlijk ook contact met de andere velden. Maar misschien dat we nu dan... het laatste momentje...

0: Een heerlijk begin van deze sportmiddag. Happy van Pharrell Williams. En we blijven nog even bij de vierde klasse D. Want daar staat best nog het een en ander op het spel. We zeiden net al, VV Schoonhoven kan nog kampioen worden als zij winnen van Bergambacht en Ommoord verliest. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Want Ommoord is op bezoek bij Cabauw. En dat zou op papier een eenvoudige wedstrijd moeten zijn. Maar ja, Cabauw uit is toch altijd lastig. Verder, Dilettant, die staat eigenlijk heel steady, mooi op die derde plek in de competitie, krijgt SVS op bezoek. Straks schakelen we met Arie de Notter om daar vast wat voor beschouwing van te krijgen. Maar dan de plekken 4, 5 en 6. Dat is echt nog wel spannend. Bergambacht, Haastrecht en Lopik hebben alle drie 37 punten. En kunnen dus gaan strijden om die vierde plaats in de competitie. En zo'n plaats maakt dan ook weer uit natuurlijk voor de nacompetitie. Dus dat is best heel erg spannend. Haastrecht is op bezoek bij Floriant. Floriant weet al dat het degradeert naar de vijfde klasse. Maar zal misschien toch het Haastrecht nog wel lastig willen maken. En dat. En Lopik speelt, dan gaan we ook gelijk eens even kijken, waar speelt Lopik vandaag? Lopik is uit bij VVOR. En ook dat is de nummer 1 na laatst van de competitie. Het wordt daar rondom die plek 4, 5 en 6 wordt het echt nog wel spannend. 1 en 2 ook. Dus die vierde klasse D, die houden we echt scherp in de gaten vanmiddag. En dan check ik ook weer even met mijn technicus Ed Koning vandaag. Hallo, goedemiddag. Gezellig dat wij er weer samen zijn. Heb jij al contact met Arie de Notter?
1: Hij heeft verbinding, dus ik weet niet of hij mij hoort. Arie?
0: We horen een brommetje.
1: Maar hij is nog niet.
0: Nee, nou dan komt dat zeker later nog. Behalve die vierde klasse D wordt er dus ook over een minuutje of 10 afgetrapt in de vijfde klasse B. En hoe staat het daar dan? Nou, dan pakken we dat lijstje er eens even bij. Kampioen in die competitie is al bekend. Woerden is niet meer in te halen. Maar de plekken 2 en 3, VV Lekkerkerk en VEP, beide met 47 punten uit 23 wedstrijden. Dat is nog wel een dingetje. Degene die wint, wordt dus tweede in de competitie. Daar komt het eigenlijk op neer. En wat zijn dan de kaarten? Nou ja, Lekkerkerk heeft het nog wel lastig hoor. Die is op bezoek bij de nummer 5 bij ASW. Dus dat wordt best nog wel spannend. En waar vinden wij dan VEP? Oh, die is op bezoek in Stolwijk, de nummer 6. Dus ook daar is het best nog wel heel erg spannend te noemen. Dat gaan we allemaal in de gaten houden. Alle uitslagen natuurlijk, niet alleen waar wij de mensen op de velden hebben. Maar we houden alles voor jullie in de gaten. En dan hebben we natuurlijk nog om 3 uur dat de derde klasse start. En hoe staat het daar dan? Spirit leidde heel lang eigenlijk deze competitie. Heeft wat steken laten vallen. Kan geen kampioen meer worden. Maar kan nog wel tweede worden. En dat kan zomaar in een rechtstreeks duel beslist worden. Want ze hebben Hardingsveld op bezoek, op dit moment nummer 2. Dus degene van die partij die wint, maar ook bij gelijkspel, dan is Hardingsveld tweede en anders is de winnaar tweede. Pelikaan staat redelijk safe, maar als Hardingsveld wint bij Spirit en Pelikaan verliest van, en dan pakken we natuurlijk het lijstje er weer bij, waar is Pelikaan op bezoek?
1: Spelen uit tegen Overmars.
0: Oh, oké. Okay. Ik zie hem hier. Oh ja, ik heb hem. Ja. Tegen Overmaas. Nou, dat is ook weer zo'n op papier misschien wel eenvoudige wedstrijd. Maar ja, weet je, ook Overmaas moet je uit nooit onderschatten. Dus als Pelikaan wint, is het duidelijk. Als Pelikaan verliest en Hardingsveld wint, dan is daar Hardingsveld dus de kampioen. Kortom, het is bovenin alle competities nog best heel erg spannend. En ik vind het een eer om daar live bij aanwezig te mogen zijn vanmiddag. Dus we gaan het allemaal meemaken met ik neem nog een minuut of 7 voordat de eerste wedstrijden beginnen. Ik krijg ondertussen een heleboel lijstjes toegestuurd. Hartstikke fijn. Ik heb ze ook online staan, maar op papier. Af en toe werkt papier toch beter.
1: Het is meestal wel weer weer sneller dan.
0: Toch wel, hè? Kan je een beetje bijschrijven zo. Dat is wat lastig op die computer. Kortom, een spannende middag, Ed. Gaan we het volhouden tot 6 uur?
1: Tuurlijk.
0: Nou, we doen we gewoon. Top. Wij wachten op Arie, denk ik.
1: Ja.
2: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
3: Dit is de Krimpenerwaard Sportartiest van de week.
2: De Krimpenerwaard Sportartiest van de week.

0: De laatste klanken van Fleetwood Mac, die we vanmiddag dus nog vaker gaan horen. Want de artiest van de week. Schakelen wij nu naar Krimpen aan de Lek, naar Arie den Otter. Hoe is het met de spanningen daar? Valt wel mee.
1: Nee, er zit geen spanning op, Ilja. Het is helemaal een wedstrijd om de keizers en baard. Het is Dilettant die speelt met een paar veteranen. Een man is van het adel, 35 jaar. Patrick de Reuven, 35 jaar. Daar staan er een hele hoop spelers in die uit die EO 23 komen. Dus ja, Dilettant, die heeft gewoon een elftal. Ja, dat is... En bij elkaar geraapt zootje, laat ik het eigenlijk zo zeggen. Want alle vaste spelers die hebben vandaag rust gekregen van de trainer. En dat betekent dus dat alle spelers dus gewoon de eigen moeten gaan gooien op volgende week. Want volgende week is het die belangrijke wedstrijd.
0: Juist.
1: Tegen wie, dat weten we uiteraard nog niet. Maar dat gaan we natuurlijk met z'n allen volgen. Ja, ik ga het even vertellen wie er wel gaat spelen bij Dilettant. Dat zijn Matthijs Boeren. Ja, onder 23. Fabio Valentijn, onder 23. Ayoub Elkesami, een eerste elftalspeler, ja. Dion Telauw, Mannix van der Adel. Giovanni van der Wal, Patrick de Reuver. Hassan Sakar, Jimmy Konings, Max Kranendonk en Julian Noland. Dat zijn de mannen die dus gaan starten. De wisselspelers zijn Robben Sidon, Stan Zwijnenburg, Marijn van der Kamp en Juri de Bruin. Dan hebben we de opstelling van SVS. Ja, ik weet daar uiteraard heel weinig van. Er was ook geen bestuur aanwezig. Want zo belangrijk is deze wees het allemaal niet. Dus ja, er staat in het doel bij SVS. Er staat Steven van der Staal. Daan ter Heide. Quinty van Tienhoven. Timo Willard. Mohamed Hidar. Ruben Visser. Lars Delen. Sven Gravenbroek. Mike van Oostrum, Danius Gene en Dani van Leeuwen. De wisselspelers aan de zijde van SVS die zijn Patrick Nieuwerf, Ensan Gilmar, Wissou Badal, Silvio van Gelderen en Tom Maurik. Dan hebben we de mensen die dus de leiding hebben. Bij Dilettant is dat Dennis Verkaik, de trainer. Peter Bondé, assistent-trainer. Jacob Zwijnenburg, de assistent-trainer. Herman Metz is de verzorger. En Kevin van der Heuvel is dus de teammanager. De zijde van SVS is het dus de trainer Peter Ketting. De assistent-trainers zijn Andries Hansen, Rodi Hansen. De keeperstrainer is Stanley Naderom en Leo Verhilderding is dus de verzorger. Dan hebben we een man die alles in goede banen gaat leiden. Deze man die heet Erik Ju. En deze man die komt uit Rotterdam vandaan. Hij wordt geassisteerd door Marco Becker. En aan de andere kant is het Geert-Jan Kap. Nou, ik heb even genoeg gepraat. En we hopen, we zitten heerlijk in het zonnetje. Dus wat dat betreft is het prima. Prima vertoeven en dat maakt u allemaal niet uit. Alleen, ik hoop dat de galm die ik terugkrijg op mijn telefoon, op mijn koptelefoon, dat die eruit gaat, Erik. En hoop ik dat ik dadelijk een leuk verslag kan brengen. Maar we gaan het zien. Ik heb er weinig vertrouwen in.
0: Dat klinkt niet heel positief. We gaan kijken wat we aan de technische problemen kunnen doen. Hier in de studio klonk het fantastisch, maar als je jezelf terughoort is dat heel vervelend inderdaad. Een wedstrijd dus voor de leuk eigenlijk, Dilettant SVS in het zonnetje. Ik hoop dat iedereen zich daar goed heeft ingesmeerd. En dat geldt natuurlijk voor alle velden waar wij verslaggevers hebben. Goed smeren en vooral genieten ook van het zonnetje. We gaan zo ook zeker nog even schakelen met de andere velden. Want John Jans is met Haastrecht natuurlijk meegereisd naar Floriant. En Rokus ten Beste, die mogen wij bellen voor zijn verslag van Lekkerkerk bij ASW. Dus die gaan we zo meteen eens proberen te contacten. Aftrap is ongeveer nu.

0: Tour de France duurt nog een week of vijf. Ja. Maar goed, om alvast
1: te stemmen te
0: komen.
1: Warm.
0: Beetje warm draaien. En bij deze temperaturen past de muziek van Michel Fugain natuurlijk fantastisch. Wij hebben contact met John Jansen. John, een hele goede middag.
2: Ja, goedemiddag mensen in de studio en de mensen die aan de radio gekluisterd zitten om te luisteren naar deze toch wel spannende laatste ronde in deze vierde klas. Want er staat heel veel op het spel natuurlijk ook voor Haken nog. Want er zijn mogelijkheden om nog in die nacompetitie te komen. Maar er moet wel heel wat gebeuren. Er moet Olmoord de periode pakken. En dan moet Bergam mag niet winnen van Schoonhoven, geloof ik. En het gaat allemaal om doelsaldo. En dat is wel een heel scenario wat er allemaal gaat plaatsvinden. Maar in ieder geval, Florian van Haag zegt, Florian is gedegradeerd. En Haag zegt, staat natuurlijk vijfde. En we zijn om half uur gestart. AZ doet als volgt met op doel Thomas Koenendijk. En dan Tigo Vianen, Danny de Bruin, Juri Stouthamer, Kevin Quint, Marco Oskam, Tijmer Straver, Luc de Boer, Sam de Bruin, Björn van Leeuwen en Romeo Rietveld. De wissels zijn Tigo Bos, Luc van der Vlist, Tom Zentveld, Kelvin Poot, Tim Straver en Stil van der Vlist. Michael Spencer, de trainer, coach Steven Tuinenburg, de keeperstrainer, Leon van Zuilen, de verzorger, en John de Bruin en Jason Wolf zijn de teammanagers aan de zijde van Aastig en Paul Hoorman, de grensrechter. Florian komt als volgt in het veld met Koen Uitenboogaard, Lars Geers, Karel Dekker, Naïm Bakhuizen, Duc Huisman, Stef Uitenboogaard, Hussein El Zarayouf, Sander Tobé, Kelvin Graat, Simon Loef en Kars van Dijken. De wissels zijn Youssef El Saloui, Doris Donkers, Thijs van Loo, Twan Houtman, Jesse van der Velde en Gregory Smeent. Trainercoach Mark Iemand en teammanager Sepp van Jaarsveld. De grensrechter is Richard van Ham. Nou, wat ik al zei, in het begin had dat één keer een aanval op rechts. Die werd tot corner verwerkt en uit de corner werd niet gescoord. En Florian kreeg twee redelijke mogelijkheden gelijk daarna in de tweede, derde minuut. Als eerst een omhaaltje van Kars van Dijken, waar Thomas Koenendijk de bal boven moest over de lat heen moest doen. En uit die corner was er ook nog wel een mogelijkheid, een schot van nummer 9, Kelvin Graap. En die werd ook teniet gedaan. En in die counter kwam de bal bij Sam de Bruin. En Sam de Bruin die plaatste de bal naar Tijmer Straver. En Tijmer Straver schoot de bal diagonaal langs goalie Koenen uit de Boogaard. En dat betekent dus dat Haastad in de vierde minuut op 1-0 voorsprong is gekomen hier in Bosco. Een snel doelpunt en dat is heel belangrijk, want er moet zoveel mogelijk doelpunten gescoord worden hier in Bosco. Dan gaan we een doeltrap krijgen aan de zijde van Florian. En dat wordt dan aan de rechterkant gedaan door de keeper Koen uit de Boogaard. En dan gaat Florian proberen een aanval op te zetten. Probeert de ruimte in te zoeken, maar er zit Tijmer Straver er goed tussen. Tijmer Straver naar de rechterkant toe, naar Sam de Bruin. En Sam de Bruin kan niet voorbij zijn direct tegenstander komen. Gaat de bal verder naar Florian. Dus Florian probeert dan de aanval opnieuw over te nemen. Tempo blijft goed in de wedstrijd. Voorlopig 8 minuten gespeeld tussen Florian van Haastep 0 tegen 1.
0: Een snelle openingstreffer dus aan de kant van Haastrecht. Want ja, ze moeten winnen om inderdaad gunstig te loten. En dan zit je ook nog met het doelsaldo. Stel dat Bergambacht ook wint. Ja, die wil je voorbij natuurlijk. Dus het zal daar misschien wel een doelpuntenfestival worden, John. En dat zou hartstikke leuk zijn. Dus wij melden ons regelmatig bij jou. En hou ons vooral op de hoogte als er mooie ontwikkelingen zijn daar op het veld van Florian. Dan gaan wij naar Jan Ooms. Want de opstellingen van Bergambacht en Schoonhoven, die zijn bekend. En ook daar is inmiddels afgetrapt, denk ik, Jan.
3: Ja, inderdaad, Ilja. Hier 4 minuten op de klok en nog steeds 0-0 op het bord. Maar het is wel Schoonhoven laat zien dat ze hier meer willen als een wedstrijdje voetballen. Want er is alles nog mogelijk. Hoewel het nu is dat Bergambacht in het strafschopgebied de bal opeens naar de rechterkant speelt. Naar Thijs Zeeuw. En deze speelt de bal richting doel, maar gaat voorlangs. En is geen gevaar voor Schoonhoven. Maar is alweer Bergambacht in bal. Zit hier via hij. Die geeft de bal bij de tweede paal als voorzet. Maar die is te hard voor een ieder. En de bal gaat over de achterlijn. Ja, zo is het al een beetje golvend in die eerste 5 minuten. Maar wie doen hier aan mee? Dat ga ik u vertellen. Dat zijn Bramacht op doel. Stefan van der Waals. In de achterhoede Hakim Balado. Hidde Veerman. Roel Heij. Dennis Hoordijk, die ook aanvoerder is. Jelle Erens, Twan Smit, Rody Bezemer. En in de staat op middenveld en in de voorhoede staat Luc Potter, Dalil Benaza en Thijs Seeuw. Wisselspelers bij Brandwacht heeft u even zijn Stefan de Man, Sam Bouwman, Joppe Veerman, Mustafa van Soest, Melvin Treuren en Jos Thuis, de reservekeeper. Trainers van de ploeg zijn Vat en Potuit. En de trainer van Schoonhoven, Edwin de Bruin, heeft er uiteraard 11 namen tegenovergesteld. En dat is op doel Matthijs Bot. Eventjes compliment aan de verslaggever van het landelijk blad geven. Een mooie reportage over hem vanochtend in de zaterdageditie. Maar fijn, buiten dat, aanvoerder Nachtegaal, Tom Kruiper, Job van Buren en Gerwin Neven staan in de achterhoede. Martijn Neven, Kast Vogels, Kasten Borriga staan op middenveld. En in de voorhoede is het Walter van Maurik, Jordi Hak en Bilal Ouhalou. De wisselspelers bij Schoonhoven zijn Daan Zijdel, Mathieu van Arkel, Ermin Beetziek, Tim van Hoof en Matteo de Beste, Jeden Ramdoet en Timo Frederiksen. Nou, hier is de wedstrijd onder leiding van Quinn Vugts. 20-jarige scheidsrechter uit Schravendeel. Geassisteerd door Alfred Kerkhoff bij Schoonhoven. En Ton Treuren bij Bergambacht. Voor de rest is er nog even niets te melden. Maar wel dat er 7 minuten gevoetbald zijn. En 0-0 op het bord.
0: Ja, ook daar staat er veel op het spel. Dus we zullen regelmatig bij Jan terugkomen, kan ik mij zo voorstellen. Eens even denken, hoe gaan we hem... gaan we nog een rondje doen of gaan we even...
1: Nou, we gaan even naar Arie.
0: Ja, we gaan naar Arie. Ja. Oh, er gaat nu van alles ineens gebeuren in de app ook. Leuk, ja.
4: Ja,
0: Arie.
4: Nee, het was... Ja.
0: Vertel.
4: Zeg het maar.
0: Ik ben benieuwd hoe het er gaat.
4: Oh nee, het gaat een beetje gesapig. Maar alhoewel Dilikant kreeg een hele grote kant. Was Jimmy Konings, die kopte die bal uit de voorzet van Patrick de Reuven. Kopte die bal gewoon in het doel eigenlijk. Maar de keeper die redde die bal en die bal die kwam terug. En toen was het moeilijker om die bal te missen. En nu is er weer een aanval. En nu komt die bal bij Valen.

0: gespeeld wordt, maar laten we hopen dat een lollig potje voetbal dan ook resulteert in mooie acties en zo. En ik krijg een klein seintje dat onze verslaggever die bij Spirit is, en dat is Hans Paling, die heeft ook al wat opstellingen. Hans, een hele goede middag.
1: Nee, Hans, die start al even opnieuw op. Die had een grote bron. Dus,
0: dus die start even.
1: Okay. Draaien we een plaatje. Ja, dan
0: draaien we even een plaatje. Maar het is wel gek om te zeggen dat Nico niet bij Spirit is.
1: Ja, raar is dat, hè? Ja.
0: Het zou niet moeten mogen. Nee. Dat je op vakantie inderdaad gaat.
1: Nee. Je gaat maar mee op vakantie.
0: Nee, maar goed. We gaan zo spreken met Hans Paling voor de opstellingen al daar. En daar is natuurlijk ook nog heel veel wat op het spel staat. Dus ook daar wordt het een spannende wedstrijd.

0: lastig.
1: Altijd lastig, ASW uit, altijd lastig. Ja, ja,
2: ja. Ja. Hoe staat het voor elftal van Lekkerkerk erbij?
1: Nou, we zijn 10 minuten weg en de stand is nog steeds 0-0. Maar het is natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd voor Lekkerkerk.
2: Absoluut, absoluut.
1: Want we kunnen tweede worden in de eindrangschikking bij winst. En we kunnen ook tweede worden in de tweede periode. Of tweede achter Woerden dan. Dus dan ben je vervangend periodekampioen.
2: Ja.
1: Dus ja, een hele belangrijke wedstrijd. Voor de periodekampioen hebben we dan gelijk spel genoeg.
2: Ja.
1: En voor het tweede in de competitie moeten we deze wedstrijd eigenlijk winnen. Maar dat hangt er dan ook vanaf wat de tegenstander doet. Feb, als Feb ook geen punten haalt, dan leg ik een beter doelgewin hoor. Dus dan staan we gelijk in punten met Feb.
2: Ja, maar het is in ieder geval zaak dat Lekkerkerk wel doelgericht aan het werk gaat deze middag.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: Ja.
1: De spelverhouding, het ligt open. Het zijn ploegen die allebei willen winnen. Van ASW staat er ook nog wel wat op het spel. Ik heb ook nog iets met een periode, maar dat hangt daar met een tegenstander af natuurlijk. Maar we hebben al afgekeurd doelschot van Lekkerkerk. Jeffrey Altheer die vanuit de verdediging opstoomde en op het strafschopgebied de bal op zijn voeten kreeg en doorstelde. En de bal in het doel schoot. Maar de scheidsrechter constateerde hens en dat was ook terecht. Het was ook een hensbal. Dus het doelpunt werd afgekeurd en terecht van. Maar ook bij je wel een kans gehad, een schot voorlangs. Dus Lekkerkerk nou net een schot wat geblokt werd door een verdediger op zijn rug. Dus ja, dat zijn aanvallende impulsen van twee kanten.
2: Ja.
1: Het belooft een open wedstrijd te worden.
2: Hartstikke mooi. Nou, laten we hopen dat alles klaargezet kan worden voor een feestje voor Lekkerkerk. Dat is hartstikke gegund natuurlijk als Lekkerkerk zonder elkaar, mag ik dat wel zeggen.
1: Zou mooi zijn.
2: Zou heel mooi zijn. Rokus, wij houden contact en komen heel snel weer bij jou terug.
1: Oké.
2: Okay. Mooie wedstrijd daar. En dan, zo net voor het nieuws van 3 uur gaan we even contact zoeken met Hans Paling, die verslag doet van die andere ongelooflijk belangrijke wedstrijd in de derde klasse H. Spirit tegen Hardingsveld. Hans, hoe staan de ploegen er daarbij?
3: Nou ja, ze zijn bezig op het veld met de warming-up. En zo te zien is men redelijk compleet bij Spirit. Van Hardingsveld weet ik dat niet, want die ploeg die ken ik natuurlijk niet. Die heb ik 1 of 2 keer gezien dit jaar. Maar de namen, die ken je natuurlijk niet zo goed als je eigen ploegen. Wel een belangrijk potje vanmiddag, want als we naar de stand op de ranglijst kijken, dan zien we dat Pelikaan hier eerste staat met 62 punten. Hardingsveld staat tweede met 60 punten. En Spirit heeft 2 punten minder dan Hardingsveld. Dat betekent dus dat Spirit in ieder geval geen kampioen meer kan worden. Maar Hardingsveld, de tegenstander van vandaag, die kan bij puntverlies van Pelikaan misschien wel kampioen worden. Dus daar is het zeker belangrijk. De eerste periode die ging naar Hardingsveld. De tweede periode was voor Pelikaan. En de derde periode, daar staan Pelikaan en Hardingsveld weliswaar boven Spirit. Maar ja, die hebben natuurlijk al een periode, dus die tellen niet meer mee. En dan gaat het tussen Spirit, EBOH, Rijzoord en Slikkerveer voor die tweede periode. En dan is het wel heel belangrijk. Dan geldt ook nog voor Spirit dat uiteraard moeten ze winnen. Dat zou het mooiste zijn. En als ze winnen, dan huppen ze op de ranglijst over Hardingsveld heen. En dat is erg belangrijk voor de nacompetitie. Want de nummer 3 van de stand op de ranglijst, die speelt 2 wedstrijden nacompetitie. En de nummer 2, die dan periodekampioen is, die speelt maar 1 wedstrijd nacompetitie. Dus wat dat betreft is het er ook alles aan gelegen voor Spirit om die wedstrijd te winnen vandaag. Nou, dan gaan we even kijken wat de mannen zijn die het moeten gaan doen. Bij Hardingsveld is dan op het doel Justin Kraaienveld. Dan Aaron van Andel, Johan Woltman, Pieter Kroon, dat is de aanvoerder. Lex de Gier, Roy van het Hoog, Aaron Eikelenboom, Seth Koolmees, Aldo Tagliasaki en Danny van der Bond en Sam van der Pijl. Dat zijn de 11 basisspelers. De reserves, Sander de Boom, Jurre Nomen, Colin de Kok, Xander Peursen, Marnix Trouwbank, Thomas Rozenboom-Bos en Mark Koning. Dan de ploeg van Spirit in het doel, oud en vertrouwd Jan Luthard. Achterin Anton de Koning, Wesley Valk, Marijn Advocaat en Thijs Loeven. Dan Ruben Sloof, de aanvoerder, Chris de Jong, Levi de Jong en Daniel van der Zwan. En voorin Tico Eriks en Jens Sikkema. Dan zijn dat de 11 basisspelers voor Spirit. Olaf Visser, die ook vaak in de basis staat, zit op de bank vandaag. Die is licht geblesseerd en daar willen ze geen risico mee nemen in verband met de na-competitie, wat ze hem daar zeker nog in kunnen gebruiken. Ook op de bank zitten Kevin de Redelijkheid, Damian Slot, Thomas Hogewerf, Pepijn Nobel, Nicky Benson en Bastiaan Haasnoot. Nou, dan bent u wat dat betreft helemaal bij. De ploegen die begeven zich inmiddels naar de kleedkamers toe. En dat betekent dat we over een minuutje of 5, 6, 7, als de perikelen van de pupil van de week geweest zijn, aan een hopelijk leuke wedstrijd kunnen gaan beginnen.
2: Ongetwijfeld een leuke wedstrijd, want er staat veel op het spel voor beide ploegen daar in Oudekerk. Dus we hopen dat we veel contact hebben, Hans, en dat jij ons in ieder geval spamt ook met doelpunten. Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Wij maken ons alweer op voor het einde van dit eerste uur. Nog een minuutje of 5 tot het nieuws. Hebben we nog tijd voor een plaatje? Jawel, hè? Ja, doen we gewoon nog lekker even.

0: We hebben contact met Rogus den Beste, die voor Lekkerkerk ons op de hoogte houdt van hoe het daar gaat. Rogus, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Helemaal naar ASW. Altijd lang.

0: 99 Luftballons, laatste plaat van dit eerste uur Krimpenwaardsport, waar de spanning echt wel stijgt. Er is veel te winnen en dus ook veel te verliezen op de verschillende velden in de Krimpenwaard. We doen er natuurlijk verslag van tot aan het gaatje. Tot aan 6 uur zijn Ed en ik erbij voor u. En natuurlijk ook onze verslaggevers. Daarnaast wordt er gefietst in de Giro. Dus daar zal ik in het laatste uur misschien ook nog wel op terugkomen. De hockeyfinales die worden ook gespeeld dit weekend. Dus daar besteden we natuurlijk ook nog wat aandacht aan. Maar vooral die voetbal. Want ja, de spanning is echt om te snijden. Hartkloppingen overal. En we gaan er een mooie middag van maken verder. Nu eerst even het nieuws en dan na 3 zijn we weer bij u terug.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Jan-Dirk Stouten, John Witgoed, JP Techniek, Kik Collection, Klimacon Holding. En tot slot Clip Pijpleidingen en Apparatenbouw.
6: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
7: Krimpenerwaard Sport. Met Ilja Bakker.
0: Ja, welkom terug. Het tweede uur Krimpenerwaard Sport, aflevering 642. En in het nieuws krijgen wij een appje van John Jansen. En als het goed is, hebben we hem aan de telefoon. John, jij appt DP, dat betekent doelpunt. Aan welke kant is die gevallen?
8: Ja, Hartog is ook weer door tegengekomen. Een goede actie aan de rechterkant van Hugo Vianen met een goede voorzet. Romeo Rietveld, die kon er net niet bij komen. Maar bij de tweede paal was daar Jem de Bruin om de 0-2 in te tikken. Maar daarvoor waren ook nog wel mogelijkheden. We hebben een keer een vrije trap gezien van Luc de Boer, die op het hoofd van Sepp de Bruin, die hem eigenlijk diagonaal in had moeten koppen, maar in korte hoek probeerde te koppen. En dat was wel een behoorlijke mogelijkheid.
9: En voor de rest heeft de keeper ook nog een paar keer wat gestunt. Had schoot de bal tegen Sam de Bruyne die net naast ging. En ook een keer zat Romeo Rietveld ertussen. Die kon hij dan net die voorzet niet goed geven. En zo was ook nog een keer mogelijkheden voor... Was ook nog wel mogelijkheden voor de schot van Luc de Boer die net naast ging. En nou schiet de keeper zomaar in de voeten van Björn Verleeuwen. En die probeert met een mooie stift af te ronden, maar dat gaat over het doel heen. Zo zijn de mogelijkheden zat. Ook was er één keer een kansje van Florian van Kelvin Graat, die goed 2-3 spelers uitspeelde. Maar niet krachtig kon inschieten dat Thomas Groenendijk de bal uit de hoek kon pakken. En zo gaat de wedstrijd aardig heen en weer. En we ook halverwege de eerste helft een waterpauze gehad. Maar voorlopig dus 0 tegen 2. Ik weet niet, wat weet u nog tussenstander van Kebouw, Ommoord en Bergambacht Schoonhoven?
0: Ik kijk Ed aan en die kijkt...
10: Bergambacht is nog 0-0. En Kebouw weet ik niet. Daar heb ik nog niks van gehoord.
9: Prima, nou dan weet u in ieder geval voldoende.
0: We houden die op de hoogte.
9: Ja, is goed. Hè. Dan gaat in ieder geval Luc de Boer heeft nu de bal. Loopt de middenlijn, plaatst de bal naar de rechterkant toe. Jurie Stouthamer. Jurie Stouthamer over de middenlijn 1. Plaatst hem dan naar Tijmen Traver. En dan wordt de bal diep gegeven. Wordt goed aangenomen door Pirafianen. Aan de rechterkant heeft de voorzet. Maar nu is de voorzet niet helemaal goed. Komt bij de verdediger uit bij Karel Dekker. En schiet de bal over de achterlijn heen. Zullen de corner nog even voor u meenemen. Corner die gaat genomen worden door Tijmen Traver. En dan kijken of Haast dat uit deze corner misschien nog de 0-3 op de borden kan zetten. Zo vlak voor rust, dat zal mooi zijn. Maar in ieder geval gaat Tijmen Traver de corner nemen. En is iedereen het strafgebied ingeklonterd. En dan komt die bal richting de penalty stip, zal ik komen. Of richting de tweede paal. Dan Markov kan er niet bij komen. Dan Luc de Boer misschien opvangen. Dat vangt hij goed op. En dan had hij een verwijzer tegenstander. En gaat hij richting het strafgebied. Nog een keer gaat hij de tegenstander twee keer voorbij. En dan wordt hij dan Marco Ofton gegeven. Die neemt de bal dan niet goed aan. En dan gaat Florian zitten. Trouwens, nee, wordt Danny de Bruijs er goed tussen. En dan kan Sef de Bruijs de bal aannemen. En dan kan hij een hakje zijn medespeler te bereiken. Zo zijn er wel mogelijkheden voor het doelpunt. Maar voorlopig is 33 minuten gespeeld. Florian Haas 0 tegen 2.
0: Een mooie stand zo in die eerste helft al. En de andere velden lijkt het nog een beetje rustig. Wij houden contact, denk ik. Of nou, had jij al uitslagen?
10: Nee.
0: Even een rondje doen?
10: We gaan nou een rondje doen. Ja.
0: Oké, we doen een rondje. Gaan we naar Dilettant, waar voor de leut gevoetbald wordt. Maar is het ook leuk, Arie?
11: Ach ja, als er gevoetbald wordt, is dat altijd leuk, Ilja.
0: Okay.
11: Dus dat is, daar vermaken we ons eigen wel mee. Maar nu is het denk ik... wat een grote kans daar voor de nummer 9, Timo Willaert van SVS. Want die had de bal zomaar achter keeper Matthijs Boer kunnen deponeren. Maar heeft dat gelukkig niet gedaan. En dat betekent dus dat het nog steeds 0-0 staat. Maar dat neemt niet weg dat Dilettant zojuist ook nog een paar dotten van kans heeft gekregen. Maar het venijn zit misschien wel in de staart. Daar wat dames is dan aller. Op hopen, want Dilettant probeert het wel. En de jongens die er op dit moment in staan, die doen stinkend hun best. Dus daar ligt het niet aan. Het is nu SVS weer wat een aanval opbouwt. Dat doen ze via Grevenbroek. Grevenbroek geeft die bal daar aan de nummer 11, dat is Verleeuwen. Verleeuwen moet die bal breed leggen. Hij legt die bal breed, maar dan komt die bal weer terecht bij Willaert. Willaert moet die bal nu voorgooien. Doet hij niet. Hij legt hem weer terug op Hieder. En die gooit die bal erin. Wordt slecht weggewerkt daar door de verdediging van Dilettant. En zo golft hier eigenlijk op en neer. En het is... ik weet dan de luisteraars zijn in Roodhorst. Die zitten te luisteren. En die zitten achter een heerlijk glas bier. En ja, ik zou er eigenlijk ook door deze warmte ook wel een willen. Maar zover is het nog niet. In ieder geval, het is nu SVS weer wat een aanval opgebouwen. Het is... even kijken, wie is dat? Van der Wal, Giovanni van der Wal, die daar erger probeert te voorkomen. Maar hij raakt de bal ook weer kwijt. En nu wordt die bal door Maris van der Adel, de veteraan in het elftal, wordt die bal naar de andere veteraan, Patrick de Reuver, die toch die er goed zal doen. En ik zou hem graag gewoon in het elftal erbij willen hebben, want het is een jongen die wel kan voetballen. 6 weken trainen en dan heb je conditie. Kom een diepe bal weer naar Jimmy Koning. Jimmy Koning kan er die bal halen, kan er die bal binnenhouden. Hij kan die bal binnenhouden, maar hij probeert die bal te geven aan Ayoub. Ayoub die geeft de bal weer daar even kijken aan Heide. Heide die legt die bal weer breed naar Hieder. Hieder die gaat er op de zolen toe. Hij tikt die bal heel diep, maar dan moet die bal door te lauw moet die goed gekopt worden op de keeper van Dilettant, Matthijs Boeren. En dat betekent dat hij de bal weer in zijn veilige handen heeft. Hier hebben we gespeeld 35 minuten. Stand nog, zoals we begonnen zijn, 0 tegen 0.
0: 0-0 in Krimpen aan de Lek. Maar er is gescoord bij Lekkerkerk. En daar hebben wij contact gezocht met Rokus ten Beste. Rokus, vertel.
12: Ja, inderdaad. Gescoord, maar aan twee kanten.
0: Oh, oké. Okay.
12: Ja, op het moment dat ik bijna in de uitzending kwam, scoorde ASW moet ik zeggen. Scoorden ze gelijk. Ja, van Lekkerkerk een prachtige mooie goal. De 30ste minuut ongeveer. Een balaanname van Jeffrey Altheer op de middellijn. Hij passeert twee spelers en dan maakt een 1-2'tje met de middenvelder van Lekkerkerk. En hij schiet de bal. Clement Hoekje, onhoudbaar voor de keeper. Prachtige mooie goal. Maar ja, net voor ik in de uitzending kwam, was het alweer ASW dat ook scoorde. Een foutje in de verdediging, treuzelen met wegwerken. En ja, daar profiteren ze van. Dat zijn behendige voetballers. Dus de stand is weer gelijk. En we hebben ongeveer 35 minuten gespeeld. In een open wedstrijd, ja, inderdaad. Je ziet het gewoon allebei, de ploegen kunnen binnen. Het staat wel allebei op het spel. Dus ja, open wedstrijd, aanvallende ploegen, kansen over en weer. En ja, dan gaat het erom of dat je je kansen kan benutten.
0: Zet maar net. Het is in ieder geval een leuke wedstrijd als ik dat zo hoor. Want een aanval en dan meteen een tegenaanval. Je zal je in ieder geval niet vervelen. Nog een minuutje of 10 voor de eerste helft. En wij houden contact, Rokus.
12: Oké.
0: Gaan wij wederom
10: naar John. We gaan naar Florian Haasrecht. Ja. John.
0: Weg. Nee. Jawel. Ja, nee. Nee, oké. Okay. Nou, dan... Ja. Dat
10: probeer ook
0: is een cliffhanger dit. Ja. Ga ik ondertussen misschien even nog een babbeltje maken met Jan Ooms bij Gambacht Schoonhoven. We hebben nog geen reactie dat daar doelpunten gevallen zijn. Maar Jan, hoe is de wedstrijd op dit moment? Is het een beetje leuk?
13: Het is een leuke wedstrijd om te kijken. Weerskanten gebeurt er wat. Het halve kansje is, zo was het net ook, dat bij een cornerbal van Schoonhoven was het getrapt door Van Maurik. Van Buren in het strafgebied zijn hoofd achter de bal krijgt. Maar een prima reactie van keeper van de Maas van Berghammacht redden. Dat het geen doelpunt was. Maar aan de andere kant is het ook die dekselsnelle Thijs Zeeuw. Linksbuiten van Berghammacht. Die telkenmale goed weggestuurd wordt achter de verdediging van Schoonhoven. En eerst kreeg hij zelf een kans toen hij zelf strafgebied inging. Maar hij schoot de bal naast het doel van Matthijs Bot van Berghammacht. En even daarna was het een teruggetrokken bal die niet goed geplaatst was op Benazza. En Benazza die schoot hem hoog over. En het is ook Schoonhoven dat wel probeert. Maar niet zo open kansen gekregen heeft als Berghammacht. En nu is het even kijken wat de scheidsrechter zegt van... Wat er gebeurt, gaat een vrije trap genomen worden op de helft van Berghammacht aan de rechterkant. En de bal die wordt rustig teruggespeeld naar Kruiper. In de middencirkel is het nu Van Buren. Daar gaat Benazza op af. Maar Van Buren krijgt niet de tijd om de bal rustig te pasen. Dus speelt hem over de zijlijn. En zo is het dat de nummer 2 van Berghammacht, Bellado, de bal mag inwerpen. En ja, zo is het dat hier de, denk ik, zo'n 350, 400 man publiek toch wel, hoewel ze niet betaald hebben, waarvoor de geld krijgen. Nu is het Berghammacht weer in de aanval, maar wordt goed weggewerkt door Berghammacht. Nee, door Schoonhoven moet ik zeggen. En de bal vliegt over de zijlijn. En is het halverwege de helft van Schoonhoven. Berghammacht die rustig kan gooien. Terug naar eigen helft, naar Veerman. Veerman die doet het naar in de middencirkel naar hij die speelt hem aan naar Van Smit rechtdoor. Maar die past dan niet goed genoeg. En daar kan Bellado niks mee, want de bal is alweer over de zijlijn. Goed, 38 minuten. Op de klok en nog steeds 0-0 op het bord.
0: We horen hier ook nog geen gejuich inderdaad in de studio. We zitten natuurlijk naast het veld van Berghammacht. Maar ja goed, als er daar echt wat gebeurt, dan weten wij het misschien al wel eerder dan jullie. Inmiddels is de verbinding met John Jansen weer hersteld. John, jij blijft maar appen het doelpunt.
14: Ja, dat klopt.
9: De goal kwam bij Björn Verleeuwen, ging alleen op de keeper af op Koen uit de Boogaard. Hij maakte een schijnbeweging, hij lag de bal breed. En er was, daar was Romeo Rietveld die de bal op inschoof in de touwen, dus 0-3. En ja, daarna heeft Haas een legio kansen gehad, dat had al 0-10 kunnen zijn. Want hoe ze het voor elkaar kregen om niet te scoren. Nu gaat de bal van Sam de Bruin ook naast. Ze hebben al 3-4 keer op de keeper afgegaan. Sam de Bruin alleen op de keeper over het doel. En dan was er ook nog een actie van Romeo Rietveld net alleen voor de keeper. Schoot ook tegen de keeper aan. En net was ook nog Tijmen Straven die ingeschoot werd van het doellijn afgehaald. En zo hebben we dus legio kansen voor Haas gezien. Maar er staat voorlopig in de 42e minuut tussen Florian en Haas nog steeds 0-3.
0: Ja, en Haaster, dat is natuurlijk op jacht naar een heel goed doelsaldo, zodat ze nog kans maken inderdaad om Bergambacht te passeren in de competitie. Er gebeurt veel, ongelooflijk veel. Ik kijk weer even naar Ed. Gaan we eerst nog naar Hans Paling? Ja, ik denk het maar wel,
10: ja.
0: Hè? Ja, want ook daar is, denk ik, afgetrapt, Hans. Al een kwartiertje geleden zo'n beetje. 10 minuten geleden, denk ik.
14: 10 minuten zijn we precies bezig, Ilja, in deze eerste helft. En twee ploegen die natuurlijk een beetje aftasten, kijken wat er mogelijk is. En nu even oppassen, want Harry Strand komt er daaruit. En dat had de 1-0, of eigenlijk de 0-1 moeten zijn. De bal kwam voor het doel. En Aldo Tagliasacchi van Hardingsveld, die had hem eigenlijk alleen maar voor het intikken. Maar de bal die gaat naast het doel van doelman Sean Luthard. Gelukkig voor Spirit. Want dat was echt wel een levensgrote kans op de openingstreffer van de bezoekers. Die ook al een kansje kregen gelijk eigenlijk vlak na de aftrap in de tweede minuut. Waar de bal met wat geluk bij een van de aanvallers terecht kwam op de 16. Nou, die schoot, maar miste de bal eigenlijk half. Maar die ging over alles en iedereen heen op het dak van het doel van Spirit. En zo ging die kans dan in ieder geval verloren. Nu weer even oppassen, want Hardingsveld trekt er weer uit aan de rechterkant. Komt die bal voor de goal en dan gaat hij voorlangs. Houdt het midden tussen een schot en een voorzet van de nummer 16 van Hardingsveld, Zet Koolmees. Die dan die bal uiteindelijk achtertrapt. En ook Spirit kreeg daar straks een kleine mogelijkheid. Het was Tico Eddix die in de 6e minuut de bal voor zijn voeten kreeg in het doelgebied. En ja, hij liet een heel slap schot los. Want dat had zeker beter moeten zijn. Anders had dat wellicht de 1-0 betekend. Nu dan een steekpaasje op Daniel van der Zwan. Maar die kan niet bij die bal komen. En zo is hij voor de doelman van de bezoekers, Justin Kraaienveld. Die hem meteen alweer heeft meegegeven aan een van zijn verdedigers. En zo speelt Hardingsveld weer even rustig de bal rond. Kijk ik op het bord. 12 minuutjes bezig inmiddels. En hier nog geen doelpunten. 0-0.
0: Ja, de spanning blijft daar natuurlijk om te snijden. Er staat veel op het spel bij beide ploegen. Dus daar gaan ongetwijfeld nog doelpunten vallen. Om in ieder geval nog een kans te maken op een plekje hoger op die ranglijst. Hebben wij een rondje velden gehad? Heb jij nog andere tussenstanden, Ed, die van belang zijn voor onze regio?
10: Nee, ik heb voor de rest geen belangrijke standen. Dus.
0: Dan nemen we even een kleine break.
15: De Krimpenerwaard Sportartiest van de Week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de Week.

0: Ja, en het regent hier appjes. DP, DP, DP. Echt ongelooflijk. Ik kan echt nu kiezen uit 4 zo'n beetje met wie we het eerst contact zoeken. Eerst Hans, hoor ik. Hans Paling.
1: Ja, de 1-0 is gevallen voor Spirit. Een prachtige steekbal dwars door het centrum van de verdediging van Hardingsveld. Ik moet even kijken wie hem gemaakt heeft. Waarschijnlijk Tico Ellis. Maar het belangrijkste is dat Spirit inderdaad op een 1-0 voorsprong is gekomen.
0: Nou, dat is geweldig natuurlijk. En wij zijn hier ondertussen aan het overleggen van, ja, naar wie moeten we allemaal toe gaan. Een mooie 1-0 dus voor Spirit. Dat is hartstikke mooi. Ondertussen komt er een berichtje vanuit Ommoord. En dat is natuurlijk voor Schoonhoven van belang. Dus Jan, luister even mee. Cabau net na een gemiste strafschop van Ommoord nu op voorsprong gekomen. Dus Cabau Ommoord is 1-0. En dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws voor Schoonhoven. Jan, want ja, jij hebt ook doelpunt. Maar
2: ja,
0: aan welke kant?
2: Ja, ik heb doelpunt. Maar jullie hoorden het waarschijnlijk wel. Het hardste geluid kwam van de mensen van Behalmacht en de spelers van Behalmacht. Het was een prima dieptebal. Ik dacht van hij op Smit op de helft van Schoonhoven. En Smit gebruikte goed zijn lichaam. De tegenstander ging naar de grond. En dat mocht allemaal door. Smit had een heel vrij veld voor zich. Matthijs Bot kopt het veld uit. En Smit die schiet 1-0 binnen en in de 43e minuut was het 1-0 voor Behalmacht.
0: Ja, en dan is het voor Schoonhoven dus dubbel zuur. Want 1, ze staan achter. En 2, het heeft geen ene fluit nog van doen dat ook Ommoord achter staat. Dus er verandert daar nog weinig. En John, ik zei al tegen Ed, kunnen we jou geen Lucie geven? Maar dat schijnt wat lastig te zijn. Want er is weer een doelpunt gevallen.
3: Ja, en net op tijd wordt Pieter Verwijs voor het Russia gefloten. Maar vlak voor rust kwam de bal bij Pigo Viana. En die schoot snoeihard op doel. En via de vingertoppen van Koen uit de Uitenboga ging de bal in de touwen. 0-4 is hier de rust tussen Florian van Haastrecht. En we gaan kijken wat er in de tweede helft allemaal nog kan gaan gebeuren.
0: Helemaal goed. Nou, even rust, even ademhalen, even uit de zon, even hydrateren, et cetera, et cetera. En over een kwartier zijn we zeker weer bij je terug. Er was ook een
4: Moerkapelle Goudrak, 1-0.
0: Oké, Moerkapelle tegen Goudrak. Ja, voor Goudrak is er weinig meer te winnen, behalve dan de pot van vandaag. En dat is dus op het moment ook even wat lastig. Cabau leidt dus tegen Ommoord. Goudrak staat achter tegen Moordrecht. In de rust is het 0-4 bij Florian Haastrecht. Het is, we moeten nog contact zoeken met Rokers ten Beste. Want wat is daar nu de tussenstand? Want ik heb hier nog 1-1 staan, maar er was ook gescoord, toch Ed?
4: Ja, er was gescoord. Hè. Dan moet ik het even opzoeken.
1: 2-1 voor Lekkerkerk. 2-1 voor ASW.
4: 2-1 staat het daar.
0: 2-1 voor ASW. Ja. Hans die luistert mee en die praat lekker mee. Hartstikke goed Hans, dank je wel. Bij Dilettant is het rust, daar is het 0-0. En nou ja, net dus Bergambacht gescoord. Tegen Schoonhoven, daar ook 1-0. En Spirit Hardingsveld nu dus ook 1-0. En dat betekent dat nu virtueel Spirit tweede is in de competitie. Dus nou, daar zijn we weer helemaal bij. Ondertussen wordt er weer druk gebeld. Hebben we nog andere uitslagen of tussenstanden eigenlijk? Reeuwijk die staat ook met 4-0 voor tegen Rijnstreek. Gouda Woerden is op dit moment 0-1. Dus Woerden leidt. Kamerik die leidt met 1-0 tegen SPV 81. En ASW Lekkerkerk dus net 2-1 geworden. Moerkapelle Goudrak dus 1-0. Nou, zijn we weer een beetje bij. Wat Stolwijk doet, daar zijn we nog niet helemaal achter. Maar dat komt ongetwijfeld later nog.
4: Stolwijk, Twep, 1-1 ruststand.
0: 1-1 ruststand. Ik vul hem gelijk even in op jouw lijstje. Ja, het is wel. Je zou eigenlijk een keer hier in de studio moeten komen kijken. Dat is toch ook wel grappig om te zien. Regisseur Ed, wat gaan we doen?
4: Weet ik eigenlijk niet. We kunnen even naar Jan of naar Hans gaan.
0: Ja, dan gaan we inderdaad.
4: Ik denk dat Jan ook rust heeft. Of?
0: Ik vermoed dat het nu inderdaad op de velden die om 2:30 begonnen zijn, daar is het nu natuurlijk rust. Bij Spirit is het nog geen rust. Wordt misschien wel af en toe een drinkpauze gehouden. Hans, wordt daar een beetje goed omgegaan met het warme weer? Of,
1: Jongen. Daar was de grote kans op de 2-0 voor Spirit. Maar de bal verdwijnt tegen de paal aan van het doel van Hardingsveld. En dat had zeker een 2-0 kans geweest hoor. Een levensgrote kans. Een prima aanval over rechts waar de bal voor de goal kwam. Werd even vastgehouden door Levi de Jong. En die de bal toen opzij legde. En vervolgens wordt de bal met een uithaal op de paal van het doel van Hardingsveld beland. En dat betekent dus helaas voor Spirit niet de 2-0. En dat zou wel erg mooi geweest zijn. Nou ja, die 1-0 die staat er natuurlijk wel. Die was in de 15e minuut van Levi de Jong, heb ik me laten vertellen. Dus ja, dat was wel een hele mooie aanval ook. Ook een aanval over de rechtervleugel waar de bal voor de goal kwam. En, door de midden van het veld moet ik zeggen. Eerst over de rechtervleugel, toen de steekpaas vanaf rechts naar Levi de Jong. Die zijn directe verdediger en tegenstander achter zich hield. En toen alleen voor de doelman verscheen en de bal langs de keeper liet belanden. Om zo de 1-0 op het bord te brengen. Nu even een vrije trap, want er wordt daar gevaarlijk spel gepleegd door een van de Hardingsveldspelers. Terwijl Wesley Valk probeert te koppen. Nou, dat mag dan niet van de scheidsrechter. Maar die vrije trap is inmiddels genomen. Valk die dan probeert daar om een van de voorwaartsen te bereiken. Dat lukt niet. En dan komt de bal weer in de verdediging van Spirit terecht. Waar Marijn Advocaat moet gaan proberen om weer een vrije man te gaan zoeken. Nou, dan komt de diepe bal richting Ruben Sloof. Kan die nog wat met die bal? Die probeert het wel. En dan gaat hij via een been van een van de Hardingsveldverdedigers over de achterlijn. En levert dat voor Spirit de eerste hoekschop op. Die pakken we dan nog eventjes mee. Hardingsveld kreeg er inmiddels ook één. Dus even kijken wie die bal moet gaan trappen voor de ploeg van Spirit. Terwijl ik even op de klok meteen kijk, waar we 21,5 minuten zien spelen. Dan komt die bal voor de goal, wordt gekopt en dan half gemist. En dan is het oppassen, want dan kan Hardingsveld eruit. Maar gelukkig zijn er maar weinig manschappen voorin, zodat ze eigenlijk achteruit moeten voetballen. En dat gevaar voor Spirit meteen weer geweken is. Direct 6 geelhemden terug op de eigen helft om weer in positie te gaan staan. En de ploeg van Hardingsveld op te vangen. Nou, we zijn... Ik zei het al, bijna 22 minuten bezig. En Spirit leidt hier met 1-0.
0: Helemaal goed. Ed?
4: Ja, voor de rest niks.
0: Nee.
4: Nee.
0: Nou, dus heb je vast nog wel een mooie plaat klaarstaan. Tuurlijk.

0: Fast car zou Jos Verstappen, of Max Verstappen ook alweer eens willen, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Zevende was die.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Ach ja.
1: Gisteren geworden dus.
0: Dat ja. is, je bent natuurlijk een keer op je top. En dan denk je dat je de hele wereld altijd aan kan. En dan komt een moment dat iemand die top van jou wil overnemen.
1: Is het wel wat minder. En, ja.
0: Kan gebeuren.
1: Misschien komt het wel, maar... Ja.
0: Wie weet. Ja, we gaan het meemaken. Er wordt vanavond Nederlandse tijd, dus na onze uitzending pas, wordt de kwalificatie gereden. Dus daar kunnen we helaas geen verslag van.
1: Om 6 uur is het en om 10 uur is de kwalificatie.
0: Ja, eerst sprint en dan de kwalificatie. Dus dat mag u zelf volgen, dat gaan wij niet voor u bijhouden. Even alle tussenstanden, alle ruststanden in de vierde klasse D... VVOR loop ik 2-1 op dit moment. Brabant Schoonhoven dus 1-0. ONA RVC ook 1-0. Cabau leidt met 1-0 tegen Ommoord. Dilettant SVS 0-0. En Florian Haastrecht dus 0-4. En heeft dat dan grote gevolgen voor de eindstanden in de competitie? Nee. Ja, dat is het hele korte antwoord. Nee. Nee, het heeft gewoon weinig. Maar goed, het zijn wel leuke uitslagen. Zeker voor de ploegen die op winst staan, natuurlijk. Verder wordt er gefietst in Italië. De Giro rijdt op dit moment met nog 50 kilometer. De eerste zware bergetappe wordt daar gereden. Kopgroep van 14 man, waarin 3 Nederlanders maar liefst. Wout Poels, Koen Bouwman en Jardy van der Lee, die zitten in die kopgroep. En die leiden met iets meer dan 3 minuten nu voor het peloton. En in dat peloton de nummers 1 en 2 van het eindklassement. Op dit moment de Portugees Eulalio en natuurlijk de Deen Vingegaard. Dus daar ben je ook weer een beetje bij. Wat hebben we nog meer?
1: Spirit,
0: ja.
1: Hardingsveld, Hans.
2: Ja, 29 minuten ruim op de klok in deze wedstrijd. En Spirit natuurlijk aan de voordelige kant van de score. Waar ze daar straks ook weer een levensgrote kans kregen om de score uit te breiden. Een bal die over heel veel schijven in het strafschopgebied ging. En er waren 3 mensen van Spirit die achter elkaar in scoringspositie kwamen. Maar geen van allen kreeg die bal in het doel. En zo ging dat dus verloren. En nu is het even oppassen wat nou trekt aan de linkerkant... Hardingsveld eruit met Lex de Gier. Die de bal daar verspeelt doordat hij struikelt. En dan kan Spirit hem overnemen. Sikkema, nee het is niet Sikkema. Het is Tico Addix die bal daar teruggespeeld krijgt. En dan Daniel van der Zwan. Rustig eventjes temporiseren op dat middenveld. Nu wel Sikkema aan de bal. Balletje even terug naar de achterhoede. En ze laat Spirit rustig die bal rondgaan in de ploeg. Want ja, de 1-0 die ze nodig hebben, die staat natuurlijk op het bord. En dan hoef je niet zoveel haast te maken. Dan moet je eigenlijk proberen om Hardingsveld uit de tent te lokken. En zodoende wat meer ruimte voor jezelf te creëren. Nou, dat is daar straks dan al 2 keer gelukt. Maar het heeft nog niet tot doelpunten geleid. Nu dan een bal die over de verdediging van Spirit heen gaat. Maar daar wordt niet eens op gelopen door de Hardingsveld aanvallers. Omdat die onbereikbaar is. En dus is de bal in de handen of eigenlijk aan de voeten van de doelman Jean Luthart beland voor Spirit. Die hem meteen uitspeelt naar de rechterkant. En zo gaat Spirit weer proberen om een aanval op te bouwen. Dus eventjes kijken daar met Wesley Valk. Die de bal dan weer eventjes teruglegt naar Marijn Advocaat. En zo gaat de bal rustig rond in de Spiritploeg. Het is ook erg warm geweest. Ja, en Ilja, om op jouw vraag van daar straks over het drinken antwoord te geven. Ja, die drinkpauze is daar inmiddels ook geweest. Meestal wordt dat van tevoren afgesproken bij zulke temperaturen. En dan is het gebruikelijk dat rond de helft van de eerste en de tweede helft er een drinkpauze is. Nou, die is zojuist is geweest. En inmiddels zijn we 31 minuten ver in die tweede helft. En Light Spirit nog steeds met 1-0.
0: Hartstikke mooi, Hans. Ondertussen proberen wij ook wat tussenstanden uit van de concurrenten in de derde klasse H te vinden. Daar is weinig over bekend. Dus wij vermoeden dat dat betekent dat er nog weinig gescoord is in die derde klasse H. En wij krijgen een seintje van Arie de Notter. In Krimp aan de Lek is men begonnen aan de tweede helft. Zijn er nog wijzigingen doorgevoerd in de opstellingen, Arie?
2: Nee, Ilja, zijn gewoon dezelfde 22 matadoren zijn weer op het veld gekomen. Dus en ik denk dat die wissels daar dadelijk wel aan gaan zitten te komen. Want we hebben dilettant heeft nog een drietal wissels. Ik denk dat de keeper niet in het veld komt, want die staat op scherp. Dus die moeten ze zeker sparen voor volgende week. En ja, dan is het natuurlijk afwachten wat er gaat komen van tegenstander. Maar dat gaan we met z'n allen zien. Dus volgende week in wedstrijd en dan eventueel de zesde. En dat zou zomaar Schoonhoven kunnen zijn. Dat zou wel eens leuk zijn. Daar hadden we het net in de bestuurskamer nog over. Maar goed, zover is het allemaal nog niet. In ieder geval, het is nu El Kassami die een diepe bal geeft richting Jimmy Konings. Maar die kan die bal nooit bemachtigen. En ja, het is echt een beetje zomeravondvoetbal. Maar het toch wel, lekker. We zitten. We hebben net een biertje gedronken in de bestuurskamer. En nu zitten we weer aan de AA drinken. Dus wat dat betreft is het allemaal wel leuk. Maar goed, die wedstrijd heeft weinig om hand, Ilja. En het is El Kassami die de bal weer afpakt. Geeft de bal aan Hassan Sakar. Je moet die bal diep geven. Geeft die bal nu aan. Als is Giovanni van der Wal. Giovanni van der Wal die gaat erop uit. Dan moet die bal nu voorgooien. Hij moet die bal nu voorgooien. Tikt die bal. Maar heel makkelijke prooi weer voor de keeper. Die bal had wat hoger gemoeten, Giovanni. Maar helaas is ook niet gebeurd. Dus ja, we zitten op 48 minuten. En de stand nog zoals we begonnen zijn. 0 tegen 0. Ja.
0: Nog steeds 0 tegen 0 in Krimpen aan de Lek. Maar een mooie wedstrijd daar. En wij horen in een van de oortjes dat er gescoord is. En dan is de vraag, als je zoveel lijnen open hebt staan, bij wie? Wij vermoeden bij Jan Ooms. Jan, is er alweer begonnen in Bergambacht?
3: Ja, is hier weer begonnen. En bij Bergambacht is Herens in de kleedkamer gebleven. Die heeft een gele kaart. En daar is, even kijken hoor. Ja, dat is Joppe Veerman voor teruggekomen. En ik zie, als ik het goed heb, aanvoerder Nachtegaal niet meer. En daar is Matteo de Beste voor ingekomen. Maar inderdaad, er is hier gescoord. En de stand is 1-1 met een dubbele fout. Twee spelers, keeper en een verdediger van Bergambacht, keken elkaar aan. Maar de bal die stuitte eroverheen. En 1-1.
0: Nou, mooi. Dat geeft Schoonhoven in ieder geval weer hoop. Dus dat is hartstikke fijn. En wat kleine wijzigingetjes dus daar. Eens even kijken. Nee, we hebben nog geen contact met John of met Rokus. Spirit die is met de laatste 10 minuten bezig. Gok ik zo'n beetje, Hans?
2: Ja, we zitten in de 35e speelminuut. Dus nu dan even oppassen, want Spirit heeft weer, is weer voor dat doel. De bal even terugleggen en er komt dan een schotmogelijkheid voor Levi de Jong. Maar die wordt geblokt door een van de verdedigers van Hardingsveld. En dan is Spirit nog wel steeds in balbezit. Hier aan de linkerkant van het veld. Thijs Loeven die de bal voorbrengt. Maar dan gaat hij onbereikbaar voor de spitsen van Spirit richting de doelman. En heeft hij de bal inmiddels weer uitgerold naar een van zijn verdedigers. En zo is Spirit met name de laatste kwartier, 20 minuten toch wel wat sterker dan Hardingsveld. Dat moeizaam richting het doel van Spirit weet te komen. Waar ze in het begin toch wel een paar keer gevaarlijk opdoken. Maar momenteel is het voornamelijk het balletje rondspelen op de eigen helft wat Hardingsveld doet. Nu dan de middenlijn over, de bal eventjes terugleggen. En dan gaat hij meteen weer terug naar de verdedigers. Ik denk dat Hardingsveld het idee heeft van, nou jongens, laten we het maar niet te gek maken. Mochten we die wedstrijd eventueel gaan verliezen, dan zien we dat later wel. En nu dan, komt daar weer een kans voor Spirit. Maar die bal die wordt buitenspel gegeven op aangeven van de assistent scheidsrechter. Of is het een vrije trap? Ik denk zelfs dat het een vrije trap is die Spirit mag gaan nemen. Een metertje of 10 over de middenlijn is er waarschijnlijk een overtreding begaan op een van de Spirit. Nou, die is mij ontgaan, moet ik zeggen. Maar de vrije trap is voor Wesley Valk, die dat gaat doen. Even kijken. Weinig mensen in die 16 bij Hardingsveld. Dus je kan hem heel lastig kwijt. En dan neemt Hardingsveld de bal inmiddels weer over. Gaat de bal naar de linkerkant toe. Zit even zoeken naar de vrije man, maar die vinden ze niet. Dan gaan ze meteen maar weer terug. Ja, Arik Veld die probeert zoveel mogelijk de schade nu te beperken. En probeert natuurlijk straks wellicht via een aanval misschien nog wel een keer te scoren. Vooralsnog is dat niet het geval. Nu wel een paasje richting de voorhoede. Maar dan gaat die bal meteen weer terug naar de verdediging toe. En zo is voorzichtigheid troef bij de ploeg van Hardingsveld. Met inmiddels 37 minuten precies op de klokken hebben wij dus nog 8 minuten te gaan.
0: We komen dan net voor rust zeker nog even bij je terug, Hans. Inmiddels staat Lekkerkerk ook weer op het veld in Waddinxveen, gok ik zo. Rokers, wij kregen net voor rust nog het bericht door dat het 2-1 staat voor ASW. Klopt dat inderdaad?
4: Ja, dat klopt inderdaad hoor. Ja hoor. Het is voor rust ASW nog een doelpuntje in. En ja, gewoon een heel goed doelpunt. Ik bedoel, een hele behendige voetballers. De verdediging van Lekkerkerk werd gewoon uitgespeeld. En de bal werd beheerst ingeschoten. En eigenlijk, qua spel, een verdiende voorsprong. Het zijn hele behendige voetballers. Ze spelen gewoon de Lekkerkerk-verdediging helemaal uit. En Lekkerkerk wel natuurlijk wel met fysieke kracht zat te zetten. Het wordt een hele moeilijke wedstrijd voor Lekkerkerk. En zoals het er nu uitziet, wordt Lekkerkerk nog een kans op een tweede periode. En een kans op een tweede plek in de uitrangschikking. Maar zoals het er nu staat, met ruststanden, heeft Lekkerkerk dus helemaal niets.
0: Nee.
4: Dus het wordt tijd dat Lekkerkerk vooral de tweede helft de maal oprolt. En probeert minimaal een gelijkspel te halen om de tweede periode te pakken. Of met winst de tweede plaats in de competitie. Want dat is het gunstige, want er hoef je maar één wedstrijd te spelen voor promotie.
0: Juist.
4: Dus goed, we gaan het zien. Ze staan heel veel veld. 50 komt eraan, ook met de bal in de hand. Nou, de veld op. We gaan zo kijken hoe het ziet. Nou, het verlopen in de tweede helft. Stand dus op dit moment 2-1 in voordeel van ASW.
0: Helemaal goed. Daar is dus werk aan de winkel. Zeker als je weet dat VEP, de nummer 3 in de competitie, op dit moment met 1-1 gelijk staat. En dus eigenlijk nu Lekkerkerk voorbij is. Laten we hopen dat de verbinding met Rokers ietsje beter wordt. Want die telefoonverbinding was niet helemaal optimaal. Als het goed is, hebben wij nu inmiddels ook weer contact met John Jansen. Want ook daar is de rust voorbij en kan Haastrecht verder gaan prijsschieten, denk ik, of niet?
5: Ja, nou, Haastrecht heeft zeker al aardig wat mogelijkheden gehad, hoor. En, in de tweede helft, eerst Tijmen Traven kwam goed naar binnen toe, schoot op doel, maar die bol.

0: Danny de Bruin nu over de middenlijn heen. Kan hij een voorwaartse aanspelen? Nee, plaatsbal terug naar Juri Stouthamer. Juri Stouthamer plaatsbal dan terug naar Danny de Bruin. En dan proberen ze het wat gaten te vinden in de defensie. Wordt er ingespeeld dan. En dan wordt er een overtreding begaan. Een overtreding begaan op Sam de Bruin. En dat is zo. Ja, wordt begaan daardoor de nummer 3 Karel Dekker. En dan krijgen we zo'n meter of 20 à 25 van het doelruim. Ik denk wel een meter of 30 dat we vrije trap gaan nemen. Luc de Boer gaat zich daarmee belasten. Luc de Boer speelt de bal kort in. Naar Björn Verleeuwen gaat het strafgebied in. De rechterkant. En dan probeert hij een voorzet te geven. Schiet tegen de tegenstander aan. En kan hij in tweede instantie ook niet een voortzetting eraan geven. En dan kan Haas er wel weer opvangen via Luc de Boer. En wordt de bal geplaatst. Gaat Florian proberen de aanval op te zetten. Zo zijn we 11 minuten bezig in de tweede helft. 0 tegen 4 verlopen nog in Boskoop. Tussen Florian en Haas.
1: Helemaal goed, John. En ze hebben er in ieder geval wel weer zin in om in die tweede helft lekker door te pakken. Dat lijkt mij duidelijk. Er komt een tussenstandje binnen, want Perkouw is in principe al veilig in die derde klasse H. Maar winnen is altijd leuk. En Perkouw heeft zojuist gescoord tegen de Alblas. Arno Verbree die schoot de 0-1 in de netten. Dus dat is een mooi nieuws daar vandaan in ieder geval. We hebben een aardig rondje gehad weer.
2: Ga nog even naar Hans, want die heeft de laatste...
1: Ja, de laatste paar minuten.
3: Ja, dat klopt. We hebben nog een minuutje of 3 speeltijd. En er zal niet zo heel veel bij komen, denk ik. Want er is niet of nauwelijks gestopt. Behalve die drinkpauze daar straks eventjes. Dus dat zal waarschijnlijk een minuutje of anderhalf zijn. Maar het is weer oppassen, want Haringsveld zoekt aanval nu weer over de rechterkant. Maar er wordt de bal tegen een van de verdedigers van Spirit aangeschoten. En gaat hij over de zijlijn. En rest dus alleen nog een ingooi voor de mannen uit Haringsveld. Die inmiddels... genomen is met Sein van der Pijl die de bal voorlegt en dan een schotje zou je kunnen zeggen van Lex de Gier vanaf de rechterkant naar de verre hoek, maar die bal die heeft niet echt veel vaart en levert geen problemen op voor de doelman van Spirit. Nu dus wel een vrije trap aan de andere kant van het veld waar heel fel geattaqueerd wordt door de verdediging van Haringsveld op een van de spelers van Spirit. En zo is de vrije trap inmiddels genomen. En is Wesley Valk die de bal naar Marijn Advocaat speelt. Krijgt de bal dan nu weer rustig terug. En dan gaat de bal naar Sikkema. Die de bal even teruglegt naar de doelman van Spirit. Ja, die vinden het prima natuurlijk. Met die 1-0 op het bord hebben zij het doel wat ze moeten behalen. Vandaag aan het eind van de wedstrijd op dit moment op het bord staan. Dus kan je rustig eventjes kijken en proberen de tegenstander uit de boom te lokken. Nou, dat lukt dan vooralsnog niet. Want die staan met z'n tienen gegroepeerd op de eigen helft. En dan nu de vrije de paas richting een van de aanvallers van Spirit. Waar de bal inmiddels daar de Jong over de zijlijn geschoten wordt. Nou, er wordt aangegeven dat hij via een speler van Haringsveld gaat. Maar de scheidsrechter geeft de ingooi aan Haringsveld. En die gaat genomen worden door Lex de Gier. De nummer 7 van Haringsveld. Die daar de bal heeft. En dan is het even wachten. Wat geeft hij nog aan daar? Ik kan het niet zien zo over... nu mag hij dan wel... nog steeds zegt de scheidsrechter van ja, eventjes de bal bij je houden. En dan mag die gegooid gaan worden. Kijken, op het bord staat nog iets minder dan een minuut. En ik zeg al, ja, er zal wel ietsje bij komen. Maar vooralsnog niet. En dan kan Spirit er misschien weer uit de bal richting Levi de Jong. Maar die is heel scherp gespeeld. En alleen tegen 3 verdedigers van Haringsveld wordt dat lastig om daar wat mee te doen. En zo heeft Haringsveld de bal alweer terug. Steekpaasje richting een van de aanvallers. Kan daar Luthard bij die bal komen. Ja, de doelman van Spirit werpt zich als een leeuw op die bal. En is dat geen enkel probleem. Heeft hem inmiddels ook weer uitgerold naar Marijn Advocaat. Die rustigjes de bal opdrijft op de eigen helft richting de middenlijn. Terwijl de tijd nu langzamerhand verstrijkt. En de officiële speeltijd inmiddels op het bord staat van 45 minuten. Is het nu alleen nog de blessuretijd die rest. Nou, ja. Wellingsveld mag het nog een
1: Hans,
3: keer proberen.
1: Dan ga ik je toch even nu afbreken. Want er is weer gescoord in Boskoop. En dus wij schakelen.

0: schakelen even naar John, als je het goed vindt.
1: Ja, Romeo Rietveld werd de diepte ingestuurd en de grote bal in de korte hoek langs Koen uit de Boogaard. 0 tegen 5 voor Haaslef. Daarna zijn ook Romeo Rietveld en Jurgen van Leeuwen gewisseld voor Luc van der Vlicht en Kelvin Poot. En staan we nu 15 minuten op de klok in de tweede helft, dus 0 tegen 5.
0: Daar in Riante 0 tegen 5 dus. Hans, terug naar jou. Die laatste paar minuten of de laatste paar seconden.
2: Ja, ik denk dat het een minuutje, anderhalve minuut hooguit nog is. We hebben inmiddels bijna 46 minuten op de klok staan. En Hannes Veld mag nog een vrije trap gaan nemen. Daar gaat die bal de 16 in. Wordt weggekopt uit de verdediging van Spirit. En dan gaat hij richting de zijlijn waar Hannes Veld hem weer op. Pikt middels daar Aldo Tagliasacchi. Probeert dan zijn mannetje voorbij te komen. Dat lukt wel. En dan is even oppassen. Want dan zou het zomaar gevaarlijk kunnen zijn. Maar dan is het daar een van de spiritverdedigers die de bal blokt. En Hardingsveld de derde hoekschop mag gaan nemen van de tweede helft. Nou, dat zal denk ik een van de laatste mogelijkheden in die eerste helft zijn. Om nog iets te doen voor Hardingsveld. Bal die genomen gaat worden met het rechterbeen vanaf de linkerkant. Zal dan vermoedelijk een indraaiende bal gaan worden richting dat doel van Sean Lidhart. Daar komt die bal. Daar wordt hij weggekopt door Wesley Valk. Die dat prima doet. En dan zegt de scheidsrechter, jongens, we gaan lekker richting de T. We gaan rusten bij Spirit Hardingsveld met een stand van 1 tegen 0.
0: Helemaal goed. Een verdiend kwartiertje rust. Zowel voor de spelers als voor onze verslaggever. Want ik geef het je te doen om zo'n wedstrijd te verslaan. Neem even lekker pauze, Hans. We komen over een kwartier, 20 minuten zeker weer bij je terug. Zitten wij alweer richting de klok van 4 uur. Maar hebben wij nog tijd om even nog een in te checken. In ieder geval bij Jan. Want ja, 1-1 daar op de klok bij Gambacht Schoonhoven. Spanning ten top natuurlijk. Zijn er nog ontwikkelingen?
3: Jawel, er zijn ontwikkelingen. Brabach krijgt op een meter of 20 van het doel van Matthijs Bot van Schoonhoven een vrije trap te nemen. En Brabach heeft ook 2 keer gewisseld. Invallen Joppe Veerman, Brasseerde zijn eigen en Thijs Zeeuw zijn eruit. En het is ingekomen Houselt en Stefan de Man. En ja, Stefan de Man heeft een van de betere trappen uit heel Brabach, maar die staat niet achter de bal. Maar ook bij Schoonhoven wordt er gewisseld. Ik even kijken hoor. De nummer 10. Dat is Jordi Hak gaat eruit. En als hij zijn eigen even om wil draaien, dan kan ik het ook zien wie erin gekomen is. Ik denk dat het is Ramadoet. Jeden Ramadoet. En het is Behambacht met die de vrije trap gaat trappen. Benazza en even kijken hoor. Toch de man staat erachter. En Benazza die speelt maar net naast de paal en geen gevaar voor Schoonhoven. En zo gaat Schoonhoven weer via keeperbot de bal in het spel brengen met een achtertrap. En Schoonhoven of Brabant zet wel hoog druk. Maar Bot wuift iedereen weg en die zegt van ja, ik kan hard schieten. En ik speel hem over de middenlijn heen. En daar is het van Maurik aan de linkerkant die hem krijgt. Die speelt de bal bij de tweede paal. En over Cas Voges. Maar Biloul die is ook in duel. Maar hij is daar de winnaar. Doet dat niet helemaal goed. Want de bal die wordt in de middencirkel op het doos in de schoen van Martijn Neven gespeeld. En de bal is alweer naar de buitenkant door Schoonhoven gevoetbald. En de Maurik die speelt hem naar Ramdoet. Ramdoet helemaal terug naar Van Buren. Van Buren naar de nieuwe aanvoerder Kruiper. Kruiper die speelt hem in de middencirkel weer aan naar Neven. En Neven kijkt wie er vrij loopt. En er is bijna geen beweging in de voorhoede van Schoonhoven. Maar is door Benazza de bal over de zijlijn gewerkt. En zo is het hier. 62 minuten op de klok. En 1-1 op het bord.
0: Helemaal goed, Jan. En dan gaan wij als laatste voor het nieuws nog even naar Krimpen aan de Lek. Een stand van 0-0. Arie, is het nog steeds 0-0 of is er inmiddels iets gebeurd?
2: Nee, anders had ik uiteraard had ik gemeld en nog steeds 0 tegen 0. Maar de verzorger, die komt op het veld op de verzorger van SVS. Dus dat is voor mij om een teken om te zeggen, jongen, ik ga teruggeven aan de studio. Want hier gebeurt er erg weinig. De verzorger is bezig, dus gewoon nog 0 tegen 0, Ilja.
0: Oké, dan pakken wij nog een plaatje zo vlak voor het nieuws. Krimpen Rewijn Sport.
4: Krimpenerwijd Sport.

0: Het is 4:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
5: Elke zaterdag Krimpenerwaarts Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaarts Sport.
6: Krimpenerwaarts Sport. Krimpenerwaarts Sport. Met Ilja Bakker.
7: Welkom in de 3e uur Krimpenerwaarts Sport op deze zaterdag 23 mei. En er wordt gescoord, dat wil je niet weten. Doelpunten vliegen hier om de oren. En wij bellen eerst met Rokus ten Beste. Want daar is ook weer gescoord. Maar Rokus, jij wordt daar niet blij van.
8: Nee, ik word daar echt niet blij van. Het is inmiddels 3-1 voordeel van Zweden. Ik moet zeggen, het is eigenlijk een verdiende voorsprong. Lekkerkerk is het gewoon helemaal kwijt. De eerste 20 minuten had Lekkerkerk een aardige wedstrijd. Komen voor op 1-0 voorsprong. Verdient ook, moet ik zeggen. Maar daarna is het de vastigheid op de bal is helemaal weg. En ja, Lekkerkerk geeft het op dit gewoon helemaal weg. Net een prachtige goal overigens van AV over de linkerflank. De linksbuiten die zich eigenlijk maar helemaal vrij speelt. En een prachtige voorzet op maat geeft. Op de spits in die kop van een heel heerst over de keeper heen. Een prachtige goal. Ja, dan sta ik kansloos. Het is gewoon een hele goede ploeg. En behendige voetballers. En op dit moment domineert de WSO.
7: Nee, en we moeten dus afwachten wat het in de na-competitie nog zou kunnen gaan doen. Naast je staan in ieder geval echt wel enthousiaste fans, dat is duidelijk. Rokus, wij komen binnen een kwartier nog even bij je terug, zo vlak voor het eind van de pot, zullen we maar zeggen. Dus blijf nog vooral even een beetje beschikbaar. Wij gaan van Rokus naar Jan hier achter ons op het veld van Bergambacht, waar Schoonhoven probeert natuurlijk nog kampioen te worden. En je hebt doelpunt, maar ja, aan welke kant?
9: Nou, voor Schoonhoven. Schoonhoven, en wat een blunder in de achterhoede. Nu is het Bergambacht dat een aanval neemt. Maar de bal wordt tegen Kruipen, de laatste man, opgeschoten. En de bal die komt weer bij Van Houtschot. Van Houtschot, kijken wat hij gaat doen. Die gaat schieten. En die schiet net over. Maar we hadden het over het doelpunt in de 70ste minuut. Een lange uittrap van keeper Matthijs Bot. Die ging over de vriend en vijand heen. Die stuitte op de 16 meter bij Bergambacht doel. Maar daar was het hij en Van der Waals die dachten, ik pak hem. Maar als een duweltje uit de doosje was, weer Cas Vogels, de nummer 7 van Schoonhoven, die daar een hoofd onder krijgt en over iedereen heen speelde en de bal vrij in het doel kopte. En is dat het nu 1-2 staat.
7: Dat is een gunstige stand natuurlijk, want Ommoord die heeft zojuist ook gescoord tegen Cabau. Daar is het nu 1-1. Ja. Dus ze staan nu in punten. Op dit moment staan ze gelijk. En dan komt er natuurlijk weer op dat doelsaldo. Ja, en dat is nog wel even uitrekenen. Ik denk dat Ommoord dan nu nog steeds wel op winst staat van de competitie op doelsaldo. Dus dat is hartstikke spannend. Van Bergambacht gaan wij naar Boskoop. Want ook John meldt zich weer met een dp'tje.
10: Ja,
11: één dp, twee dp's.
7: Echt?
10: Ja, twee doelpunten van Florian zijn er wel. En zeker was het Kelvin Graat en zo is hij dus 20 en 5,5 uur. Ja, Haarsens die voert 5 wissels toe. En de ene keer pakt het wel eens goed uit. Maar nu vallen ineens wel een gaten achterin. Omdat ook natuurlijk Joeri Stouthamer is eruit gehaald en Marco Oskam. Dat zijn ook altijd wel mensen die belangrijk zijn om veel tegen te houden. Maar ja, dan zie je het, dan valt er ook wel eens doelpunt voor de tegenpartij. En zo is het 2-5. En dan moet Haast dat weer wat gaan proberen. Die hebben Thomas Entveld erin gebracht. En Luc van der Klist zijn erin gekomen. En die zijn Sam de Bruin is er ook uitgehaald. En zo zijn er nog wel een hoop wissels doorgevoerd dus aan de Haarsterzijde. En dan hebben we nog een kwartier te spelen. Dan wordt de bal gespeeld naar Luc de Boer. Luc de Boer die dan over de middenlijn komt, wordt in de voet gespeeld voor Kevin Quint. Kevin Quint speelt diep richting Tom Zentveld. Kan de bal niet bereiken, gaat over de zijlijn heen. Inworp voor Florian. Die zullen we nog even voor u meenemen. De waterpauze heeft dit ook toepassing gehad. Want het is natuurlijk vrij warm voor de mensen ook. Als er veel gelopen wordt en dat iedereen daar wel een beetje last van heeft. En dan komt de bal richting Kelvin Poot die de diepte toe probeert te krijgen. Maar dan wordt het door Florian overgenomen. Wordt door het midden heen gespeeld. En Florian probeert de aanval op te zetten aan de linkerkant van het veld. Aan de linkerkant van het veld wordt die bal diep gegeven. Richting de hoeven te maken van net 2 keer. Maar Haarsma neemt over Luc van der Vlist. Luc van der Vlist plaatst de bal dan diep naar Tijmen Straver, kan Tijmen Straver de bal voorgeven. En dat doet hij richting Tim Straver. Dan gaat hij er nog niet in en nog terug. En dan gaat hij er niet in. Dan lijkt het de bal doelwit te gaan, maar dat niet goed. Zo blijft het dus. En 22 minuten voor Jan Haken, 2-5.
7: En dat is een aanslag op je stembanden, John, zo te horen. Ik hoop dat je het nog een kwartiertje volhoudt voor ons. We hadden net Rokus al aan de telefoon. En we zijn weer terug bij Rokus, want er zijn ontwikkelingen.
8: Ja, er zijn ontwikkelingen in het nadeel van Lekkerkerk.
7: Ach.
8: Ja, ik zei het al, ASW speelt gewoon een hele mooie, geweldige wedstrijd. Het wordt Lekkerkerk gewoon gedeclasseerd. Want het is inmiddels 4-1 in het voordeel van ASW. En ik moet zeggen, een prachtige goal. Een meter op 25 afstandsschot en een klem in de kruising. Nou, gewoon houdbaar voor die keeper. Gewoon echt een hele mooie goal. Herhaling waard voor vanavond op de Swindeurspot. Maar goed. Ja, het is, het is gedaan bij Lekke Kerk. De kopjes hangen naar beneden, 4-1 achterstand. Dat ga je niet goed maken. En ja, dan is het afwachten wat, wat tegenpartijen gaan doen. Of dat er nog een periode in zit, of dat er nog een plek in zit in de competitie. Dus dat is helemaal afhankelijk. Je hebt het niet meer in je eigen hand. Helemaal afhankelijk van de tegenpartij.
7: En dat is heel erg jammer, want het, jammer. Het leek zo goed te beginnen.
8: Ja,
7: en
8: ze hebben het in eigen hand.
7: Ja.
8: Maar goed.
7: Wij houden hier in de studio in de gaten wat de directe concurrent VEP doet. Hoe dat gaat uitpakken voor die tweede en derde plek in de competitie. Rokus, dank je wel weer voor deze update. En we gaan zien of we nog even bij je terugkomen als er nog ontwikkelingen zijn. Of sowieso voor de afsluiting van deze pot. Wie weet nog, tot horens. En dan gaan wij bij Arie eens even informeren. De verzorger die zal inmiddels wel van het veld af zijn. En daar zal het spel weer hervat zijn. Wat was er aan de hand, Arie, dat de verzorger op het veld moest?
12: Ja, dat weet ik niet, Ilja. Dat kan ik vanuit mijn comfortabele positie niet zien natuurlijk. Maar de verzorger heeft die speler weer overeind gekregen. En op dit moment is het een cornerbal aan de zijde van SVS en die probeert het wel en die koppen die bal en die bal die gaat erin. Ja. De keeper van Dilettant is gewoon kanloos en ineens komt er een doelpunt. Eindelijk zou ik zeggen. Dan gaat de wedstrijd misschien openbreken. In ieder geval, er staat nu 0 tegen 1 op het scorebord. En ja, bij Dilettant is Jury de Bruin ingevallen voor Giovanni van der Wal. Stan Zwijnenburg voor Dion Telouw. En met Merlijn van der Kamp voor Fabio Valentijn. Dan ben ik wat betreft de wissels weer helemaal bij. Er staan op dit moment 81 minuten op de klok. En de stand staat op 0 tegen 1. Het is Patrick de Reuven die tussen de middenbal gaat nemen. De spelers van SVS die slomen, heel sloom komen ze terug. Die vinden het ook allemaal veel en veel te warm. En ja, het is zoals het is. Nou, de middenbal is inmiddels genomen. Komt de bal bij Marnix van der Adel. Die al lange bal geeft richting Simikoni. Simikoni die bal aan moet nemen, maar hij raakt de bal ook weer kwijt. En daar is het Hassan Sakar die de bal geeft aan de nummer 5 van Dilettant. Merlijn van der Kamp die de bal inspeelt naar Elke Sami, ja, die gaat... Elke samen die gaat die bal weer teruggeven aan Marnix van der Adel. En nu komt er een diepe bal richting Hassan Sakar. Hassan Sakar weer in balbezit. Geeft de bal daar aan Stan Zwijnenburg. Stan Zwijnenburg weer terug naar Max Kranendonk. Max Kranendonk weer naar Marnix van der Adel. Die geeft de bal daar aan Julian Noorland. Julian Noorland die geeft die bal daar aan de linkerkant. Geeft hij de bal wel weer aan een medespeler. Daar komt Elke Sami. Die speelt die bal. Geeft de bal daar aan Patrick de Reuven. Patrick de Reuven die draait 1-2 man, draait die dol. Geeft de bal weer aan Elke Sami. Die moet die bal nu afgeven. Geeft die bal daar wel af, maar dat is een verkeerde. En dat betekent dat daar de nummer 5 van Dilettant Merlijn van de Kamp de bal weer in bal bezetten. Geef een diepe bal, loop op niets weer uit. En zo hebben we inmiddels 83 minuten gespeeld. En ja, nog steeds, of nog steeds, eindelijk is er gescoord. En de stand is hier dus nu bij die wedstrijd tussen Dilettant en SVS 0 tegen 1.
7: 0 tegen 1. En ja, er is gelukkig gescoord. Maar jammer dat het dan aan de kant van de tegenstander is. Het is wat het is. En wij gaan schakelen met Ouderkerk aan de IJssel. Want daar is de rust voorbij. Hans Paling is weer opgefrist. En kan fris en fruitig beginnen aan de tweede helft. Al daar zijn er nog wisselingen.
13: Ja, en het is zelfs 2-0 nu. Op het moment dat jullie hier binnenkomen, komt er een prima aanval. Uitval eigenlijk van Spirit. Maar Tico Addix wordt weggestuurd aan de rechterkant. Die brengt de bal voor het doel. En het is daar, ik denk, Daniel van der Zwan of Levi de Jong. Dan moet ik even kijken wie er gescoord heeft. Maar op het moment dat jullie binnenkomen, maakt Spirit dus de 2 tegen 0. En dat is natuurlijk goed nieuws voor alle mannen. Die alle mensen die Spirit een warm hart toedragen. En het is inderdaad Levi de Jong Die wordt aangegeven als doelpunt te maken. Die maakte ook de eerste, dus heeft hij er twee achter zijn naam staan vandaag. Maar ja, jij vroeg, Ilja, zijn er nog wissels? Nou, aan de kant van Spirit niet. Bij Hanningsveld is de nummer 4. En dan moet ik even op mijn briefje kijken. Sander de Boon in het veld gekomen in de rust. En voor hem, hij is in de plaats gekomen voor Roy van het Hoog. Dan zijn jullie wat dat betreft ook weer helemaal bij. Maar belangrijk nieuws natuurlijk, dat Spirit de 2-0 gemaakt heeft en daarmee iets makkelijker kunnen voetballen. Want ja, als dat blijft zoals het is, dan hoeven zij maar één wedstrijd in de na-competitie te spelen over de 14 dagen. En anders zouden ze volgende week al uit moeten naar Zierikzee om een wedstrijd te spelen. Maar dan hebben ze dus nu een beetje extra rust. Een diepe bal richting de 16 van Spirit. Maar daar komt Saluthard prima uit zijn goal en kopt die bal weg voor iemand gevaarlijk kan worden. En zo is hij alweer aanbeland in het strafschopgebied van de tegenstander Hanningsveld. Die nu Pieter Knook, de aanvaller of de aanvoerder, aanspeelt. Dan gaat de bal naar de rechterkant van het veld. En dan eventjes kijken naar de vrije man. Nou, die vinden ze hier op links. Dat is Johan Woltman, die de bal dan richting Seth Koolmees speelt. En zo proberen ze dan weer naar de aanval te gaan. Maar ik mag aannemen dat die 2-0 die Spirit net gescoord heeft, dat is denk ik wel een behoorlijke dreun voor de bezoekers.
7: En dat ben ik helemaal met je eens. Dat is natuurlijk, het is nooit leuk om te verliezen, maar zeker niet in zo'n belangrijke pot als deze is tussen Spirit en Hanningsveld. Andere tussenstanden in die derde klasse. Overmaas Pelikaan was bij rust 0-1. Wieldrecht IJsselmonde komt net binnen 2-2 op dit moment. Rijsoord Slikkeveer heb ik nog geen uitslagen van. Net als van Drechtstreek tegen DFC. CKC EBOH bij rust 1-3. En Pacau op 1-0 voorsprong bij de Alblas. En dat was ook met rust. Dus ja, hoe het daar nu gaat, dat houden we natuurlijk allemaal in de gaten. Dan nadert de ontknoping op de velden in de vierde en de vijfde klasse. En gaan wij een beetje heen en weer pingpongen tussen onze verslaggevers. Begin ik bij Jan Ooms, Bagamba Schoonhoven. Schoonhoven nu dan, volgens de laatste berichten op 2-1 voorsprong. Dat is natuurlijk hartstikke gunstig. Hoe staat het daar nu, Jan?
9: Dat is Schoonhoven in de aanval. En Schoonhoven houdt, die speelt de bal in. En de bal die stuit op. En Van Buren krijgt de hand, de bal tegen de hand in het strafschuit. Maar de scheidsrechter is resoluut. En die zegt van nee, we gaan door. En het is Hero Voges aan de rechterkant van Schoonhoven. Die het strafschuit in wil. Maar die op de huid gezeten wordt door hij. En die loopt prima te verdedigen. En de bal wordt laat aangeraakt door Voges. En het is een achtertrap voor Bergambacht van de Waals die de bal in het spel speelt. Ik hoorde dat jij wilde pingpongen. Dan hou het kort. Hier 85 minuten op de klok en 1-2 op het bord.
7: Daar is nog 5 minuten te spelen dus in Bergambacht. Krimpen aan de Lek. Daar gaan we ook richting de laatste 5 minuten, gok ik, Arie.
12: Nou, we hebben hier officieel nog 2,5 minuten spelen, Ilja. Nu komt er weer een voorzet van Jimmy Konink. Je gooit die bal hoog in het strafgebied. Wie kan er opvangen? Ja, een verdediger van SVS. Komt de bal weer bij Julian Noorland. Gooit die bal eens in de pot, jongen. Kijk of daar misschien wat van kan gebeuren. Maar ze vinden het allemaal erg warm. Ze doen het rustig aan. En, het is gewoon zomeravondvoetbal. Het is dilettant andermaal weer. Wat Marlijn van der Kamp die geeft de bal weer. Geeft de bal aan Jimmy Konink. Jimmy Koning weer naar stand Zwijnenburg. Zwijnenburg, waar gaat hij met die bal heen? Elke Sami weer. Elke Sami weer helemaal terug naar Maastranendonk. En zo probeert dilettant dat wel, maar die bal die moet er ingespeeld worden. Komt die bal bij Patrick de Reuver. Patrick de Reuver geeft die bal weer aan Elke Sami. Elke Sami, waar gaat hij heen met die bal? Geeft die bal aan Hassan Sakar. Hassan Sakar geeft die bal naar Jimmy Koning. En die loopt gewoon achter. En dat betekent dat we hier nog te spelen hebben. 1,5 minuut. En als je niks meer van mij hoort, dan hebben alle andere verslaggevers hebben dus gewoon alle ruimte. Dan is de stand hier dus 0-1.
7: Oké, dan houden we het toch een soort van rustig. Want in Bergambacht is nog een minuutje of 4 te spelen. John die zit op een comfortabele 2-5 met Haastrecht. Die gaan we zo zeker nog wel even bellen. Ik kijk ondertussen ook naar Ed, die echt aan alle kanten bezig is. Die probeert tussenstanden te vinden. Eindstanden is nu ook aan het bellen. Dus het is gewoon hartstikke spannend nog. Lekkerkerk valt dus tegen, zo vertelde Ropers al. Op een achterstand nu van 4 tegen 1 tegen ASW. En dan is het nog maar de vraag wat dat allemaal betekent. Sowieso voor de eindstand in de competitie, maar ook voor de na-competitie. Dat hangt helemaal af van wat VEP en SPV 81 bijvoorbeeld gaan doen. Nog op hun velden in die laatste minuten. Daar wordt zeker naar gekeken. Woerden is natuurlijk al zeker van het kampioenschap in die vijfde klasse en zal dus promoveren naar de vierde klasse. Dat is hartstikke fijn. Spanning in de vierde klasse is dus echt nog wel ook te snijden. Ommoord gelijk tegen Cabau. Schoonhoven nu op winst. Dilettant op achterstand. Er gebeurt van alles en nog wat. En volgens mij hebben wij verbinding met John. Klopt dat?
11: John, ja. Even een doelpunt.
7: Weer een doelpunt.
14: Ja, dat klopt. Bijna was het net nog over 5 tegen 3 toen Jetten van der Velde inkopte en de bal net langs de paal ging. Maar nu was er eigenlijk een aanval. Luc van der Vlis aan de linkerkant zette goed voor. Kelvin Poot schoot de bal in het uithoekje en is het 2 tegen 6 geworden. Maar er waren ook daarvoor nog mogelijkheden met de bal gewoon via de kluts. En zo kon hij ook bij Kelvin Poot bijna tussen die buitenspel. Er waren ook al mogelijkheden om het 2 tegen 6 te komen. Maar in het geval niet.
7: Dat is een mooie stand daar. Schakelen wij weer naar Begambacht Schoonhoven. Jan, laatste paar minuten.
9: Waar Roel Heijs het tweede gele kaart krijgt en het veld kan verlaten. Die twee keer scoorde. Onderuit haalde in aanvallende positie. En scheidsrechter terecht. Maar net had Begambacht de kans op 2-2. Het was bal die in het strafgebied kwam van Schoonhoven. En er was Luc Botten die een omhaal deed. Maar keeper Bot bokste hem eruit. En precies voor de voeten van Bezemer. Rodi Bezemer die schoot en op de paal. Ja. Zo is het en blijft het spannend hier dat het nog niet gespeeld is. Ik weet niet hoeveel dat scheidsrechter erop uitdoet, want er is ook een drinkpauze geweest. 89 minuten hier op de klok en 1-2 op het bord.
7: Dan schakelen wij even naar Oudekerk, want ik krijg 2 appjes doelpunt. Is dat omdat je aandacht wil, Hans, of omdat er 2 doelpunten gevallen zijn?
15: Nee hoor, zeker omdat ik even aandacht wil. Want zoals de Duitsers dat plachten te zeggen, is de voorentscheidung hier gevallen. Spirit komt op een 3-0 voorsprong door een doelpunt van Ruben Sloof. Een bal die eigenlijk leek op een afgeslagen aanval waar de ploeg van Hardingsveld kon gaan uitverdedigen. Maar die bal bleef ergens halverwege steken. En Ruben Sloof zag dat en die maakte een sliding, nam die bal mee en schoof de bal langs de doelman van Hardingsveld. En zo leidt Spirit hier dus met 3 tegen 0. En gaan jullie dan maar lekker verder met de wedstrijden die nog lopen vanaf 2:30.
7: Ja, en het is echt... We verbreken de verbinding met John en er komt meteen een appje achteraan doelpunt. Dus wij gaan weer contact zoeken met John.
11: Gewoon aan de lijn blijven.
7: Hij moet eigenlijk gewoon aan de lijn blijven voor dat laatste stukje. Spanning ten top natuurlijk in Begambacht. Jan, jij hangt gelukkig gewoon consequent de hele tijd. Laatste minuut John is daar ingegaan. Oh, John is er al. Dan gaan we eerst naar John.
14: Ja, net komt de bal opnieuw bij Luc van der Vlis. Rechte bal voor, daar was opnieuw Kelvin Poot die zijn tweede maakte. En tegen 2 tegen 7. Thuis was het ook 7 tegen 2, haast voor Jan. Dus dat blijft het allemaal in evenwicht. Maar in de 45e minuut zitten we. We zullen eens kijken hoe lang er nog de vuurtijd bij komen. En we gaan eens kijken wat voor Jan toch wat te doen. Een aanval aan de linkerkant, dan wordt weer teruggeplaatst. Gaat over de middenlijn 1. Kijken of daar wat... een raar overeen komen daar. Wordt nu ingebracht bij de voorwaartse. Wordt opnieuw dieptrainer van de velden. Een ongeluk die haast meteen over via Tim Slaver en via Tigo Bos. Komt de bal helemaal uit bij Luc de Boer. Luc de Boer plaatst de bal naar de linkerkant. Komt hier bij Luc van der Vlis. Luc van der Vlis die hem dan vergooit met Kelvin Poot. En Kelvin Poot kan aannemen. Kan hij ook kloppen nog. Kelvin Poot probeert de koppen gaan. Nee, dat is niet krachtig genoeg. En dan kan Koen uit de bal oppakken. En dan kan hij opnieuw Floriant een nieuwe aanval in kan zetten. Ik weet niet hoe lang het gaat, of dat Pieter Verwijt nog blijft doorspelen.
10: Maar zoals het er nu voor staat, gaat Haas natuurlijk toch wel na competitie spelen. En dan is het de vraag, wordt het volgende week of over 2 weken? Ja. Met wie dat misschien in de studio?
7: Dat gaan wij hier zeker uitzoeken, John. Blijf vooral nog even hangen, want dan kunnen we altijd weer bij je terugkomen als dat nodig is. Wij gaan nu naar Jan Ooms, Bergambacht Schoonhoven. Het laatste minuut is daar ook zo'n beetje ingegaan. Spanning
9: ja,
7: natuurlijk.
9: Ja, we zitten al in de blessuretijd. En wat had Schoonhoven een mogelijkheid om 1-3 aan te tekenen. Het was op de linkerkant, als ik het goed zag, Borriga die de bal vrij naar voren liep. Het strafschebied binnen, maar in zijn rechtse ooghoek zag hij Vogels. En die schoot. En ik dacht dat dat tegen Hordijk was aan. En zo ging de bal over de achterlijn, over de zijlijn. En nu is het weer... Ja, hier is het. 1-3. 3-1 voor Schoonhoven. Door, als ik het zie, Borriga die rustig afdrukt. En de bal die in het strafschebied van Bergambacht belandde, precies voor zijn voeten. En zeer eerst was het, ja, als ik het goed zag, Borriga doet dat goed. En anders herstel ik het dadelijk wel even. De nummer 8. En dat is inderdaad Karsten Borriga, 1-3 hier op het bord. Ik weet echt niet of dat genoeg is voor het een voor het ander. Maar nog steeds niet, want hier is dat ook natuurlijk binnengecijpeld. Dat Cabau op 1-1 staat tegen Omoord. Maar hier ook. De bal die wordt van de middenlijn in één tijd het strafgebied van Bergambacht gespeeld. Matthijs Bot die heeft de bal met een mooie lange trap. Is het op Kruiper die naar Bessic kopt. Maar er is het Bellado die daar onheus bejegend wordt. En daar ook een vrije trap voor krijgt. Maar als de kuit voelt en een beetje geraakt is. Ja, ik weet niet of er nog iemand anders hangt. Anders pak ik die laatste 1,5 minuut nog even mee. Ilja?
7: We kunnen nog even schakelen met John. Want ook daar is die laatste minuut zo'n beetje ingegaan. 2-7. Riant natuurlijk. Maar Haastrecht wil misschien nog steeds wel meer, of niet?
10: Nou, ze wilden misschien wel nog wel meer, maar dat Pieter Verwijs heeft net 3 keer op de fluitje gefloten. Best, het is afgelopen hier in Bosveld, dus Florian Haastert. 2-7, Haastert komt dus op 40 punten en Florian blijft op 13 punten staan. En ik denk dat Haastert daarmee vierde wordt en een vervolg gaat geven aan deze competitie. En dan hoor je mij sowieso weer in de volgende wedstrijd.
7: Helemaal goed, John. Dank je wel voor je mooie verslag daar. En ga vooral een feestje vieren met de spelers en trainer van Haastrecht. Want dat is dik verdiend. Ja, laatste seconden dan zo'n beetje Bergambacht Schoonhoven. 1-3. Riant, als ik een beetje zit mee te tellen qua doelsaldo. Zal het erom hangen, Jan? Kan het nog niet helemaal beloven?
9: Ja, maar eindpunten heeft nog steeds... dan komen ze gelijk als Schoonhoven 3. En Omoord 1 punt behaald, dan hebben ze een gelijke stand. Ja,
7: daarom,
9: we gaan het dadelijk horen wat het is.
7: Ja, dus het is daar echt
9: maar hier
7: echt
9: is nog steeds blessurebehandeling. Dus misschien een klein plaatje en dan weer even hierheen.
7: Gaan we doen. Dan even inderdaad op adem komen voor de laatste uitslagen. En wij gaan hier tijdens een muziekje inderdaad ook alvast wat berekeningen loslaten. Wat het bijvoorbeeld ook voor Haastrecht allemaal heeft betekend.
6: Dit is de Krimpenerwaard Sportartiest van de Week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de Week.

0: Ja, we zijn hier zo druk aan het rekenen.
1: Schrikken?
0: Ja, echt hè. En ook een doelpuntenfestijn in Reeuwijk, door Reeuwijk. CVC wint met maar liefst 13-0 van Rijnstreek. Dat zijn uitslagen van de F's.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, dus nou, die hebben in ieder geval hun doelsaldo mooi weten op te krikken. Had verder voor de stand in de competitie niet veel om het lijf. Ook voor Rijnstreek. Ja, voor Rijnstreek is het heel zuur. Die stonden al laatste. En ja, blijven dat dus ook. Dus dat is heel erg jammer. Andere uitslagen in die vijfde klasse B. Stolwijk VEP is 2-1 geworden.
1: CVC Rijnstreek. 14-0.
0: 14, oh, ze zijn al bezig.
1: Ja, ze zijn al bezig. Hoor, Capelle, Goudrak.
2: Ed.
1: Ja, zeg het Jan. Jij bent.
2: Hier is het afgelopen.
0: Ja. En we hebben zitten rekenen, Jan.
2: Want
0: ook Ommoord is klaar. Dat betekent dat zowel Ommoord als Schoonhoven nu op een puntentotaal van 48 komt. En als we dan gaan kijken naar het doelsaldo, dan heeft Ommoord 50 doelpunten voor en 25 tegen. En Schoonhoven 48 voor en 24 tegen. En dat betekent
2: dus
0: dat
2: op één doelpunt hebben ze gewonnen.
0: Op één doelpunt wordt Ommoord kampioen.
2: Oké, dank. Ik kom dadelijk nog even terug met de trainers van dienst.
0: Helemaal goed.
2: Mooi, en dan na vijf uur.
0: Ja. Zeker. Na vijf uur spreken we elkaar zeker nog even. Ja, dat is dan toch even een domper op die mooie overwinning natuurlijk daar. En wat gaat dat betekenen voor de na-competitie? Dat gaan we zeker ook nog even uitzoeken. Ik heb een enorme galm op mijn koptelefoon nu. Ik weet niet hoe dat komt, maar...
1: Ja, maar dan komt hier de microfoon ook aan het staan.
0: Oh,
1: mooi, Kale Goudrak. 2-1, had je die al?
0: Die schrijf ik nu bij.
1: Gouda Woerden, 1-1, eindstand.
0: Hoor niks. Eindstand.
1: Ja.
0: Dan gaan we daar ook eens even rekenen natuurlijk. Maakt dat nog uit? Ja, want... ook VEP verliest. En dat betekent dat zowel Lekkerkerk als VEP geen... punten bijschrijven. En wat heeft SPV dan gedaan? Die heeft gewonnen, komt ook op 47 punten. Ik ga weer even doelpunten rekenen, geloof ik.
1: En dan gaan we even naar Hans. Hans.
3: Ja, hier hebben we net weer eventjes de drinkpauze gehad. En dat betekent dus dat we halverwege de tweede helft zitten met die 3-0 voorsprong op het bord. En Hannigveld probeert nu al wat terug te doen. Maar of dat nog erg veel zoden aan de dijk zal zetten, dat waag ik te betwijfelen. Want met die 3-0 is die wedstrijd denk ik gewoon gespeeld. En heeft Spirit de doelstelling behaald om in ieder geval vandaag naar de tweede plek door te stijgen. En zodoende maar één wedstrijd in de na-competitie te hoeven gaan spelen over 14 dagen. Nou, de wedstrijd die loopt natuurlijk nog eventjes. In de 69e minuut zitten we op dit moment. Uittrap geweest van doelman Jean Luthard van Spirit. En dan wordt daar, behoorlijk in de rug gelopen. En daar geeft de scheidsrechter dan inderdaad een vrije trap voor. We hebben ook net twee wissels gezien aan de kant van Spirit. Levi de Jong met nummer 9 is naar de kant gegaan. Hij is vervangen door Pepijn Nobel met nummer 16. En met nummer 10 is ook Daniel van der Zwan naar de kant gegaan. En voor hem in de plaats is onder 11 Kevin de Redelijkheid gekomen. Bent u wat dat betreft ook weer helemaal bij. Spirit heeft de vrije trap inmiddels genomen. En dan gaat de bal weer richting de voorwaartse. De 16 in wordt daar weggekopt door de verdediging van Hannigveld. Maar dan wordt de bal heel makkelijk verspeeld. Hier aan de rechterkant door de Redelijkheid. Die de bal zomaar inlevert bij Hannigveld. En dan is het weer even oppassen. Want dan kan Hannigveld misschien nog een keer de aanval gaan zoeken. Dus eventjes kijken hier voor ons met nummer 6. Is dat Pieter Kroon die de bal dan naar de rechterkant legt. Waar Aron van Andel loopt. En dan een steekpaasje, maar die is te scherp. Daar kan de aanvaller van Hannigveld niks mee. En zo probeert dan Spirit er weer uit te komen. Maar de paas is onzuiver. En dan wel eventjes nu balbezit bij Spirit. En dan gaat de bal naar de Redelijkheid. Dan de rechterkant van het veld. En die is ze meteen kwijt. En dan is het oppassen. Want dan is er ineens een meerderheid qua aantal spelers in de aanval van Hannigveld. Maar de bal wordt door Spirit gelukkig nog weggewerkt. Alhoewel de redelijkheid er meteen weer verspeelt. En dan is ja, die valt niet lekker in, kan je dan zeggen. Als je drie keer achter elkaar de bal aan de tegenstander geeft, dan, ja, dan mag je zeggen dat je niet best begint aan je invalsbeurt. Haringsveld nu tegen de 16 aan. Probeerde daar dadelijk, denk ik, de bal voor de goal te krijgen. Nou, dat lukt dan niet, want die bal dat wordt goed afgeschermd. En dan gaat de bal helemaal terug naar de achterhoede, naar Johan Wolpman. Die hem alleen weer naar de linkerkant plaatst. En dan is het de redelijkheid die wel goed ingrijpt. Via zijn voet gaat die bal over de zijlijn. Is inmiddels ook al ingegooid door Donny van der Bond. Die daar de bal naar de rechterkant brengt voor Haringsveld. En zo zijn alle veldspelers op de doelman van Haringsveld op de helft van Spirit. En is het dus even wakker blijven voor de Oude Kerkers. Dan komt die bal een goede korte combinatie. En dan een schot. Maar dat wordt prima geblokt door een van de Spirit-verdedigers. En dan gaat hij hoog over het doel van Spirit heen. En dan levert dat de derde hoekschop op voor Haringsveld, waar Spirit er tot op heden één mocht nemen. Nou, die gaat getrapt worden vanaf de linkerkant. Nou, eens even kijken met het rechterbeentje. Dus waarschijnlijk een indraaiende bal. Even kijken. Heel veel withemden in het 16 meter gebied van Spirit. Dan komt die bal voor de goal. Wordt gekopt en overgekopt. Zodat dat gevaar geweken is. Ik zie wel dat keeper Luthard eventjes op de grond blijft zitten. Nu gaat hij weer staan. Dus gelukkig is daar niks aan de hand. Kijk ik naar het scorebord. Bijna 73 minuten onderweg. En Spirit leidt Riant met 3-0.

0: Zo, dat was om mij wakker te maken. Nou, ik ben zeker nog wakker. Ik ben enorm aan het rekenen. En dat is echt garantie tot de voordeur van de studio. Maar als ik goed heb gerekend, en dat is echt even een slag om de arm, dan is in de vierde klasse D Ommoord kampioen op doelsaldo. Die heeft dan nu 48 punten uit 24 wedstrijden. Maar een doelsaldo van plus 25. Schoonhoven ook 48 punten. Een doelsaldo van plus 24. Dus dat is hartstikke spannend geweest. Dilettant was natuurlijk eigenlijk al zeker van die derde plek. Blijft inderdaad ook derde. En dan, wat is er gebeurd bij de nummers 4, 5 en 6? Haastrecht heeft natuurlijk flink gewonnen met 2 tegen 7. En klimt daardoor naar de vierde plaats met 40 punten uit 24 wedstrijden. Bergambacht en Lopik wisten allebei niet te winnen. Lopik is met 4-0 onderuit gegaan bij VVOR. En ja, Bergambacht, dat hebben we natuurlijk gehoord, 1-3 tegen Schoonhoven. En dat is dan dus op doelsaldo dat Bergambacht de vijfde plaats inneemt in deze competitie en Lopik de zesde plek. Nou, wat dat dan weer betekent voor de nacompetitie, dat gaan we nog weer even uitzoeken. Maar vierde klasse D dus Ommoord, Schoonhoven, Dilettant, Haastrecht, Bergambacht, Lopik. En dat is dan de top 6.
1: ASW, Lekkerkerk, 4-3. Eindstand.
0: Oké, daar is nog wel even een inhaalslagje gemaakt. Ja. Jeetje. Ja, en dat betekent dan voor doelsaldo. Nou, dat maakt dan in principe niet uit. Maar zij blijven dus wel dan tweede in de vijfde klasse B. Woerden speelde gelijk met 1-1 tegen Gouda. Komt daarmee op 60 punten en wint de competitie in de vijfde klasse. Promoveert dus Lekkerkerk en VEP en SPV 81 komen alle drie op 47 punten totaal. SPV wist te winnen met 5-3 bij Kamerik. En VEP die verloor met 2-1 bij Stolwijk. En als je daar dan weer doelsaldo's op loslaat, dan is Lekkerkerk tweede met 29 doelpunten in de positieve kant. SPV wordt dan derde met 26 doelpunten in de plus. En VEP vierde met 18 doelpunten in de plus. En ook dit is garantie tot de buitendeur van de studio. Pin me er niet op vast. De definitieve uitslagen die ga ik heel graag ook nalezen op Regio Voetbal. Want daar worden op dit moment alle uitslagen zo'n beetje ingevuld. Dus het is hartstikke spannend. Ik krijg ondertussen iemand zit mee te luisteren.

Kijken of het nu wel te horen is wat ik te bedden breng. Ja, je zei nog ongeveer 5 minuten. Nou, het is dubbele, Ilja. We moeten nog 10 minuten spelen. En er is ook nog iets gestopt natuurlijk vanwege de drinkpauze die er geweest is. Dus wat dat betreft dan hebben wij nog 10 minuten te gaan. En nu gaan er 3 man uit bij Spirit. En dan moet ik even kijken wie daar allemaal uitgaat. Ik zie Jan Sikkema naar de kant gaan. Ik zie daar de nummers 13 en 17 het veld in lopen. Nou, dat gaan we dan zometeen eventjes op een rijtje zetten. In ieder geval met nog een minuutje of zeg maar 10. Een kleine 10 minuten te spelen. En wellicht wat extra tijd vanwege de wissels en de blessurebehandelingen die er een paar geweest zijn. Zal er vermoedelijk wel 1, 2 of 3 minuten bij komen. Dus we gaan.

Daardoor had hij veld regelmatig voor het doel van Spirit. Dat mag ook blijken uit de 6 hoekschoppen die ze al gehad hebben in de tweede helft. En doelman Luthard heeft ook al een keer of 2 handelend moeten optreden om het doel van Spirit schoon te houden. En dat kan je maar beter doen ook, want ja, gaat zo'n bal er een keertje in, dan terwijl er nu een overtreding wordt begaan tegen...

0: waar ik toch per se te betwijfelen. Terwijl Luthard nu de bal over de zijlijn schiet. Halverwege de helft van Hanningsveld. Kijk ik op het bord, Ilja, en zie ik dat wij 82,5 minuten gespeeld hebben. Er moet dus nog een 7,5 minuut gespeeld worden. Plus wat blessuretijd.
1: Dan komen wij zometeen zeker nog even bij je terug. En jouw geluid is beter, maar we hebben er een brommetje bij gekregen. Ach. Ja, ik had hierdoor opgeschreven dat Lopik met 4-0 verloren had. Maar er wordt nu een stand van 4-5 ingevuld bij regiovoetbal. En dat geeft natuurlijk wel weer even een ander beeld. Want dat zou betekenen dat Lopik, even kijken hoor, dan gaan we eens even heel goed kijken. Dat Lopik ook op 40 punten uit 24 wedstrijden komt. En dan wordt het, gaat het doelsaldo natuurlijk meespelen. Van wie is Lopik dan vierde of is Haastrecht dan vierde? Dus zo zie je maar, ik zei het al, garantie tot de voordeur van de studio. En dat gaan we gewoon even herberekenen. Zoals het er hier nu op staat, maar dan is Haastrecht nog niet ingevuld, zie ik. Ja, alle uitslagen worden nu natuurlijk as we speak ingevuld in alle mogelijke competitie-websites. Ik vermoed dat door dit doelsaldo dat het... ik kan het niet heel snel uitrekenen. Nee, wordt vervolgd, denk ik. Wil je wel alle uitslagen weten, dan ga ik eens even kijken of we die van de vijfde klasse al compleet hebben. Nog niet op de website, maar volgens mij hebben we daar geen fouten in gemaakt met die kanttekening. Dat het in Waddinxveen toch nog 4-3 geworden is.
2: Ja, 4-3.
1: Dus Lekkerkerk heeft toch wel degelijk nog moeite gedaan om gelijk te komen en daardoor zeker te zijn van die tweede plaats. Maar ook daarin dan geldt dat het op doelsaldo dat Lekkerkerk tweede is in die vijfde klasse. Alle uitslagen nog even op een rijtje voor de vijfde klasse. CVC tegen Rijnstreek 14-0 dus. Stolwijk VEP 2-1. Gouda Woerden 1-1. Kamerik SPV 81 3-5. Moerkapelle Gouderak 2-1. En ASW Lekkerkerk dus 4-3. Ja, die vierde klasse, dat is dus nog even een spannende. Die gaan we opnieuw uitrekenen. Ja,
2: ik krijg hier toch VVO toe. Loop ik 4-3 door.
1: 4-3? Oké. Okay. Ja,
2: 4-3. Nee, 4-3. 4-5.
1: 4-5, sorry. Ja. 4-5. Nee, dat, en dat zou dan betekenen... het zal erom hangen op doel.

0: saldo. Maar ik verwacht dat loop ik dan Haastrecht. Nee,
1: bereken nog even, dan draai je even een plaatje.
0: We rekenen, maar ik denk omdat Haastrecht echt met grote verschillen ook gewonnen heeft, dat het doelsaldo van Haastrecht beter is dan dat van Lopik.

0: En Hans Paling is aan het meerekenen, terwijl hij ook nog verslag doet van Spirit tegen Hardingsveld. Ja, inderdaad, ook al heeft loop ik met 5-4 gewonnen. Koop doelsaldo blijven ze achter Haastrecht. En dat betekent dat, en dan moet ik het juiste papier erbij hebben, dat Haastrecht dus inderdaad vierde is in de vierde klasse. Loop ik vijfde en dan Bergambacht zesde. En ja, ik ga nog weer eens even heel goed lezen wat dat dan betekent voor de nacompetitie. Misschien dat dat ook hier en daar al wordt ingevuld. We gaan dat natuurlijk allemaal bekijken. Wat wordt er verder al ingevuld? In de derde klasse is er één wedstrijd al klaar. De Alblas tegen Perkouw. En dat is 1-3 geworden. En daarmee zou het kunnen zijn, als we de uitslag van Rijsoord ook weten, zou het kunnen zijn dat ze Rijsoord nog voorbij zijn. Maar dat staat allemaal nog een beetje op losse schroeven. Ja, en dan die laatste minuten in Oudekerk. 3-0, maar zeker niet zeker, want Hardingsveld drukt. Ja, hoe staat het er nu voor? Hoe lang hebben we nog, Hans?
1: Nou, de blessuretijd is net ingegaan. Ja, er staat nu ruim 90 minuten op het bord. En dus is ja, eigenlijk die overwinning voor Spirit wel zeker. Het is alleen even de vraag van, krijgen ze wellicht nog een tegendoelpunt? Alhoewel er nu toch ook weer wat kansjes voor de geelhemden komen. Die er af en toe gevaarlijk uitkomen. Daar Hardingsveld dat de bal wel even terug moet leggen. En dat gaat niet zo heel makkelijk. Moet de bal denk ik terug naar de doelman. Ja, dat gaat nu inderdaad gebeuren. En die gaat dan met een verre bal weer proberen ze voorwaarts aan het werk te zetten. Nou, dat lukt dan wel. Maar die bal die wordt verkeerd of slecht doorgekopt. En dan komt hij in de voeten van Pepijn Nobel aan de linkerkant voor Spirit. Nou, wat kan die met die bal? Kan die nog iets leuks doen voor de mannen uit Oudekerk? Nee, want die raken niet de bal kwijt. En dan zegt de scheidsrechter, nou, hij trekt er echt alleen maar de tijd bij die hij heeft gedaan voor het drinken daarstraks. De wissels die neemt hij in de extra speeltijd niet mee. Zo belangrijk vond hij dat dus schijnbaar niet meer bij de stand van 3-0 voor Spirit. Spirit wint hier vanmiddag de wedstrijd tegen Hardingsveld met 3-0. En dat betekent dat Hardingsveld volgende week al aan de bak moet in de nacompetitie. En Spirit over 14 dagen.
0: En dat is heel goed nieuws en zeker reden voor een feestje. Want in Oudekerk is de derde helft natuurlijk zeker zo belangrijk als de eerste en de tweede. Dus het zal daar nog lang onrustig blijven. En terecht, Spirit dus tweede daar in de competitie. Ongeacht wat Pelikaan op het eindscorebord gaat zetten. En dus inderdaad een weekje rust. Dat is altijd fijn. En Hardingsveld die moet nog even flink aan de bak. Mooie uitslag daar in ieder geval. 3-0 dus voor Spirit tegen Hardingsveld. Ja, en als schieten wij alweer op richting het nieuws. De tijd vliegt echt bizar voorbij. Nog 2 minuutjes hebben wij nog een kort plaatje misschien om dat op te vullen.

0: Ja, en als je Creedence Clearwater Revival draait, dan sla je gewoon het nieuws over. We zitten hier zo te rekenen. En wat betekent dit dan voor de nacompetitie? En hoezo dan deze... Nou goed, we zijn er nog niet helemaal uit. Het is een groot schrijfwerk en inmiddels ook een beetje hogere wiskunde voor deze presentator. Dat geef ik gewoon gelijk toe. Eens even kijken of de definitieve uitslagen in de derde klasse er al door zijn. Nog niet. Het is nog niet helder wat Pelikaan precies gedaan heeft.
1: CKC 1BOH 4-5.
0: Eindstand. Daar is ook behoorlijk gescoord. En ik heb wel nog andere uitslagen. De VV Drechtstreek DFC is 0-2. De eindstand. Die staat hier al ook genoemd. Spiritus 3-0 tegen Hardingsveld. En dan wachten wij nog op de uitslagen van Rijsoord Slikkeveer, Wieldrecht IJsselmonde en Overmaas Pelikaan. En ja, Pelikaan is nu zeker van de winst in de competitie. Hoe zit het daar met de periodetitel? Gaan we ook nog even nalezen. We hebben een hele instructie gekregen van ons hoofdsport Hans Paling.
1: Hele bergen papier.
0: Echt, ja. Ik ben nooit zo van de papieren om me heen.
1: Twee verschillende reglementen, althans.
0: Ook dat nog eens een keer? Ja.
1: Van de derde en vierde of zo. En van
0: De derde periode in die derde klasse die gaat tussen Spirit, EBOH en Rijsoord. Maar hoe dan die reglementen weer zijn, dat is mij niet helemaal duidelijk. Want zowel EBOH als Spirit heeft nu laatste wedstrijd gewonnen. Zo even de vraag wat Rijsoord dan doet. Ja, geen idee. Misschien dat Hans ons daar zo meteen nog het een en ander over kan vertellen. Als hij een beetje bijgekomen is van het feestje in Oudekerk. Welkom in het laatste uur Krimpenwaard Sport. Een beetje een rare start van het laatste uur.
1: Ik zie dat Jan zich ook heeft gemeld. Dus
0: Jan heeft zich gemeld en die heeft misschien wel een hele blije trainer naast zich.
2: Ja, dankjewel Elia en Ed. Hier vanaf Sportpark De Hofkamp in Bergambacht. Even nababbelen met de trainer van Schoonhoven. Inmiddels een vertrouwde gast bij de microfoon. En ook uiteraard de trainer van Bergambacht. In dit geval Wilfried Vat. En bij Schoonhoven is dat Edwin de Bruin. Om even bij Edwin de Bruin te beginnen. Edwin 1-0 achter. 1-3 winst. Laten we het maar eventjes zo doorheen fietsen.
3: Ja, dat klopt. Kwamen wat is het, 10 minuten voor rust, 1-0 achter, denk ik. Ja, mijn bek glijdt uit en daarna zag het er ook niet heel netjes uit. En dan zag je wel gelijk die kopjes naar beneden gaan. En dat snap ik wel. Alleen opeens hoorden we natuurlijk dat op het andere veld de tussenstand voor ons goed was.
2: Je stond in contact, neem ik aan, met Cabau Olmoord.
3: Nou, ik zelf niet, maar mijn assistent trainer wel. En, maar goed, dan heb ik ze in de rust de waarheid gesproken. Dat we alles moesten geven en echt volle bak moesten gaan. Ondanks het weer.
2: Ondanks het weer. We hebben natuurlijk bij de scheidsrechter, die is er ook in meegegaan. Gelukkig wel. Want het was onmenselijk warm. Maar goed, daar heb je allemaal mee te maken. Je komt 1-0 voor. Wilfred Vat, althans, Bergambacht komt 1-0 voor. Wat dacht je?
4: Ja, dan weet je wat er gaat gebeuren. In de rust hebben we aangegeven, Schoonhoven gaat van de bank spelen. Die moet alles of niets, daar gaat ruimte komen. Maar ja, als hij dan na 1 minuut in de tweede helft zo'n goal weggeeft.
2: En hoe?
4: Ja, een mooie paas, maar te makkelijk. En dan staat 1-1. Ja, dan kun je weer opnieuw beginnen met dat weer. En dan zie je ook bij ons wat er bij Edwin in de eerste helft gebeurde naar de goal. Dan zie je ook wat kopjes knakken. Daarna pakken we het toch weer op, creëren ook kansen. Ja, we missen echt veel en veel te veel kansen. Ook de eerste helft en de tweede helft ook. Ik denk, als ik gewoon tel, hebben we gewoon 8 kansen gehad om te scoren. Ja, als je er maar eentje maakt, is gewoon te weinig. Is gewoon te weinig. Klaar.
2: Edwin, het was wel een wedstrijd van de niet afgemaakte kansen.
3: Ja, maar dat is misschien ook de vierde klasse. Hè? Als wij ze er allemaal inschieten, dan spelen we niet op dit niveau. Kijk, eentje schiet eens op de palen. Dat had er 2-2 kunnen zijn. Kijk, wij krijgen ook nog een paar kansjes. Kijk, het is eigenlijk een beetje heel het seizoen bij ons zo. Van veel creëren, weinig benutten. Ja.
2: Statistiek is 21 maart niet meer gewonnen. En nou pak je weer 3 punten.
3: Ja, kijk, toen ik dat in de krant las vandaag, 21 maart, denk je, dat is een tijd geleden. Maar ja, we hebben niet elke week gespeeld, hè, dus er zijn maar een paar wedstrijden geweest. En in die tussentijd hebben wij het laten liggen. Hè, dat is de conclusie.
2: In die tussentijd, ik was er vorige week zelf getuige van bij Schoonover Moordrecht. Ja, gedane zaken nemen geen keer. Maar je kan je haar wel uit je hoofd trekken.
3: Nee. Nou heb ik niet zoveel haar meer, dus dat scheelt. Maar het was ook noodzaak dat als we het vandaag niet zouden redden, met een goed gevoel de na-competitie ingaan. En ja, de jongens hebben gewoon een goed gevoel overgehouden aan deze wedstrijd. En iedereen zegt, en nu pakken we de na-competitie. Dus dat is het positieve. En we hebben alles gegeven. En jongens die hingen na afloop boven de wc-pot. Die waren helemaal...
2: Waren leeg, alles gegeven. En daar doe je het voor als amateur. Wilfred Vat. Heeft nog meegespeeld dat er een mogelijkheid zou zijn dat je samen met Lopik, Haastrecht en Behalmacht voor de derde periode ging?
4: Nou, niet de derde periode. Ja, de hoogste haalbare was die vierde plek. Wat die dan, maar moest RWC, die hebben wel gewonnen. Maar omdat Ommoord gelijk heb gespeeld, blijven die bij de tweede periode. Dus gaan nou naar de vierde plek en is Haastrecht geworden. Ja, daar speelden we ons zeker mee. Daarom zeiden we in de rust, joh, Schoonover gaat komen. En we hebben natuurlijk pijlsnelle buitenspelers. En ja, we hoopten daar toch 2-3 doelpunten te maken. Ja, maar Haastrecht weer met 7-2. Joh. Dat hadden wij al niet met 4-0 van Schoonover. Dat wist ik ook wel. Ik ben niet helemaal...
2: Edwin, je hebt nog een vangnet. Je hebt de eerste periode. Schoonhoven heeft de eerste periode behaald. Volgende week, 2:30, Sportpark Het Hofland tegen Quintus uit Quintusheul. Alles bij elkaar rapen en opnieuw beginnen naar die wedstrijd toe?
3: Nou, even de koppen bij elkaar steken, maar niet opnieuw beginnen. Want we moeten gewoon de lijn doortrekken die we vandaag hebben ingezet. En het zal geen makkelijke pot worden, want het is een beetje een luizenploeg die inzaakt en speelt op de counter. Hè. Dus de info heb ik al. Alleen, we moeten volle bak volgende week. Hè. Als je door wil, dan moet je elke week volle bak.
2: Ik zag dat in de rust je een wissel toegepast had. Als ik het goed heb en de namen niet verkeerd door elkaar deed, Hayo Nachtegaal, je aanvoerder, ging eruit. Was hij geblesseerd?
3: Nou, Hayo was de eerste helft er al afgegaan en in de rust gaf Gerwin aan dat hij door een overtraining, een knietje had gehad, dat hij eraf wilde. Er lag er ook nog een op de massagebank, dus ik zat wel eerst even te puzzelen, wat ga ik doen en wie breng ik? Want je hebt maar een x-aantal wisselmomenten. Dus Gerwin is eraf gegaan en is met Theo voorin gekomen. Dus, maar goed, wat Wilfred net zei, we scoren op perfecte momenten. Dan krijg je vleugels en de tegenstander een knakje. En je weet ook, als zij wat willen, komt er ook weer ruimte. Dus het kon alle kanten op dat moment.
2: Dat was ook te zien, kon alle kanten op. Als je neutraal hier als een van de 350, 400 toeschouwers was, dan had je een weer een leuke wedstrijd te zien. Maar in de dugout leeft zoiets anders, denk ik.
4: Jawel, je baalt gewoon. Kijk, ik zei net tegen Edwin, als ik zie hoe er bij ons van, ja, Schoonover mag je kampioen worden. Dat leeft bij mij een stukje minder, omdat ik kom uit het Goudse, ik ben dat niet zo gewend. En ik heb de laatste momenten niet meer zo gekozen, omdat ik daar niet zo mee bezig ben. Ik baal gewoon van die nederlaag. Ik wil graag elke wedstrijd winnen. En dat was bij mij het probleem.
2: En nu? Laatste wedstrijd gespeeld. Op naar het volgende seizoen?
4: Ja, we krijgen nog Krimp in de Waardcup. Dat is de dag 13 juni. Spelen we voor plek 3 en 4 tegen Dilettant volgens mij. Dat is een leuk toetje. En dan gaan we weer door. 2 weken doortrainen en dan is het klaar.
2: Domper op de wedstrijd. Je had hem, want je hebt hem hoog staan. Roel Heij. 2 keer geel. Hoewel ze die zelf veroorzaakt. Met rood van het veld af, zijn laatste wedstrijd. Althans, de Knipper en Waardcup nog even. Had je hem een beter afscheid gewenst? gewild geven?
4: Als er eentje een goed seizoen hebt gedraaid, dat is Roel. Roel, die ken ik al. Die heb ik bij de 15-1 erbij gehaald. Ja, is gewoon een goede gozer. En je ziet ook dat zijn kwaliteiten exceptioneel zitten. Als je ziet hoe hij een veld oversteekt als linker centrale. Maar... dan het kritische hoek zie je vingertje. Hij krijgt een rode kaart. En hij geeft ook die tweede goal weg. Waar die niet heel handig doet natuurlijk. En dan zie je het verschil tussen de centrale achterin bij Schoonhoven. Die rammen hem hier kleedkamerlokaal over. En hij wil hem voetballend oplossen. Ja, en dan kost je een goal. Dus nog wel leermomenten voor hem hoor.
2: Leermoment, Edwin, om af te sluiten. Volgende week, het goed. Ik zei het net al, ik noemde net het vangnet. De eerste periode. Je kan via de na-competitie kan je nog verder komen, promoveren. Maar heb je geblesseerdes en kan je je sterkste elf opstellen?
3: Ja, dan kijk degene die eraf zijn gegaan vandaag met blessures, dan moeten we van de week bekijken. Maar ik mis van de 18 die ik er vandaag bij heb, één man. Alleen die was gestart als wissel, dus als de rest fit is, dan moeten we daar ook doorheen komen.
2: Nou, wie weet, RTV Knippenewaard gaat het zeker volgen. Misschien mag ik de wedstrijd verslaan en dan zal je me volgende week nog een keer zien. En dit is om heel veel succes te wensen, Edwin, met je ploeg Schoonhoven, om te promoveren vanaf Sportpark De Hofkamp. Tot horens.
0: Jan, dank je wel. Ja, Jan, geweldig. Dank je wel voor al die verslagen. En we blijven jou natuurlijk nog wel ook horen hier in die na-competitiewedstrijden. En misschien ook nog wel bij de Knippenewaard Cup. Ik weet niet of daar nog aandacht aan gegeven gaat worden. Twee realistische trainers hoor je toch wel. De een iets blijer dan de ander. Maar goed, wel allebei staan ze achter de uitslag zoals die geweest is. Allebei kansen laten liggen. En dan krijg je een uitslag als deze. Gaan wij nog naar iemand anders voor een napraat? Niet dat jij weet, Ed. Nee, dan hebben we denk ik wel nog een eindstand in de derde klasse H. Want daar zijn alle uitslagen netjes doorgegeven. Eerst die uitslagen. De Alblas FC Pekau 1-3. Drechtstreek DFC 0-2. Rijsoord-Slikkeveer 3-1. CKC EBOH 4-5. Overmaas Pelikaan 3-2. Pelikaan verliest dus zijn laatste wedstrijd. En Spirit Hardingsveld 3-0. Dat betekent dat Pelikaan deze competitieronde wint. Spirit tweede, Hardingsveld derde, EBOH vierde, Rijsoord vijfde. En FC Pekau is Slikkeveer voorbij en eindigt als zesde in deze derde klasse. Dus hartstikke goed gedaan. De enige uitslag die we uit deze competitie nog niet hebben is Wieldrecht-IJsselmonde. Dat was een wedstrijd om de laatste plaats, zou je bijna kunnen zeggen. Die uitslag is nog niet binnen, maar heeft dus voor de na-competitie niet heel veel belang. IJsselmonde zal degraderen en Wieldrecht, dat hangt er nog om. Goed, zijn we weer een beetje bij. In de vierde klasse is, we hoorden het net al, die na-competitie. Schoonhoven, Dilettant en Haastrecht. Met daarbij ook ONA, want die speelt de na-competitie voor klassebehoud. En de andere drie dus voor promotie naar de derde klasse. Ja, succes nog even de komende weken.

Ja, dansen tot september. Nee, dan gaan we weer fris en fruitig van start in een nieuwe competitie. Nee, er komt nu een berichtje door van Hans Paling die ik niet helemaal begrijp. Dus die ga ik eerst zo meteen ook even aan jou voorleggen. Ed, wat bedoelt hij hiermee? Geen idee. Ander nieuws, want er is altijd nog meer sport dan alleen voetbal natuurlijk. Een loodzware etappe in de Giro d'Italia vandaag. Ik had hem al even genoemd. 133 kilometer met een aantal behoorlijke klimmetjes. De eerste echte bergetappe. Een kopgroep van zo'n mannetje of 13 heeft het heel lang volgehouden om op zo'n 2-3 minuten van het peloton te rijden. Maar op de allerlaatste klim, en dat was ook echt een finish bergop, toen werd de kopgroep bijgehaald door het peloton en wist Jonas Vingegaard te demareren. En hij wint uiteindelijk de etappe en neemt ook de roze trui over van Eulalio, ja. Die 23-jarige Portugees die was natuurlijk hartstikke blij met zijn roze trui, maar gaf nu toch bijna 3 minuten toe in deze bergetappe. Zakt daarmee naar de tweede plaats in het klassement. Vingegaard wint. De Oostenrijker Gal wordt tweede op 48 seconden. Jai Hindley komt als derde over de streep, net voor Giulio Pellizzari en Davide Piganzoli. Arendsman, die vierde stond in het klassement, hield zijn schade beperkt, werd zesde in de etappe. Hij stond derde en nu zakt hij daar iets. Maar goed, Vingegaard heeft dus lang gewoon gewacht in de klim van vandaag en wist zijn slag te slaan. En rijdt morgen dus in het roze in de volgende etappe van de Giro d'Italia. 1, 2, 3.

0: Even lekker twee plaatjes achter elkaar, want we moesten allemaal met z'n allen een beetje bijkomen van deze middag. Want wat een spanning en sensatie op de velden in en om de Krimpenerwaard. En ja, ik begrijp de reglementen echt niet. Ik zit er niet genoeg in om het allemaal goed te kunnen vertellen. In ieder geval is wel zeker dat in de vijfde klasse B dat Lekkerkerk de eerste periode overneemt van Woerden, omdat die kampioen zijn. En omdat ze nu als tweede geëindigd zijn, hoeven ze in de nacompetitie pas over 2 weken een wedstrijd te spelen. En twee ploegen die volgende week eerste halve finale voor die nacompetitie spelen, dat zijn SPV en CVC Reeuwijk. En de winnaar daarvan speelt dus over 2 weken weer tegen Lekkerkerk. Dan hoop ik dat ik het zo goed verteld heb, Hans. Dank je wel voor de toelichting in ieder geval. Ja, verder wordt er op landelijk niveau ook nog gevoetbald. Daar zijn de play-offs bezig voor promotie, dan wel degradatie. FC Volendam en Willem II die houden elkaar in evenwicht. Daar was het rust. Daar zullen ze nu zo'n beetje weer gaan beginnen, verwacht ik. Vorige keer de heenwedstrijd werd met 2-1 gewonnen door Volendam. Nu bij rust is het 1-2 voor Willem II. Dus een totaalstand van 3-3. Er kan dus nog van alles gebeuren al daar. En dat gaan we hier dan tot 6 uur nog proberen te volgen, in ieder geval voor jullie. Dan andere sport, want dat is er natuurlijk ook. Hockey, ja, ook daar worden de landstitels verdeeld dit weekend, dit lange weekend. Vandaag waren de eerste wedstrijden, zowel bij de dames als bij de heren. Bij de dames is het Amsterdam tegen Den Bosch. En dat is niet de eerste keer dat zij om het landskampioenschap tegen elkaar spelen natuurlijk. De eerste wedstrijd eindigt in 2-2. Dus daar kan nog van alles gebeuren. Maandag om 1:15 dan spelen de dames de returnwedstrijd. En wordt dus beslist wie daar landskampioen wordt. En bij de heren is zojuist de eerste finale wedstrijd afgelopen. Amsterdam tegen Rotterdam. En dat eindigde in 2-3. En om 4 uur aanstaande maandag is de returnwedstrijd. En weten we dus wie daar wint. Wordt het 2 keer Amsterdam? Wordt het 1 keer Amsterdam? Of wordt het überhaupt geen Amsterdam? Dat is de vraag.
1: Sportartiest van de week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de week.

Het was de laatste keer dat de sportartiest van de week gedraaid werd hier bij Krimpenaar Sport. Dat was Fleetwood Mac natuurlijk. Geweldige band met prachtige nummers. Ja, er wordt gewielrend, er wordt gefietst. Niet alleen in Italië, maar ook in Spanje. De Ronde van Burgos. En daar wist Mischa Bredewold de derde rit te winnen. In de sprint wees ze haar Spaanse vluchtgenote Mireia Benito terug. Lorena Wiebes, ploeggenote van Bredewold, werd derde in deze derde etappe en behoudt de leiderstrui. En hoeveel etappes hebben we dan? Nog eentje hierna. Dus ja, goed. De kans is groot dat Lorena daar met de leiderstrui naar huis mag. En weten we dan ook wanneer die laatste ronde is? Daar gaan we eens even kijken. Dat zal ongetwijfeld morgen zijn. Ja, morgen dan wordt er gestart om iets voor 12:30 voor een rit van 120 kilometer van Gumiel de Mercado naar Lagunas de Naya. En dan weten we dus of Lorena Wiebes inderdaad de leiderstrui mee naar huis mag nemen. Ja, wat hebben we verder nog aan nieuws? Volendam is weer gestart, denk ik, met voetballen. Ik heb nog geen update in het blog van zijn wel collega's. Begonnen, als ik even gerekend heb, moeten ze weer begonnen zijn. Dus dat wachten we allemaal nog wel even af. En natuurlijk straks om 6:00 Nederlandse tijd de sprintrace in de Grand Prix van Canada. Ja, en hoe staat Verstappen erin? Ja, nou ja, goed. Dat is even de vraag hoe het allemaal gaat lopen. Na de sprintrace mogen er in ieder geval geen aanpassingen meer gedaan. Na de sprintrace mogen ze juist wel nog wat aanpassingen doen aan de auto's. En dan wordt er om 10:00 Nederlandse tijd kwalificatie gereden. En dan is morgen natuurlijk de hoofdrace in Canada. In de sprintrace start Verstappen vanaf een 7e plek. Dus ja, het is niet allemaal om over naar huis te schrijven. Maar hey, life happens. Ja, toch? Kan gebeuren. Je bent de hele wereld over. En ik denk dat hij daar ook hartstikke blij mee is. En hij heeft vorige week nog de Nürburgring gereden. Dat vindt hij leuk om zomaar even tussendoor te doen. Even 24 uur in een andere auto. Moet kunnen. Dus rijden doet hij wel. Alleen de resultaten zijn misschien niet meer wat we van hem gewend zijn. Kan gebeuren. Ja, nog zo'n 20 minuten en dan zit onze shift hier in de studio erop. Luisteraars vragen of ik even bij ze langskom, omdat ze kennis willen maken. Dan zou ik zeggen, kom dan aanstaande vrijdagochtend gezellig hier naar de studio. Want dan heb ik van 9 tot 1 mijn eigen radioprogramma. Helemaal in het teken van Alp Duzes deze keer. Dus wees vooral welkom om dan even je gezicht te laten zien en kennis te maken. Lijkt me leuk. Wij gaan hier zelf ook een beetje rustig afbouwen. En Ed, je hebt ongetwijfeld nog veel meer leuke muziek in de planning zitten. Dus wij gaan ook genieten van mooie muziek.

Morgen dan start Roland Garros. Het ATP-tennistoernooi in Parijs kent morgen de eerste ronde voor zowel de dames als de heren enkelspellen. Botik van der Zandschulp die heeft een lastige loting voor die eerste ronde. Hij staat tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. De eerdere partijen die zij tegen elkaar speelden, verloor hij. Dat waren drie partijen. Talon Griekspoor die is als 29e geplaatst in Parijs. Hij ontmoet in de openingsronde de Italiaan Matteo Arnaldi, die 96e staat op de ATP-lijst. Het is de eerste ontmoeting tussen die twee, dus ja, geen idee welke kant dat opgaat. En dan hebben we ook een lucky loser. Ja, dat kan je ook zijn. En dat is Jesper de Jong. Hij is alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi. Hij verloor in de kwalificatie. Hij werd uitgeschakeld. Maar door afmelding van Arthur Fils mag hij als, dat heet een lucky loser, toch meedoen aan het hoofdtoernooi. De Fransman die als 17e geplaatst stond, kampt met een heupblessure en moest zich dus afmelden. Jesper de Jong die neemt het in de eerste ronde op tegen Stan Wawrinka. De Zwitser is al 41, is bezig aan zijn laatste profjaar, won het toernooi in 2015. En daar staat dan de 25-jarige Jesper de Jong tegenover. Dus dat is een oud-gediende, ervaren rot in het vak tegen een jonge debutant, zou je kunnen zeggen. Afgelopen 2 jaar stond hij wel ook al in het hoofdtoernooi. Reikte telkens tot de tweede ronde. Dus op zich zou die misschien Wawrinka wel aan kunnen. Goed, vanaf morgen dus Roland Garros weer te volgen voor alle tennisliefhebbers, waar dan ook ter wereld.

gonna shake your tree. Zo schiet ze wel aardig op richting het einde van dit programma. Voor de voetballiefhebbers, om 6 uur start nog de finale in de Champions League voor vrouwenteams. FC Barcelona kan de treble pakken, maar moet dan wel Olympique Lyonnais gaan verslaan. In Oslo zijn ze nu bezig met de warming-up. Straks om 6 uur dan zal daar gefloten worden voor de eerste helft. En ja, er staat natuurlijk dan ook weer een Nederlandse speelster op het veld. En dat is Esmee Brugts. Zij speelt alweer haar derde Champions League finale met Barcelona. En ja, misschien dat ze weer die cup in haar handen kan krijgen vanavond. Dat is allemaal straks om 6 uur. Live meekijken kan via diverse kanalen. Onder andere via Nu en via de NOS. Dus vind je het leuk, kan je daar in ieder geval de wedstrijd meekijken. Hoe staat het dan in die play-off tussen Volendam en Willem II? Daar gebeurt nog heel erg weinig. Paar kleine schotjes. schotjes. Maar het wil daar nog niet erg loskomen in de tweede helft. Dus weinig nieuws vanuit dat front. Ja, dan gaan wij hem langzaam maar zeker een beetje afronden, denk ik. Ja, ga ik zo meteen iedereen bedanken. Doen we nog een plaatje en dan bedank ik iedereen daarna voor hun bijdrage. Geniet nog even van mooie muziek.

0: tranen in onze ogen, want de tijd zit er nu echt op.
1: Ja, ja. Naar huis.
0: Wij gaan zo naar huis, absoluut. Ed Koning, dank je wel voor techniek, regie en muziekkeuze. Het was weer fantastisch zo
1: ja,
0: samen.
1: Ja, jij bedankt voor de presentatie.
0: Heel graag gedaan. En een grote dank naar onze hoofdredacteur Hans Paling voor de samenstelling weer van het programma vandaag. En natuurlijk een heel grote dank aan onze verslaggevers die op de zonnige, warme en soms oververhitte velden stonden. Arie de Notter, Hans Paling, Jan Ooms, John Jansen en Rokus den Beste. Dank, een fijn weekend. En volgende week horen we een deel van deze verslaggevers vast weer. Want volgende week aflevering 643. En dan gaan we de na-competitie in. Erik Rietveld, die is dan de presentator van dienst. En die zal alle wedstrijden proberen om vanuit de studio in ieder geval een beetje in goede banen te leiden. En dan de week daarna de finales van de na-competitie. Daar zijn we natuurlijk ook nog bij. Straks na het nieuws, dan stappen wij in het mooie, vrolijke weekend van Wim van het Zuiden. En dat is natuurlijk de start van de zinderende zaterdagavond. Geniet van alle mooie dansmuziek die de heren vanavond weer voor jullie hebben klaargezet. Maak er verder een heel mooi Pinksterweekend van. En ja, tot een volgende keer zou ik zeggen. Volgende week dus de na-competitie hier bij Krimpen en Waardsport. Fijn weekend, tot snel. Doei!
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend.

0: elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
1: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.
2: Wim van het Zuiden.

0: De discozangeres uit de jaren 70, Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye op deze zinderende zaterdagavond. Jawel, het is weer een zaterdagavond, dus weer tijd voor de Sound of Disco.
1: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden, in Vrolijk Weekend.
0: Hey luisteraars, hartelijk welkom. Leuk dat je er weer bij bent hier op RTV Krimpenwaard. We gaan weer beginnen met de zinderende zaterdagavond. En deze gaat door tot vanavond 12 uur. Tot 8 uur de beste discoclassiekers. En na 8 uur de beste dancemuziek. Met onder andere muziek van Hazeldine, The Cat Band, Deepstone, Michael Jackson, The Bombers. En deze plaat even terug naar de jaren 70. Dit is Barry White met You're the First, My Last, My Everything. Welkom bij The Sound of Disco.
2: Nobody but you. And me. We've got it together, baby.

1975 was dit een hele grote hit in de Nederlandse discotheken. Waar je ook binnenkwam, je hoorde Johnny Taylor met de Disco Lady. En dit is ook een heerlijke plaat hoor. Wekenlang stond deze zanger op de nummer 1 plaats in de Nederlandse top 40 in 1974. We hebben het hier over George McRae met What You Baby. Als je net bent ingeschakeld, we zijn bezig met de zinderende zaterdagavond. Die gaat door tot vanavond 12 uur.

0: Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8. Op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden. Luister naar de zinderende zaterdagavond.

essence, bringing

RTV Krimpenerwaard. En dat altijd tussen 6 en 8 uur op de zaterdagavond in de zinderende zaterdagavond. Even terug naar de jaren 90 met Scene Stealers. Music sounds better with you. Tot zover het eerste gedeelte van Vrolijk Weekend met alleen maar de beste non-stop classics van de 70s, 80s en 90s. We gaan op naar weer nieuws en reclame. We zijn zometeen terug met het vervolg van Vrolijk Weekend. Tot zometeen na het nieuws.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Is het weekend van RTV Krimpener Waard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpener Waard.
4: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpener Waard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
0: Vanuit het groene hart van de Krimpener Waard.

0: What am I gonna do with you? De zwoele stem natuurlijk van Barry White uit 1975. En dat in de zinterme zaterdagavond hier op RTV Krimpenerwaard.
1: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden in Vrolijk Weekend.
0: Hey luisteraars, welkom terug. Daar zijn we weer met deel 2 van Vrolijk Weekend. We zijn bezig met de zinderende zaterdagavond. En deze gaat door tot vanavond 12 uur met tot 8 uur alleen maar de beste discoclassiekers. En na 8 uur alleen maar de beste dancemuziek. Dus blijf erbij. Wat hebben we nog allemaal in petto tot 8 uur? Nou, onder andere muziek van de Bee Gees, Michael Jackson, Heatwave, een Taste of Honey. En natuurlijk de dubbel disco voor deze zaterdagavond, The Three Degrees. We gaan even terug naar het jaar 1986, de nummer 3 in de Nederlandse top 40 destijds. Dit is Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine. Dit is Ganga. Welkom terug hier bij de Sound of Disco op RTV Krimpenerwaard.

0: Waard.
1: RTV Krimpener Waard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpener Waard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden.

Ja, word je hier vrolijk van of word je hier vrolijk van in Vrolijk Weekend? Alleen maar de beste discoklassiekers natuurlijk tussen 6 en 8 uur uit 1979. Vele malen draai ik deze plaat in mijn programma The Bombers met Everybody Get Dancing. En dit is ook een heerlijke plaat hoor. Geweldige muziek van Deep Sound. Dit is It's Gotta Be Alright op RTV Krimpenaard. Zometeen de Double Disco.

0: prachtig. Shirts in van Hazeldine. En daarvoor natuurlijk de dubbel disco voor deze zaterdagavond. The Three Degrees. Doorgebroken in 1973 met het nummer Dirty Old Man. Dat was trouwens ook een nummer 1 hit. Maar we draaiden uit 1979 The Runner. En uit 1978 Given Up, Given In. Tot zover de Sound of Disco. We gaan eruit. Zometeen gaan we uiteraard weer verder met de zinderende zaterdagavond. En hij is weer aanwezig hoor. En hij staat weer op pole position hier op het dancecircuit van RTV Kribbelwaard. Mijn collega en vriend Hans Jong met zijn powerdance hits. Wat mij betreft tot volgende week. En maak er weer wat van, hè. Een vrolijk weekend.
1: Bedankt weer voor je bijdrage. We hebben de zin in zaterdagavond. Powerdance zit zo meteen vanaf 8 uur. En Wim, dan moet je weer wachten over 7 dagen gisteren weer. Met...

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8:00.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Hey, hallo!
6: Oké, daar gaan we weer!
0: Dit is het weekend van RTV Krimpener Waard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend.

de generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

zomer in Nederland. En dat zul je weten ook, vrouwen. Power Inks is met een zomerse groet over het programma heen. Tot en met 12 uur zijn we er. Met lekker dance en disco hits. Stapel je klaar met Sam de Saars. Te beginnen met Ecuador. Hoe bedoel je zo?

hebben er even op moeten wachten, maar uiteindelijk is het zover. Sinds afgelopen vrijdag duikt de temperatuur richting de 30 graden. Ja, en daarbij zijn we dan begonnen met het zogeheten semi-ritme van de zomer. De Power 1 is deze zaterdag 23 mei. We begonnen met SARS. Ancorova was een gradier, maar ook Stay en deze Ecuador. En daarvoor Annemarie en Shania. Als je thuis hoort, MTV Krimpenaar. En Shania 2, die grote hit van 2023.

0: zomer 2009, toen draaiden we deze single ook veelvuldig. Weliswaar bij een andere radiostation. We zongen in ieder geval wel mee, Tunnel Eyes Off. En nu, anno 2026, in de top 10 genoteerd. Deze oude Paul Dinsdippen, uitvoering van Just Stay. Samen met Jack Style en John. En Tunnel Eyes Off 2026. En daarvoor in het kader van Over mag ik een lekkere Mai Tai. Een lekkere cocktail, hits in 1986. En was er in Bad That's What You Say Door Hier.
1: RTV Klimpende Waard, 7 dagen per week. 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpen en Waard.
2: Hey Hans, ouwe rukker.
3: Hans de Jong.
0: Ja, vorige week was het de finale van het Europese Songfestival. En je raadt het al, Bulgarije, die werd nummer 1. Tara, die ga je zo horen met Bangarang. Maar eerst, ah, yo, dit is Miss Sunshine.
2: Our dance hits.

Ja, ik zat vorige week kwam ik thuis rond een uurtje of één van mijn radioprogramma hier. En ik zette de televisie aan en ik viel patsboom zo in de winnares van 2026 van het Eurovisie Songfestival. De 70ste editie die werd gehouden in Wenen. En die werd gewonnen door Bulgarije. Bulgarije deed 3 jaar geleden voor het laatst mee. Ze hadden wat financiële kwesties en zo. En ineens 3 jaar later staan ze ineens in de finale. En winnen ze ook nog met deze plaat. Dara is de zangeres. Bangaranga. Ik moet zeggen, ik vind het wel lekker dansbaar hoor. Ja. En het zou best wel zomer dit kunnen worden. Daarvoor over zomer is gesproken. AIO 2009 met Miss Sunshine.

0: binnenkort gaan we weg doen. Ritme van de zomer. Maar aangezien het vandaag en deze dagen zo mooi weer is, doen we zeg maar de pre-party van de zomer. Ritme van de zomer. En ik kom bij jou bij deze water. Hit in 88, eenmalig in. Will Downing is zijn naam. En A Love Supreme, je hoorde hier van Wijk.
1: Veel muziek en niet te veel gauw hoor.
2: Heel gevarieerd.
1: Ik zet hem aan en dan wil ik hem gewoon aanlaten.
0: Jij weet het, wij weten het, 100% hits.
3: Hit Radio.
0: Power Dance Hits, Power Hit Radio.

0: Zeesrijk de nummer 1. Met inderdaad FIFA 2. En wat is er op 3? Op 3 van 4, de grote zomerhit aan de Nederlandse bodem. Justin de Wild en de hit single. En dat noemt zich Cheerio. Nummer 2 blijft 2, ook voor de 7e week. I Just Might en Bruno Mars. En die zijn inderdaad eindig geworden op 1.
1: FTV, kreeg van de wagen. Power.
0: Even kijken, wat gaan we doen? 8:30 precies op de klokken. Wat gaan we het komende uur doen? De dubbele dosis dance. Twee platen van 1 artiest op de radio. De nieuwe Power 1-stip en de Power Spotify dance hit. En de zomer is dan voor je klaar. Jean Mendes en Camilla Cabello met Signorita 2019. De eerste uit jaren 90. Everything but the girl missing.

0: Ergens in juni 2019 was het een keer uitgekomen als Power Dance Hits. En daarna is het een grote hit geworden. Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en baard. Deze oude Power Dance Hits draaien we nog steeds elke zomer. Heel veel plezier, ook in de winter trouwens hoor. Shawn Mendes en de Camila Cabello en Signorita. En voor Everything But The Girl, als je zegt een zomerhit uit de jaren 90, dan mag je deze zeker niet vergeten. 1995, we zongen het de hele zomer bij Missing, dankzij de Top Terry remix. En nu hoor je de high-tech remix hier op de radio, hier bij RTV. Knipper en baard. En maandag is het zover, jawel.
1: De Tolwijkse kermis. Van oudsher een traditie.
2: Dit jaar twee toppers van Oranje uit hun evenementenshow. Namelijk de trompetist Jeffrey Parmentier en de zanger Henk Dissel.
3: U komt toch ook? Van 's morgens 10 tot 12 uur. Gezellig.
2: Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.
0: Het wordt warm hoor, 28 graden.
4: Best hits of the 70s, 80s, 90s.
0: En tijdens het lekkere warme Pinksterweekend hebben we gekozen voor een Power Dance die lekker zomer is. Jonas Blue samen met Malief en In The Edge Of Love. Doe je zo. Maar eerst is dit de grote hit van Shakira. Zo, de dierentuin.
5: Power, power, power, power, dance, hit, power, hit.

0: Rock in de tekst herhalen. De plaat die we vorig jaar juli en augustus veel hebben gereid. Uiteindelijk is hij geflopt. En zie daar, ze hebben hem opnieuw uit de kast gehaald. In de tipraden terechtgekomen. Hij stijgt flink door. Dus we hadden zoiets van, we moeten een power inzet maken vanavond. Jonas Brühl en Malief en The Edge of Desire. Die hoor je nog twee keer voorbij komen als power inzet vanavond. En de voorste Kira, die grote hit met zo.
1: Power Hit Radio.
0: Zit je achter Spotify, klik hem aan. Hans Jong, power inzet. We gaan er weer een nummer in zetten in onze lijst. En wat heeft hier? Nee.
1: Power Dance Hits. Power Spotify.

0: Stallion en Tom Peter. En die moest natuurlijk in onze lijst. Die gaan we ook in de lijst zetten, want we hebben nog gedraaid. En dan staat hij automatisch in de lijst. 218, daar staat hij. Billy William en Tom Peter. Volg thuis via Spotify, Hans Jong, Paul Dinsis. We vieren de hele lijst. 54 minuten en 13 uur aan muziek. Dat krijg ik er ook. Dus www. Hans de Jong Power Dance via Spotify.
1: Power Hit Radio. The best dance music. Power Dance.
0: En LSDJ. Radio.

zomerplaatjes die je nu hoort als nieuwe plaatjes. Dat zijn de aankomende zomer is. Dat moet ze gaan worden. Dit is een Nederlandse DJ Bakermat. Had een grote hit. Een jaartje of 10, 12 geleden met Vandaag. En nu probeert hij met deze plaat samen met zangeres Rani. En dat heet I Love My Life. En de vooral de Alice DJ. Zomer 1939. Grote hit met I Want You Back In My Life. Bracht ons bij de dubbele doos tens. Twee plaatsen van de 1 natuurlijk op de radio. En we gaan naar Australië toe, naar Kylie en Minogue. Oftewel, voluit heet ze gewoon Kylie Minogue. Dat is haar artiesten en haar eigen naam. 57.

0: 30-jarige Australische zangeres en actrice. En als tiener in 1986 speelde ze mee in The Neighbours, de Australische soapserie. Ze werd als zangeres ontdekt toen ze op een liefdadigheidsbal zong. Daar deed ze het nummer Locomotion van Little Eve, wat ze later zelf onder handen ook nog weer nam, mede dankzij Stock Aitken the Waterman. Nou, diezelfde Stock Aitken the Waterman, die nam haar onder contract halverwege de jaren 80. En het rees uiteindelijk in 24 top 40 hits die ze in Nederland heeft gescoord. Onder andere met I Be So So Lucky, Get Out of My Head, Love at the First Sight, Padam, Padam en natuurlijk nog veel meer. En binnenkort, op Netflix komt er een documentaire over Kylie Minogue. Een driedelige documentaire waarin ze terugblikt op haar carrière en op allerlei problemen. Want ze heeft ook al 2 keer kanker gehad. Ja, ongelooflijk. Deze vrouw is sterk. Daarom zit ze vanavond in de...
1: Dubbele
0: doos gestemd. Sandwich van Kylie Minogue, Something in Your Eyes. En eerst is het The Locomotion, Kylie Minogue.

0: zeer kort is erbij, komt Netflix met een documentaire over Kylie Minogue. Voor een driedelige documentaire. Waarin ze terugblikt op haar muzikale carrière, haar actrice zijde. En natuurlijk haar ziektes, longkanker, borstkanker, wat ze overleefde. Twee dubbele dosis dances van Kylie Minogue, In Your Eyes en The Locomotion. Zometeen deel 2 van de Power Hits in Spouwwind Radio met zomerschuit op de radio. Alma.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Hey, welkom bij deel 2.
5: Daar hebben we onze hansipatie.
1: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
6: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Juni van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Maar dan warschijn op de barbecue, zeg maar. Mocht je aan een barbecue zijn en ons aan hebben staan, veel plezier. Het komende uur zit twee borden van lekkere disco dance in het heden en verleden. Lekker zomers 24/7, slave to the music, maar eerst Tix en Dek Harna, Sunshine.

0: anymore.
1: We hebben met z'n allen een lang Pinkster weekend. Nou, dat Pinkster weekend kunnen we ook goed invullen. Je kan maandag naar de kermis gaan, naar Stolwijk gaan. Daar kan je naar de hal beleven, zeg maar. Moet je even kijken, het programma, wat het allemaal inhoudt, zeg maar. En voor de rest kan je natuurlijk gaan lekker gaan fietsen. Je kan naar het strand toe. Je kan naar het zwemmen toe gaan. Kortom, reden genoeg om gewoon lekker te genieten. Dit Pinkster weekend. En op de radio hoor je Power Dance, Power Dance Radio. En we doen een soort met van rippen van de zomer. Een preview van wat we de komende zomer gaan doen over een x-aantal weken. Nou, vanavond lekker de zomerhits. Dit is er eentje van 24/7, 1993. Met Stacy en Nancy. Nancy van de Lingo, weet je wel. Slave to the Rhythm. Was een grote hit in 1993. En waarom met een plaatje 2021? Tix in there, Harkna. Het Sunshine. En het hoor je hier.

0: hitsinger non-stop dance nu.
1: The Young Generation, Hans de Jong.
2: Zon, zee, strand. De warmte knalt uit je speakers. Dit is het ritme van de zomer.

0: 4 weken staat ze nu in de Nelsit-lijst genoteerd. Deze mevrouw Bletta Rexha, zoals ze officieel heet. Wij kunnen natuurlijk onder naam Bebe Rexha. Verantwoordelijk voor meer dan 20 hits die ze de afgelopen jaren hebben gezorgd. En dit doet ze met Faithless hoog in de Nelsit-lijst in de top 20 genoteerd. Op dit moment met inderdaad nieuwe release in deze oude inzicht. En voor 1977, een zomerse plaat, een zomerse geluid van de Gibson Brothers. En als een stopdance hoor je hier. En weer zomers heet onderweg. Goedemorgen Kripperwaard is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Kripperwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Kripperwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Kripperwaard brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Kripperwaard. Ik heb geen idee wie de maandag zit. Dat hoor je misschien vanzelf wel.
1: 20 meter hoogte. De grootste is. Hans de Jong.
0: Een week of 3 geleden was Madonna samen met Sabine Carpenter en Paul Rensin. Staan nog niet in de top 40, dus ik ga ze gaan draaien als nieuw binnenkomen. Met Bring Your Love, met George Michael en The Ones. Fallers, Curtis City. Dance it.
2: Like no other. Flawless.

0: de jaren 80 en 90. Als Madonna een plaat uitbracht, dan stond hij binnen 2-3 weken in de top 40. Nu duurt het wat langer, Arno, deze tijd. Ze is ook een oude, zeg maar. Ze doen het samen met Sabine Carpenter. En dan krijg je deze waanzinnige aalpouw inzet van een week of 3 geleden. Bring Your Love. Ik hoop dat hij nog de top 40 halen. Want dan kan Madonna weer een top 40 hit bij haar naam schrijven. En dat is al een lange tijd geleden dat zij een top 40 hit scoorde. En dan vooral met George Michael en The Ones. George Michael gebruikte de sample van The Ones, Flawless, uit 2001. In 2004 werd het de Go to the City toegevoegd. En er was een nieuwe single van George Michael toen uit. Een top 20 hitje in Nederland. We zijn bezig met de Power Hits, Power Hits Radio.
1: 1982.
0: De zomer van 82 kende twee hits van Imagination. Musical Lights. En dit kwam in het voorjaar uit. Maar het werd in de zomer alsnog een hit. Just an Illusion.

0: die vraag ik nou al een aantal weken op. Dat het mooi weer is, graadje of 6, 27. En dat we deze plaat kunnen en mogen draaien. Oh, heerlijk. Dat doet deze plaat tot zijn recht. Een echte lekkere zomerplaat. De Bauza uit het hoge, koude Scandinavische Noorden. Scoort op dit moment een wereldwijde hit met Magnetic, ook in Nederland. En die hoorde hier op de radio voorbij komen. En daarvoor hadden we een plaatje van Imagination 1982, Just an Illusion.
1: FTV, Krikkerwaard, 80s, 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dance Hits.
0: 7 minuten over half 9, half 10. Wat gaan we het komende halve doen in de Power Dance Hits? De Power Dance Hits inderdaad, de zomersbaat van Jonas Blue van Melief. Ook nog een messenbit en een foute discobaat. En zomers hits om de radio voluit te zetten. Kungs featuring Cooking on Three Birds. Maar eerst dat.

0: zomer van 2016 kennen een aantal grote zomerhits. Can't Stop Feeling, Justin Timberlake bijvoorbeeld. Wat dacht je van Imani, Don't Be So Shy. Maar ook deze was een grote zomer in de zomer van 2016. We hebben het over een plaatje van Kunks samen met Cooking on Three Burns en Disco. En die hoorde je voorbij komen met daarvoor W uit 1992. Oudnummer van Casey in de Sunshine Band in een Eurodance-uitvoering. Een zomer in toenertijd.
1: Vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.
0: Gaan we zeker doen, Ilja. Radio. En vraag je favoriete plaat aan die het dan wil horen. En dan gaat Ilja hem helemaal draaien. Speciaal voor jou op deze dag. Ja, allemaal voor de goed doel, zeg maar. Zometeen de Power Instinct komt eraan. Een lekkere zomerse plaat. In juli, augustus al voor het eerst geraakt. En tweede geen hit. En nu hopen dat het opnieuw hit gaat worden. Jonas Blue samen met Malief. En die Edge of Desire. Die zo hoor je zoals Power Instinct. Maar een week of acht geleden was dit een Power Instinct. Another. En Ultra 45.

ja. En daarvoor hadden we Another 45, Another and 40, Ultra of the 45. En Talk to You, Al Paulinsip. Bracht ons bij de Foute Discoplaat. En ik dacht bij mezelf, laten we eens teruggaan naar de zomer van 2010. Die kende ook een Foute Discoplaat. Hij is een beetje vergeten. En daarom gaan we even draaien. We hebben hem uit de kast gepakt. Yolanda, be cool. We speak no Americanos. Heeft volgens mij nog nummer 1 gestaan. Maar je hoort hem niet zoveel. Maar gelukkig wel bij ons. En je hoort hem vanavond voorbij komen als zijn... Foute Discoplaat.

3 juli 2010. Toen bereikte deze plaat de nummer 1. Daar bleef hij 7 weken staan in de zomer van 2010. 18 weken totaal in de Nederlandse hitlijsten geredeerd. Eenmalig hit, een one hit wonder. Hoe kan het ook anders bij een zomerplaat? We speak no Americano. Dat was inderdaad Yolanda Be Cool. Summer's here. Drop it like it's hot. Yeah, summer. Ja, zo meteen de Power Inzip, de nieuwe single van Topic, die komt voorbij. Samen met Becky G, dat is een lekkere, ja, zomerse plaat. Die moet het een zomerhit geworden. En die heet Sorry Papi. Die gaat hier in première, de nieuwe single van Topic, samen met Becky G. Ook nog een mesobit, iets van Gigi D'Agostino en Daddy Yankee. En voor het eerst, terug naar de warme zomer van 1991. Seal scoorde toen een grote zomerhit met dit singeltje. En het hele beginning. En die hoor je hier in de Power Inzip.

0: kunnen we wel de zomer door. Topic staat garant voor zomerhits. En in dit geval doen ze weer een poging om een zomerhit te scoren. Samen met Becky G. En die heet Sorry Papi. Ik zet hem al hoog in. En de voorstel had hij erin in de beginning.
1: Power Dance Hit. Power Hit.
0: Wat krijg je als je een plaatje van de G-Jinky, de Agustino, maar Lamoute, Sjoer en Daddy Yankee met Despacito bij elkaar gehoord? Juist de Mesobit. En heb ik voor je klaarstaan en die heet dan Despacito, L'amour toujours. Komt u maar.
1: De zinderen zaterdagavond, RTV Krippenwaard. RTV Krippenwaard, de zinderende zaterdagavond, Rijk aan Rijk.

0: altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: En welkom bij deel 3.
6: Ja, gewoon tot 12 uur.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

In de modewereld hebben ze bij een modeshow hebben ze altijd een showstopper. Zo noemen ze dat. Een exclusieve hoogtepuntje van de modeshow, zeg maar. Nou, wij met de Paulins is onze eigen showstopper. We hebben altijd één vette remix die we draaien. Dat is ook een showstopper. Absoluut hoogtepunt. Lekker verrassend, lekker dansbaar. In dit geval namen we een plaatje uit de zomer van 1994. Zelf veel gehoord toen de tijd op Creta, toen ik op vakantie was. Tony D. Bars en de hitsingle The Real Thing. Jordi hier in de Paulins.

En daarvoor een plaatje uit de zomer van 2022. Een van de vele zomerhits. En die hebben we ook mega veel gedraaid. We mogen hem graag draaien. Keigo, een dance. Een dancing feet. Aan het begin van het derde uur van de Power Dance Hits. Power

0: RTV Krimpen en Waard.
1: Jij weet het, wij weten het, 100% hits.
2: Hit Radio.
1: Power Dance Hits, Power Hit Radio. Right at home.

0: begin van de week was hij een beetje ziekjes. Ja, hij was niet echt in topvorm. In de Amsterdam Arena, waarin 10 concerten heeft. Verdeeld over een jaar, de dag of 2, 3. En heeft weer 1 dag een beetje rustig. Maar Harry Styles, American Girls, in de top 10 van de Nederlandse hitlijsten. En hij staat inderdaad in de Amsterdam Arena met zijn 10 concerten die hij geeft. En daarvoor 1984 een zomer in Clint Eastwood samen met General Sane. Stop that train, een beetje reggae. Heerlijk op de radio hier.
1: The Sound of Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

0: van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: En volgende week is winnen weer.
2: Hier is Hans de Jong op RTV Krimpenwaard.
1: Ja, en ja, de nieuwe single van Kelvin Harris. Die klinkt een beetje lazy, een beetje lekker. Dat je zegt van de zon die schijnt. Satisfied, samen met Jesse, die ga je horen. En dit is de Sun Ticker en Dea Britten.
2: Dance hits.

0: morgen op Spotify op. Als je in de zon zit. Met een gaatje op 6, 27, 28. Oh, dat klinkt die lekker, zeg hé. Nieuwe Calvin Harris samen met Jesse en heet Satisfy. Het is zomer. De zinderende zaterdagavond.
1: Op je radio, RTV
0: en Knippen de Waard. En daarvoor hadden we ook een zomer in de zomer van 2009. Plaatje inderdaad van Alexander Brendon samen met de Sunfix. En dan krijg je Counting Down the Days.
1: 1986.
0: Dit is die grote zomerrit. Italië, Mattia Bazzar en de T-Cento en de Paolo Dancers.

0: ik deze plaats van de week, afgelopen week op de radio. Dan betrap ik mezelf dat ik mee laat te zien. Mr. Noel. Ja, heerlijk. Ja, dat ben ik maar. Teddy Swims, wat een fijne stem heeft hij, man. En wat maakt hij lekkere muziek? En dit is een van de hitjes op dit moment in de LZ-lijst. Mr. Noel in de top 10. En de vorige 86. Een eenmalige one-hit wonder van Matthieu Bazzara uit Italië. Een 10 cento.
1: TV, kriegen de waak.
0: Aankomende maandag is het zover.
2: De Tolwijkse kermis, van oudsher een traditie.
3: Dit jaar twee toppers van Oranje uit hun evenementenshow. Namelijk de trompetist Jeffrey Parmentier en de zanger Henk Dissel.
4: U komt er ook
5: van 's morgens 10 tot 12 uur. Gezellig.
3: Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Tolwijk.
0: Goed iets meer, hoor.
6: Radio.
0: Alles verbrand je, zeg maar. Power Hits, Hits, Vibrid over half elf. Wat gaan we het komende half doen? Hitschijf heb ik voor je. De Power Hits heb je nog een keer van die lekkere zomersplaat Jonas Blue. En ook de House Classic. En natuurlijk zomer is om de radio hard aan te zetten. Bruno Mars, Mark Ronson, Uptown Funk. Naar Ultimate Chaos en Casanova.

0: En ik krijg inderdaad Uptown Funk. En daarvan hoorde je de remix. En daarvoor hadden we een plaatje van Ultimate Chaos. Ze hadden twee grote hitsingles in Nederland. Die had ik even vergeten, maar dit was de grote. 1998. We zongen het allemaal mee in de zomer. Oh, Casanova. Oud nummer uit de jaren 80 van Levert, een Amerikaanse groep. Die daar veel succes aan.
1: Dit is de nieuwe alarmschijf.
2: Afloos, we hebben hier een televisietip.
0: Ja, en ik neem je mee naar de zogeheten KRO Zondag. Het was inderdaad een programma tussen 12 en 1 uur. Gepresenteerd in de jaren 80, onder andere door Eddie Keur. In tegenstelling tot andere radiostations, andere radiodagen, werden de plaatjes, de schijven van tevoren, ruim van tevoren gekozen. Maar bij de KRO Zondag gebeurde het tussen 12 en 1 uur. Er was een lijst met nieuwe plaatjes. En daarin konden de KRO DJ's punten geven. En degene die overbleef met meer dan 5, 6 punten, zeg maar. Dat wil zeggen de top 5, laat ik het zo zeggen. Daarvan werden er 3 luisteraars gekozen en die mochten hun eindoordeel geven. Wat uiteindelijk de KRO speciale aanbieding zou worden voor die zondag. Dus het was een combinatie van luisteraars en een combinatie van de DJ's van de KRO DJ's. Die daar in de studio waren en die hun punten gaven. Nou, dat gebeurde dus ook even kijken naar 2 juni 1985. Toen de KRO Jingles, de KRO DJ's en de KRO Publiek kozen deze plaat.
3: Speciale aanbieding.
0: Hopen kennen het duel Eye to Eye.

0: dus tussen 12 en 1 uur een lijst van 10 nieuwe platen. En dan gaan we de DJ's, en nadat ze al die platen hadden geruit, gaan we de DJ's van KRO Radio 3 punten. En uiteindelijk bleven daar 5 plaatjes over. En daarvan mogen 3 luisteraars mochten dan de doorslag geven welke van die 5 plaatjes er uiteindelijk werden gekozen als KRO speciale mini. 2 juli 1985 was dat aan de beurt voor Propaganda. Een Duits bandje wat ook met een hit had in de najaar van 85 met P-Machinery. En dit was de grote zomerhit. Doe wel, Eye to Eye. KRO speciale aanbieding op 2 juli 1985.
1: Power, dance, hits.

0: wat is dit lekker.
1: The beat that will not be denied.
2: Yeah! Groovy!
3: This is the hottest working man in radio.
0: Hans de Jong. Die draaide een plaatje uit Duitsland. Mark Mewers. Samen met CJ Joan en de DJ Family. En de Ocean in Your Eyes. En als je goed luistert, hoor je daar een sample in van Capella, You Got To, Latin Music. Ja, die hebben het ook weer gejat van iemand anders. Hoor vandaag. Maar lekkere tennisplaats. Mark Mewers en CJ Joan en de DJ Family en Ocean in Your Life. En de boy Jutel en Salt.

0: groot hit op dit moment in NL Cidijsen met Jamaica. Bam, bam, bam. Het is trouwens voor de zogeheten
1: House Classics from the 90s.
0: Ja, en ik neem je mee naar de jaren 90 met Soup en New York, New York, Londen.
1: House Classics from the 90s.
0: Kom maar.

Dit is zo gaaf, jongen. Dat moet je tussen vier speakers horen. En dan knij. De keihard. Ongelooflijk. Uit de jaren 90 een house classic. Super. Heet dat. En New York. London. Zometeen de Pauw Dinsip. Jonas Blue en Melis. Pauw.

0: About is er vanavond Jonas Blue samen met Malice en The Edge of Desire. Hopen dat het een zomerrit geworden. Wat gaan we zometeen doen? Zometeen doen we vanaf 11 uur tot en met 12 uur gaan we een flopparade doen. De plaatjes die we veel hebben gedraaid, maar die geen hit zijn geworden. En het zijn toch wel lekkere plaatjes. Dus tot zometeen bij deel 4 van de show.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, zo oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: En we zien in de derde uur.
5: Ja, daar heb ik ook zin in.
0: Komt eraan.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

sommige nieuwe plaatjes die we draaien, die worden een hit en andere weer niet. En die blijven dan gewoon draaien, maar het wordt geen hit. Nou, dit is de flopparade. De uurlang alleen maar plaatjes die we veel hebben gedraaid, maar die geen hit zijn geworden. De Leeuwen en Sarah's Silence, de remix versie van vorig jaar.

Oh, lekker hoor. 2023 veel geraakt. Nog een keer uitgeroepen als zomer Power Dance Hits Anthem van 2023. Romy, nooit een hit geworden. Daarom hoor je in de popraden met Enjoy Your Life. En voor de Sepp Zeffers, Kimberly Davis en Love's Been Waiting Here. Allemaal plaatjes die geen hit zijn geworden, die me veel hebben gedraaid in de Power Dance Hits de afgelopen 3, 4, 5 jaar. We gaan terug naar de zomer van 2024. Alle aanloop scoorde toen een bescheiden hitje. Dat wil zeggen, geen hit. Met de Amanda Wilson. En dat is dit plaatje. Sikala van de Beach.

Oh, lekkere. Clementine Douglas, die zou in 2025 een hele grote hit scoren met Chris, met natuurlijk Calvin Harris met Blessings. Dit was in het voorjaar en dat we draaiden. Sony Cordera en Clementine Douglas met Tell Me. En voor Alok en Amanda Wilson, Seek Love. En die Seek Love, dat zat vol met, ja, dat is een soort met een mash-up hit. Want Seek Love is natuurlijk van Romance, Avicii, met inderdaad Amanda Wilson en On The Beach. Dat is een sample van inderdaad Chris Rea. En die hebben ze in 2000 nog een keer geremixed door York on the Beach. Een snellere dance-uitvoering. Nou, dat was de single van Alok en Amanda Wilson en Seek Love On The Beach. Nooit de hitlijst gehad. En daarom staat hij hier in de flop.

0: is Hans de Jong op RTV Krimpenwaard.
1: Plaat die we begin dit jaar veel hebben geraaid, maar is geen hit geworden. Chesto samen met Bree Anne and Grace. A Beautiful Place is nog een oude dance tip geweest. Hele
2: oude hit radio.
1: En daarom hoor je wel in de flopparade. En er staat er nu even voor je klaar. Lekker. 2025. D.O.D. featuring North. Wrap yourself around me.
2: Oude dance hits. Dus Hans.

0: ter hoogte. De grootste hits.
1: Power Dance Hits.
2: Power Hits Radio.

Het origineel stamt uit 1971. Maximale hits met Hans de Jong. En in 2024 kwam er een remix uit onder leiding van Mark Knight. Een DJ die regelmatig remixen maakt. Maar die heeft er geen hit mee gescoord. En daarom hoor je hem ook vanavond in de flopparade. De plaatjes die we geflopt zijn, die we veel hebben gedraaid. Move on up, inderdaad, Curtis Mayfield en Mark Knight. En daarvoor D.O.D. featuring North. En wrap your arms around me.

0: Dat zijn al plaatjes waarbij sample wordt gebruikt uit een oude hit. En dat wordt een gigantische hit. Maar er zijn ook plaatjes bij die worden wel ondersteund op de Nederlandse radio. Maar er worden geen top 40 hitjes. En dit is er eentje van David Guetta, samen met Mason en de Princess Superstar, origineel uit de Zero's. En 2 jaar geleden werd het op de basis gezet door David Guetta. Perfect exceeder. Maar helaas geen top 40 notering voor David Guetta en Mason. En er waren al de Clone en Robin S. en Not Gonna Be Your Bro. Ook zo'n lekkere plaat met een sample van inderdaad de oude hit van Robin S. En die hebben we gedraaid in de Power Dances, presenteert de Flopparade. Nog een kwartier lang alleen maar lekkere flottetjes. Maar je kent ze wel, want het allemaal oude samples van hits.
1: Power Dance Hits.

0: professioneel. Ze is inmiddels 26 jaar oud. Het is van Sonic en in 2024 veel gedraaid door Matt Sassari. Samen met de Duitse DJ Jugal. It feels so good. De Power Dance Hits.
1: Doe het op zaterdag.
0: Ja, wat doen we op zaterdag? De flopparade. Ja dan. En als er één persoon niet mag ontbreken, is de Nederlandse DJ Sam Veld. Veel gedraaid en we blijven hem draaien met al de hitsingles die hij uitbrengt. Dit is Memories op de radio hier.

jaren 80 meegemaakt hebt, weet je dat dit een oud nummer is van Fleetwood Mac. Het is Wookie en The Edge of Half 17. Hebben in 23 veel gedraaid en is nooit een hit geworden. Helaas, jammer. Waarschijnlijk is het origineel van Fleetwood Mac dan toch beter, zeg maar. En er wordt Sam Veld en Sophie Loud en Memories. En daar zat ook een sample in. En Sam Veld is natuurlijk wel de vriend van de show.

ooit mee met Eurovisie Songfestival van België. Ergens in 2023. En dit kwam er opvolgen van die single. En dat was Already. Veel gedraaid in de Power Dancers. En nu gaan we terug naar de zomer van 2022. Nog een keer uitgeroepen als Power Dancers zomeranthem. Dit is Jessie Ware tot slot en de Free Yourself. 3 minuten lang kan je nog genieten van de floppers op de radio.

0: 17 plaatjes hebben gehoord in de flopparade. De plaatjes die we veel hebben gedraaid in het verleden, maar nooit een hit zijn geworden. En er is er eentje van zomer 2022. Jesse Ware, Free Yourself. Ik kan het je leuk vond. We hebben nog zat flopjes hoor. We kunnen al een paar uitzendingen verder. Maar misschien dat we het volgende week gaan doen. We zien het dan. Volgende week zijn we weer van 8 tot 11 uur. Powerdance is Powerdance Radio. En mevrouw, wat vond u van de show van vanavond?
1: Het was super gaaf om hier naar te luisteren. Het was geweldig. Het was een feestje.
0: Oké, tot volgende week dan.
2: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperewaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 31 mei aanstaande verzorgd door de Nederlandse Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

info. Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: regio-info.
1: Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de